0: boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: zo, zo. Hé, hey, doe mee.
1: Ja.
0: Maar is jouw schelen ook?
1: Aha. Hé, hey, doe. Is die neus ja verbonden?
0: Aha.
1: Een woordje geeft me niks te schelen, maar een schelen met een mooie schrijf.
0: Aha. Hé, hey, doe.

stuur hem nou de kop. Aha. Hey, doe. Er is een kop aan zijn envelop. Aha. Er wordt geen niks als heel baan scheelt en de mooiste nooit. Aha. Hey, doe. Wat is jouw kromme poot? Aha. Hey, doe. En die oor zit ook kloot.

0: morgen. Nienberg stoort schuif. Aha. Een mooi schimmen is een schild van een schild en een mooie schuif. Aha.
1: Hey doe. Waar is Koltje op rijdt?
0: Aha. Hey doe. Zo'n bril staat.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
4: En na het NOS Journaal krijg je natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Omwonenden van het Martinikerkhof in Groningen hebben een brandbrief geschreven. Ze zijn de drugsoverlast daar zat en willen dat burgemeester Roening Kamminga binnen 48 uur met maatregelen komt. En de Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van werelderfgoed kwijtraken. Dat is bekendgemaakt door UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties die natuurgebieden beschermt. Volgend jaar zal worden vastgesteld hoe ernstig het is gesteld met de Waddenzee. Meer nieuws om 7:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Stefan Koster.
4: Goedemorgen deze morgen en fijn dat je erbij bent hoor. Aan het begin van donderdag 16 juli. En de dag beginnen we goed met muziek van Ed Sheeran.
6: Waar je gaat.

0: Ja, even lekker wakker worden om 6 minuten over 6 met Ed Sheeran en zijn Bad Habit. Goedemorgen, zeg ik tegen jou en de rest van de ochtendploeg, Sergey en Fleur. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze donderdag, de dag waar de groene container bij de weg moet, zeg ik direct even tegen het thuisfront.
1: Oh.
0: Dan weer de dag van vandaag. Donderdag is het. Het is regelmatig zon, maar dat is even wennen. Er is ook veel bewolking. Bij een enkel buitje ook niet is uitgesloten.
1: Nou, wat is dit nou weer?
0: Ja, maar het kan nog wel aangenaam worden hoor. 22 graden op de Wadden en 26 verder de provincie in. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. In de nacht kan dan nevel en mist ontstaan. En temperatuurdaling tot rond de 17 of 18 graden. Geen plaknacht in ieder geval.
2: Nee, dat scheelt. En als het zonnetje toch nog even tevoorschijn komt, dan is dat fijn.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, als het dan toch nog 25 of 26 graden wordt, nou ja, we tekenen ervoor.
2: Prima.
0: Zometeen de details over het weer van Harma. En dan praat ze je ook bij over het weer van morgen. Ja, dan kan het wel weer gaan onweren. Ik hoop niet zo erg als een paar weken geleden. Want dat heeft toch een hoop ellende gebracht. Goed, we gaan het zo horen van Harma Boer. Ja, het is vakantietijd. Jullie zijn nog niet weg geweest, hè?
1: Nee, zitten we later.
0: Gaat er nog aankomen? Gaan jullie met het autootje? Of pakken jullie een ander vervoermiddel?
1: Autootje en later een vliegtuigje.
0: Oké, okay,
2: oh,
0: ja.
2: Lekker. Ik rijd met het autootje naar Drenthe.
0: Aha, kijk.
2: Ik ben er zo.
0: Leuk. En als je dan die auto instapt, doe je het dan allemaal uit het blote hoofd? Je rijdt er op gevoel heen of pak je dan toch de tomtom erbij?
1: Nou, het ligt eraan waar je naartoe gaat of het bekend terrein is. Maar ja, sowieso, als je het niet kent, dan keek je vroeger op de kaart en nu pak je dan de navigatie erbij.
0: Ja, je zegt vroeger. Het is nog steeds van nu hoor, de wegenkaart. Ja, ja, ja. De AWB drukte ieder jaar nog 2 miljoen.
1: Oh,
2: zo.
0: Daar schrok ik even van. Ik denk zo, zijn er nog zoveel mensen die een wegenkaart gebruiken? Ja dus. En dat is ook goed nieuws voor kaartenfans, want die heb je ook. De NOS sprak iemand in een AWB-winkel.
3: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
4: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
5: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden. Hebben we helemaal gemist. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
6: Een routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je routeplanner.
0: Ja, kortom, kan er wel voordelen hebben.
2: Ik hoor het al, die kaart moet weer terug.
0: Ja,
1: ja, maar het klopt ook wel een beetje. Zo'n kaart, en in de auto is het misschien handig. Maar ook gewoon op de keukentafel. En alles gewoon eens bekijken, waar kom je langs, waar zit je in de buurt.
0: En dan zou het misschien wel handig kunnen zijn.
1: Ja, is gewoon leuk ook.
2: Ja, en als hij ergens hangt, vind ik het ook altijd leuk.
0: Ja, ja, om even te koekeloeren, ja. Ja, maar vaak is het wel onhandig, want degene die naast je zit, die kan nooit kaart lezen. Dat is altijd zo. Toch?
1: Ja, op sommige momenten moet je even je mond houden. Want anders dan sommige uitspraken passen iets minder in deze tijd.
0: Precies dat. Gisteravond het WK-voetbal. We weten de finalisten. Argentinië is door. Die mogen de titel verdedigen. Het werd 2-1 gisteravond. Ja, en dan de dag van vandaag. Rondje Zummer. We zijn over de helft van deze week. Dat betekent dat Maartje en Joyce gewoon weer opnieuw de boot instappen voor een prachtige route. Ze beginnen met koffie drinken in Stedum. En dan gaat het bootje, zet dan koers richting Middelstum. En uiteraard is alles te volgen live op Noord op radio en tv vanaf een uur of 10.

0: UB40 op Noord en Can't Help Falling in Love with You.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: We gaan bellen met Ed Geerlings uit Veendam. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen gewenst.
0: Ja, ik hoef jou niet wakker te bellen, want ik zie je staan. Je begint elke dag om 2 uur.
2: Ja, vaak is al tegenwoordig iets eerder. Maar ja, het ligt er net aan hoe laat komen de kranten. De ene keer is het 2:30, dan 2:30. Dus we moeten er op tijd uit zijn.
0: Ja, dat moeten we dan even direct zeggen. Want jij bezorgt geen kranten, maar je werkt op een depot, hè?
2: Nou, ik bezorg ook kranten. Ook voor de winkels en zo. En ik ben depothouder. Dus ja, een beetje een manetje van alles met het krantengebied.
0: Ja, ik heb regelmatig dat als er een krant of een folder bij mij in de bus valt thuis, dat er dan zo'n kaartje bij zit. Wil je ook postbezorger worden? Of wil je ook bezorger voor ons worden? Hebben jullie genoeg medewerkers?
2: Het is op het moment zitten we net krap aan. Maar ja, het is ook weer vakantieperiode.
0: Maar, ik zeg, ja.
2: Maar op de meeste plaatsen dan zijn we gewoon, ja, dat alles mooi soepel loopt.
0: Kijk, dat is mooi. En loopt het vandaag ook al soepel?
2: Nou, vandaag zat het een klein beetje tegen, omdat er eentje had gewoon een telfoutje gemaakt. Dus dan schiet alles even wat langer op. Normaal zou ik rond deze tijd klaar zijn. Nu moet ik nog wat winkeltjes doen, een paar adresjes. Dus we zijn nog wel eventjes bezig.
0: Ja, want ben je dan ook goed op de hoogte van het laatste nieuws? Lees je zelf ook de kranten eerst even voordat je hem gaat bezorgen?
2: Nee, daar is eigenlijk de tijd niet voor. Want eerst komen de kranten eraan vanuit Leeuwarden en vanuit het westen van het land. Dan moeten ze geteld worden voor de diverse depots hier in Noordoost-Groningen. Dan ga ik naar mijn eigen depot voor de bezorgers alles uittellen. Dan voor de winkels. Dus ja, je ziet de voorpagina's. En daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op.
0: Ja, ben je dan niet af en toe heel erg nieuwsgierig? Dat je denkt van, nou, dit verhaal wil ik toch eerst even lezen?
2: Nou, nee, het is als dat je denkt van, hé, dat lijkt me wel iets. Dan wacht ik wel tot ik daar klaar ben. En dan lekker met een bak koffie thuis eventjes het verhaaltje lezen.
0: En even de dag doornemen wat je de dag gaat brengen. En je zei net, je begint de dag met het tellen van de kranten. Om hoeveel gaat het dan?
2: Ja, eens even kijken. Het gaat om een paar pallets met dakbladen van het noorden. Hoeveel er, dat zal er, ja. Kijk, hoeveel zullen er zijn? 100 in een pak, 40. Dus 4.000-5.000 minimaal.
0: Zo.
2: Dakbladen van het noorden. Dan krijg je Telegraaf. Die komt ook met diezelfde vrachtwagen mee. Daarna krijg je een kleine pallet. Met zoals het AD, Volkskrant, allemaal uit het westen van het land.
0: Ja, dus grappig, even zo'n kijkje achter de schermen bij een depothouder. Ja, dat spreek je niet zo vaak bij. Dankjewel daarvoor dat je dat even toelicht. Ja, en dan zo direct, dan is alles bezorgd. Dan ben je klaar met je dienst. En dan gaat de dag nog beginnen voor de meeste mensen. Wat ga jij dan doen?
2: Nou ja, het is eerst eigenlijk een paar uurtjes nog bijslapen. En dan is het kijken wat we nog moeten regelen, inplannen. Want de vakantieplanning die is nog niet helemaal rond, dus dan moet je ook even puzzelen. Uh-huh. Dan heb je af en toe van bezorgers dat ze zoiets hebben van, hé, ik heb iets verkeerds gegooid, dus dan moet je even oplossen. Dus nou ja, dan ben je toch ook weer een paar uurtjes mee bezig.
0: Ja, en ik zie je staan. Hij zou niet anders willen. Hij wil dit gewoon blijven doen. Wat is er dan zo leuk aan het werken midden in de nacht?
2: Nou, het is lekker rustig. En vanwege, mijn vrouw die heeft dan niet aangeboren hersenletsel. En die kan ik dan overdag daarmee helpen.
0: Nou, wel mooi, dus je bent ook nog mantelzorger. Ze hebben de dag druk.
2: De hele dag zijn we gewoon bezig, ja.
0: Ja, ik wens jou een mooie dag en nog een fijne dienst, Ed Geerlings.
2: Ik wens u nog een goede uitzending. En geniet van het weer en rustig aan.
0: Gaat helemaal goed komen. Ed Geerlings uit Veendam.
1: De Vroege Vogel.

0: David Bowie, This Is Not America. En daarvoor hoorde je de nummer 3 in de Noord 9. Laat me maar gaan van Lucas en Gea. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Zo komen er geen vrouwelijke wethouders meer bij. Dat was na eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo. Maar nu is het een beetje tot een stilstand gekomen. De teller blijft steken op zo'n 29%. Ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
1: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan.

0: die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
1: En door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal. Om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. Dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel zegt dat deze oplossing tijdelijk is.
2: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Het is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping. En doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland. Land of door regen, verlies je gewoon water.
1: Ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte nog niet oplossen, zegt de dijkgraaf.
2: Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
1: Ja, het is Argentinië op het WK gewoon weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam gisteravond op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in blessuretijd kwam er nog eentje bij.
3: Messi. Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
1: En gewoon weer Lionel Messi. En dus staat de regerend wereldkampioen zondag in de finale. Samen met Spanje natuurlijk. Voor Engeland is het nog niet helemaal voorbij. De ploeg speelt zaterdag de troostfinale tegen Frankrijk. En zoals gezegd, zo direct Noordnieuws krijg je van Fleur Oostra. En Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
4: Ja, code rood voor het Waddengebied. Ik vertel zo waarom.

0: Ja, word je gewoon vrolijk van. Heerlijke muziek in de ochtendploeg. Sweet About Me. En daarmee is het ook al 6:30 geworden in stad en ommeland. Dit is het laatste nieuws en dat krijg je van Fleur Oostra.
1: Goedemorgen. Er zijn tegenwoordig wat minder vrouwelijke wethouders in onze provincie. 14 van de 48 nieuwe wethouders zijn vrouw. 4 jaar geleden waren dat er nog 17 van de 48. Verslaggever Marten Nauta.
2: Jarenlang waren er steeds meer vrouwelijke wethouders, maar die trend lijkt te stagneren. In onze provincie zijn er 3 gemeenten waar er helemaal geen vrouwelijke wethouders zijn. Westerkwartier, Oldambt en Stadskanaal. Alleen in de gemeente Groningen zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. 5 wethouders zijn vrouw, 3 zijn man.
1: Op het Martini-Kerkhof in Stad is gisteravond iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. Het is niet precies duidelijk wat de aanleiding daarvan was. 1 van de betrokkenen is aangehouden. Het is al wat langer onrustig op en rond het Martini-Kerkhof. Omwonenden stuurden daarom gisteren al een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze eisen actie of nemen binnen de grenzen van de wet het heft in eigen handen. Het is code rood voor het Waddengebied, want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Dat blijkt uit een verslag van een vergadering in Zuid-Korea. Als er niets gebeurt, kan het gebied haar status als werelderfgoed zelfs kwijtraken. UNESCO vindt dat er te veel mijnbouw en verstoring plaatsvindt. De organisatie komt nu zelf kijken hoe het met het gebied gaat. De Waddenvereniging is er blij mee. Ze zijn het eens met UNESCO en roepen het kabinet op om plannen voor zoutwinning te schrappen. Kunstcentrum Vrijdag, dat verder gaat onder de naam Tumult, is druk bezig met de verhuizing van 3 locaties in de stad naar 1 plek aan de Sint-Jansstraat. Daar vormen historische panden en nieuwbouw samen het nieuwe onderkomen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Muziek, theater en beeldende kunst komen voor het eerst samen onder 1 dak. Groningers kunnen er straks terecht voor lessen, cursussen, workshops en voorstellingen. Directeur Pim Luiten over het nieuwe gebouw.
3: Ongelooflijk wat er van mooi pand van binnen is neergezet door de gemeente, waarin we zulke mooie dingen kunnen gaan doen en waar we in zoveel meer mensen kunnen ontvangen dan dat we konden. Ook al zijn we er niet op vooruit gegaan meters, is het gebouw veel efficiënter en we gaan ook 7 dagen per week open.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En zometeen gaan we natuurlijk Harma even wekken. We willen graag weten wat het weer gaat doen op deze donderdag.
4: Goedemorgen. Nou, we zijn er weer. Ja, wat.
5: De Ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
0: En we blikken ook nog even terug op een lopend vuur van gisteren. Ging over het opzoeken van het goedkoopste tankstation. Nou, hoeveel dat precies kan schelen op een volle tank. Hoor je zo na Dan Hartman.

0: Dan Harmon en Relight My Fire.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een volle tank kan tientallen euro's schelen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste pomp in de gemeente Oldam bijvoorbeeld kan oplopen tot ruim 24 euro voor een volle tank. Nou, dat is nogal wat. Ook in andere Groningse gemeenten lopen de verschillen flink uiteen. Ja, voor automobilisten kan het dus lonen om even verder te rijden voor goedkopere brandstof. Ja, tegelijkertijd zijn er ook mensen die vooral kiezen voor gemak en tanken waar ze toevallig langskomen. Nou, en ons lopend vuur vroeg ons gisteren af, wat doe jij? Zoek jij altijd de goedkoopste pomp op?
2: Nou, Harjo Kiel houdt het zelf allemaal wel goed in de gaten. En die heeft ook in Duitsland wel ervaren dat het daar de laatste tijd ook al wat duurder is geworden. Nog altijd wel goedkoper, maar daar stijgen de prijzen ook. Jan Wolgen die zegt, ja, je bent een dief van je eigen portemonnee als je niet de goedkoopste benzinepomp opzoekt. Hij doet het in ieder geval wel, maak ik hierop uit. In de Katonkens, nee hoor, meestal gewoon bij het tankstation in de buurt. Ze gaan daar niet voor omrijden. En Ari die zegt, ja, altijd gebruikt hij een bepaalde tank-app. En die van de ANWB geeft ook de pompstations in Duitsland aan. Dus dan kun je niet alleen de stations hier in Nederland met elkaar vergelijken, maar ook nog over de grens. Dus kun je echt de allergoedkoopste pakken. Ja. Dat is op zich wel een goede tip.
0: Dat zeker, ja. Ik ga hem direct installeren.
2: Ja, heel verstandig. Henny Mulder die zegt, we tanken altijd bij hetzelfde tankstation in Winschoten. Het is dicht bij ons huis en ook nog weer eens de goedkoopste hier in de plaats. Ja, we rijden verder ook niet zoveel en gaan zeker niet voor een paar euro in een lange rij staan bij een goedkope pomp. Maar goed, ze hebben geen klagen, want als dit de goedkoopste van Winschoten is, dan heb je in elk geval toch misschien een redelijke prijs. Johan die zegt, ja, iedereen klaagt wel dat die benzine zo duur is, maar hij rijdt veel, zit dus veel op de weg en wordt continu door Jan en alle man ingehaald, terwijl hij zichzelf keurig netjes aan de snelheid houdt. Ja, daarop trekt hij de conclusie dat de rest toch wel redelijk hard rijdt. En een goede tip om te besparen, brandstof te besparen, is je gewoon aan de snelheid houden. Logisch en simpel, een gratis tip en de groeten nog erbij van Johan.
0: Wat fijn, groetjes terug. Ja, in de tussentijd is het gelukt om die app op mijn telefoon te installeren.
2: En klopt het wat Ari zegt?
0: Nou, ik kan zitten gewoon even hier in de buurt te zoeken. Het dichtstbijzijnde tankstation vanaf de studio van Noord, €2,28.
2: Oh, wat dure.
0: Voor een litertje.
2: Ja.
0: Ja, dus dan nou moet ik toch even verder kijken.
2: Dat is hier vlak over de brug.
0: Ja.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Fiona die tankt letterlijk om de hoek in eigen stad. Een tijd lang was het ook nog de goedkoopste van Nederland. Ze woont op zo'n 5 minuten rijden van Duitsland. Maar heeft geen zin om voor die paar euro per maand naar Duitsland te rijden. Want zoveel wordt de auto ook niet gebruikt. En ze werken waar ze wonen. En dat heeft bijzonder grote voordelen, blijkbaar weer.
0: Zo is het. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Dat was gisteren de stelling in ons lopend vuur. 69% van de Groningers doet dat. En dat betekent dus ook dat 31% gewoon tankt waar ze zin in hebben.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
4: I've been out.

0: Dolle Poeg van Seidse Scheringa. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er bent, want ja, dat is even wennen hoor vandaag. Wat is dit nou? Allemaal bewolking?
1: Ja, misschien is dat wel even lekker. Even een wat koelere stad. Misschien ook wel even een bui die de vermoedens in zit. Want van de Duitsland schroeft is kaart wat op. Heel veel activiteit zit er nooit in. Maar ja, het geeft toch een beetje een ander weerbeeld. Maar vanmiddag dan komt die zon er weer door. Nou, dan wordt gewoon weer zomers warm. Verder de provincie en de stad. Oranjebuurt op dit moment bewolkt. 17 graden. Gisteren een maximum van zo'n beetje 28 graden. En de barometer stand dus 22 millibar. Visvliet 26 graden. Gisteren op dit moment bewolkt. Wat zon? 18 graden. Staat een zwakke noordoostenwind in een roodschaal. 20 kilometer zicht. Op dit moment bewolkt. 19 graden. Gisteren werd met 14 uur de zon er bij 25. En dat is 4,5 mm verdampt. Nou, vandaag we beginnen de dag met veel bewolking. Mogelijk een bui vanuit Duitsland. En in de loop van de dag komt er weer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt in richting zo'n 22 graden op de Wadden tot 26 graden verder de provincie in. En de wind zwak tot matig. Ja, die komt uit de oost tot noordoost. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklots, kans op nevel en mist met een minimum van 16 tot 18 graden. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. Er kan ook bui voor u komen. En de temperatuur 21 tot 24 graden.
0: Ja, er zitten heel veel mensen wel op een buitje te wachten. Maar wat mij betreft hoeft dat niet hoor.
1: Nee, ik ook nooit. Maar ja, we moeten wel een beetje regen hebben. En dit dipje, ja, qua temperatuur, daar zitten we in het weekend eigenlijk wel op vast. In begin volgende week en volgende week en volgende week zitten we gewoon weer op de zomerse weer van 24 graden. Dus er zijn mijn poorden ook bij.
0: Kijkers, we zijn weer helemaal op de hoogte. Harma, dankjewel.

Aankomende zondag geen 15 minuten rust, zoals gebruikelijk, maar een half uurtje maar liefst tijdens het WK voetbal. Waarom? Nou, deze mevrouw Shakira mag dan optreden in de halftime show. En ze neemt ook nog wat vrienden mee, hoor. Zo kun je daar ook Justin Bieber en Madonna nog zien. Aan zondag dus, in de rust bij de finale van het WK voetbal. En zo meteen hier op Noord, de Backstreet Boys en hun grootste hit. Welke dat is, ga je horen naar Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart.

0: gezellige muziek van de Backstreet Boys. Get down, you're the one for me. Zo direct de laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar nu eerst Michiel van der Velden met het NOS-journaal van 7 uur.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Rondje Zummer, straks.
2: Bij RTV Noord. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Voor de 5e nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
5: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
4: Het is inmiddels de 5e keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
6: Messi buitenom aan de rechterkant, zet met rechts.
7: Ja!
6: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
4: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: En aansluitend krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Van de 48 wethouders in onze provincie zijn er 14 vrouw. De nieuwe colleges van burgemeesters en wethouders stellen daarmee iets minder vrouwen dan bij de start van de vorige collegeperiode. Toen waren het er 3 meer, namelijk 17 van de 48. En de Waddenzee, die wij delen met Denemarken en Duitsland, is sinds 2009 erkend als UNESCO-werelderfgoed. Het gebied staat onder toenemende druk door klimaatverandering en zoutwinning. En dat betekent dat er een risico is op verlies van die werelderfgoedstatus. Meer daarover zometeen om 19:30.
9: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
10: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
9: Check werkerbijwagenborg.com.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt?
12: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst?
12: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
9: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
14: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
16: Radio Noord.
17: De ochtendploeg.
16: Met Stefan Koster.
0: Goedemorgen. Nog altijd komen er veel sigaretten onze provincie binnen via Duitsland. Waarom dat een probleem is, bespreken we zo in een nieuw lopend vuur.
16: Wat?

0: Mocht je last hebben van een ochtendhumeur, is die nou zeker over. Wham, hoor je op Noord in de ochtendploeg met The Edge of Heaven. Na ruim een uur komt er een eind aan onderwijs in het gebouw aan de Walstraat in Groningen. Kunstencentrum Vrijdag, waar je lessen en cursussen kunt volgen in muziek, theater en beeldende kunst, verhuist naar de Sint-Jansstraat en gaat daar verder als Tumult. De drie locaties die nog verspreid door de stad zitten, komen daar samen onder één dak. En daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Verslaggever Dian Autodoom krijgt van directeur Pim Luiten een laatste rondleiding door het oude pand.
1: Dit is allemaal het resultaat van cursussen. Dus hier zien we muurschilderingen.
2: Jullie gaan verhuizen. Wat gaat er allemaal precies gebeuren?
3: We verhuizen nu van drie locaties naar één. We komen dus samen op de Sint-Jansstraat, waar vroeger de muziekschool zat. Maar deze locatie, de Walstraat, wat natuurlijk een historische locatie voor ons is, verlaten we na een eeuw dit gebruikt te hebben. En dan de Noorderbuitslinger, waar de theaterafdeling zit, verlaten we ook. Dus ja, er is een grote verandering die ons samenbrengt, maar die ook echt een beetje weemoed van afscheid van een hele mooie plek met veel historie.
2: Wat zijn zelf mooie herinneringen die je hebt aan dit pand?
3: Ja, die zijn velerlei. Maar als je ziet aan dit pand, aan de Walstraat, hoe we dat pand gebruikt hebben, het hele pand als een canvas gebruikt hebben. Als je door het pand heen loopt, dan zie je overal muurschilderingen en uitingen van de creativiteit die hier gemaakt werd.
4: Dit is een van de ovens. En die wil je niet beschadigen. Dus dat is echt een gespecialiseerde klus.
2: Ik sta hier met Paul Taverne, docent. Zou je kunnen vertellen, welk lokaal is dit?
5: Nou, dit is het grafieklokaal, maar ook voor tekenen en schilderen. Dus het werd gebruikt voor veel verschillende dingen. Er werd met jongeren gewerkt, met kinderen gewerkt. Daar stonden allemaal schildersezels. En hier stonden een paar hele grote etspersen. En hier hebben we met heel veel plezier gewerkt. En heel veel verschillende dingen gedaan. Maar wat het voordeel is, van als we straks over zijn, dan hebben we ons eigen grafieklokaal waar we alleen grafiek doen.
2: Zitten er nog spannende dingen tussen? Echt hele zware dingen die verhuisd moeten worden?
5: Ze waren net bezig met ze hebben de etspers van de trap afgekregen. Dus hebben ze niet helemaal uit elkaar hoeven halen. Ze konden het net zo door de deur. We zitten wel in een nieuw pand, maar we nemen ook veel van het oude pand mee.
6: Dat wordt onze hoofdingang. Komen hier nog glazen schuifdeuren. En dan loop je een entreezone in, 5 meter breed, die gelijk doorloopt tot aan het forum. Dan kun je weer eruit lopen. Dus het is een makkelijke doorgang met een, we willen een welkom gebouw zijn.
2: Hoe voelt u zich als u hier rondloopt?
3: Blij. Het is ongelooflijk wat er van mooi pand van binnen is neergezet door de gemeente. Waarin we zulke mooie dingen kunnen gaan doen. En waar we in zoveel meer mensen kunnen ontvangen dan dat we konden. Ook al zijn we er niet op vooruit gegaan in meters, is het gebouw veel efficiënter. En we gaan ook 7 dagen per week open. We zitten op in de hoogste verdieping van het hele pand. Nou, en dit raam, dat is een beetje de kerst op de taart met het uitzicht. Je kunt hier bijna de Martini-toren omhelzen. Dus dat is een hele leuke extra. En we verwachten dat daardoor ook wel hier veel de Martini-toren getekend en geschilderd zal worden. Het leuke ook van deze plek is dat als je wat meer het raam inloopt, dan heb je contact. Je hebt contact met de rest van het gebouw. Want we kijken hier, we zien de hele binnenplaats met de hele glazen gevel en kijken er doorheen. En je hebt contact met de wereld, want je kijkt hier naar de Sint-Jansstraat, naar wie daar aan het wandelen is. Kijk, de buitenkant van het gebouw, die vind ik heel mooi. En ik hoor er ook heel veel positieve reacties over. Maar die is ook mooi, omdat die zo mooi inpast in de omgeving. En het zijn allemaal onderdelen geworden. Maar je hebt vanaf de buitenkant niet in de smiezen hoe groot en hoeveel mogelijkheden de binnenkant geeft. En dat is een wauw-effect. Waarvan we hopen dat zoveel mogelijk mensen dat gaan zien en ervaren. Dus kom binnen, kom rondkijken. Want het gebouw is van alle Groningers.
0: En dat zei directeur Pim Luiten. Tumult opent op zaterdag 26 september officieel de deuren voor het publiek. En een dag later beginnen dan de cursussen in het nieuwe gebouw.

0: Ja, Style Council en Shout to the Top.
1: Lopend vuur.
0: Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. Dat was gisteren in het nieuws. En daarom gaat de douane tabaksfraude harder aanpakken. Alleen al dit jaar zijn 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Ongelooflijk veel. En de illegale handel kost de Nederlandse schatkist ook nog eens veel geld. Nou, vorig jaar werd volgens de douane 400 miljoen euro minder aan tabaksaccijns geïnd door die handel in illegale sigaretten. Nou, om de smokkel tegen te gaan komen er allemaal extra controles. Op die manier moet het moeilijker worden om grote hoeveelheden tabak Nederland binnen te krijgen. In ons lopend vuur vragen we ons af, hoe denk jij hierover? Moeten we dat strenger gaan controleren? Schokken jullie daarvan trouwens? 106 miljoen illegale sigaretten dit jaar al.
2: Nee, zeker niet. Hoe duurder iets wordt, hoe meer mensen het dan elders gaan halen.
3: Zoeken.
0: Ja. Ja, en het prijsverschil is heel groot. Wat kost het hier? Een pakje van 20 sigaretten, volgens mij 12,5 euro. Net over de grens. Volgens mij 8. Ja. Nou, reken maar uit. Als je dan een slof, of zoals het in Duits noemen, een stangen.
2: Ja.
0: Ja, dan ben je die van je eigen portemonnee. Ja.
2: Ik denk dan altijd wel aan de ondernemers hier. Niet alleen in de grensstreek, maar ook verder de provincie in. Dus ze verdienen al niet zoveel op tabak, heb ik me al eens laten vertellen. Maar op deze manier, als er minder verkocht wordt, ja, dan kan het beste zijn dat die speciaalzaken toch moeilijker gaan krijgen. Want dat is ook de bedoeling van de overheid. Om de gemakzaken met tijdschriften en zo, daar de tabak op een gegeven moment uit te halen. Ja. Daar echt speciaalzaken voor op te zetten. Ja, die gaan het dan denk ik wel heel erg moeilijk krijgen om het alleen van tabak rond te kunnen krijgen.
0: Dat verwacht ik ook. De stelling van vandaag is in ieder geval, het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen. En reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, door te bellen of te appen naar 050-3188-288. Kan natuurlijk ook via de Facebookpagina van Radio Noord als het lopend vuur ook terug te vinden. En stemmen, dat kan natuurlijk via de app en de site.
0: Ja, en dan zie ik direct een tussenstandje staan. 59% van de Groningers zegt, ja, ik ben het eens met die stelling. Het ophalen van die grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Nou, misschien ben je nu nog wel rustig aan het wakker worden. Kijk je wat slaperig voor je uit. Ja. Hoe anders is dat bij de jarigen van vandaag? Die zijn natuurlijk vroeg opgestaan.
2: Moet aan de bak. Even
0: het stofzuigje door het huis halen. Slingers ophangen. De koffietafel gereed maken.
2: Doekje door het toilet.
0: Ja, zo is het. Ja, niets staat er dan meer in de weg om er een geslaagde verjaardag van te maken.
5: Gefeliciteerd.
2: Van harte.
0: Van harte gefeliciteerd mocht deze 16e juli jouw verjaardag zijn. De eerste appjes komen ook al binnen met felicitaties.
6: Ja, goedemorgen. Met Han Vroege Vogel. Ik wou mijn partner Chantal even feliciteren met haar 54ste verjaardag. Een hele fijne dag gewenst. En tot vanavond.
0: Nou, geweldig Han. Ja. En Chantal, vanuit gefeliciteerd.
2: Ja, en tot vanavond.
0: Ja, we zijn allemaal uitgenodigd. Ja. wie zijn er dan nog meerjarig? Nou, onze verjaardagskalender helpt ons daar een beetje bij. Zo zien we dat Martin Bosma vandaag jarig is. Van de PVV natuurlijk. Hè. Was tot vorig jaar ook voorzitter van de Tweede Kamer. Ja. En Martin Bosma is 62 geworden. Iets meer kaarsjes staan er op de taart van Jacques Kleuters. De cabaretier en programmamaker, vandaag 80 geworden. Lidewij Welten is ook jarig. Hockey International speelde ruim 250 officiële interlands met de Nederlandse vrouwenploeg. We feliciteren haar met haar 36e verjaardag. In Amerika barst het feest los, in ieder geval bij drummer Stuart Copeland. Hij brak door met zijn band The Police. Hij zal een paar keer op die trommel slaan, denk ik, want hij is 74 geworden. Maar de muzikale jarige komt natuurlijk uit eigen land. Eus van Someren is jarig. Ja, dat zeg je misschien direct niks. Maar zijn band kennen we allemaal, hoor. Hij was namelijk jarenlang gitarist van The Scene.
2: Ja, ja.
0: Maar naast de muziek beschikt hij ook over andere talenten, hoor. Hij is ook wetenschapper. Doet al onderzoek naar slaap en slapeloosheid bij het Nederlands Herseninstituut.
2: Nou,
0: vandaag is hij jarig. Ik hoop dat hij lekker heeft geslapen. Helemaal uitgeslapen aan de dag kan beginnen. Op zijn 66ste verjaardag. En dat vieren we met The Scene. Hier is Blauw.

0: Ja, de gitarist die je hoort op deze plaat. Eus van Someren is vandaag jarig 66 geworden. De scene was dit met Blauw. Ja, nog heel even, dan gaat Fleur je weer bijpraten over het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. En wat zit er zo in Noordnieuws?
1: Ja, dan vertel ik wie alle onrust helemaal zat zijn en een brandbrief hebben geschreven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Het is iets na 7:30 op deze donderdag. Dit is Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het Martini-kerkhof in Stad is gisteravond iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. Het is niet precies duidelijk wat de aanleiding daarvan was. Een van de betrokkenen is aangehouden. Het is al langer onrustig op en rond het Martini-kerkhof. Omwonenden stuurden daarom gisteren al een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze eisen actie of nemen binnen de grenzen van de wet het heft in eigen handen. Er zijn tegenwoordig wat minder vrouwelijke wethouders in onze provincie. 14 van de 48 nieuwe wethouders zijn vrouw. 4 jaar geleden waren dat er nog 17 van de 48. Verslaggever Marten Nauta.
11: Jarenlang waren er steeds meer vrouwelijke wethouders, maar die trend lijkt te stagneren. In onze provincie zijn er 3 gemeenten waar er helemaal geen vrouwelijke wethouders zijn. Westerkwartier, Oldambt en Stadskanaal. Alleen in de gemeente Groningen zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. 5 wethouders zijn vrouw, 3 zijn man.
1: Het is code rood voor het Waddengebied, want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Dat blijkt uit een verslag van een vergadering in Zuid-Korea. Als er niets gebeurt, kan het gebied haar status als werelderfgoed zelfs kwijtraken. UNESCO vindt dat er te veel mijnbouw en verstoring plaatsvindt. De organisatie komt nu zelf kijken hoe het met het gebied gaat. De Waddenvereniging is er blij mee. Ze zijn het eens met UNESCO en roepen het kabinet op om plannen voor zoutwinning te schrappen. En als je op zoek bent naar een nieuwe baan, zou je kunnen proberen om als budgetcoach aan de bak te komen. Het is een van de verrassende nieuwkomers op de UWV-lijst van kansrijke beroepen in Groningen die gisteren bekend werd gemaakt. Ook verandert nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie, de arbeidsmarkt flink, maar dat levert ook weer nieuwe kansen op. Pieter Lubblink van het UWV in Groningen.
12: De banenkosten, aan de andere kant levert dat natuurlijk ook weer op. Het mooie is dat we dat heel veel jaren geleden gezien hebben toen de computer in de opmars kwam. En was ook iedereen bang voor, die computer die neemt alle banen weg. En daarom is het ook goed om jezelf te scholen of om te scholen en hulp te zoeken. Om banen te vinden die in de toekomst wel weer bestendig zijn, dus kansrijk. Dus ik denk dat AI juist ook heel veel kansen kan bieden.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En om 10:00 stappen Joyce en Maartje natuurlijk weer die boot in, hè, voor een nieuwe aflevering van Rondje Zummer. Ja, zullen ze het droog houden vandaag? Je hoort het zo van Harma in een uitgebreid weerbericht.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
18: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg Groningen.
20: De Ochtendploeg.
21: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Afgelopen weekend werden meerdere auto's vernield bij festival Hongerige Wolf. Ja, wie doet nou zoiets? We gaan het er zo over hebben na muziek van Katy Perry. Bye.

0: Wordt het vandoor hot of cold? Je hoort het zo van Halema Boer. Katy Perry was dit in de ochtendploeg. Afgelopen weekend werden meerdere auto's vernield bij festival De Hongerige Wolf. Ja, wie dat heeft gedaan en waarom, dat is altijd nog niet duidelijk. Maar om de gedupeerden te steunen is er een crowdfunding opgerucht. Ik ga erover verder praten met Rut Wijters. Zij richtte het festival 15 jaar geleden op en is initiatiefnemer van de crowdfunding. Rut, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel vervelende verhalen kreeg je nog te horen de afgelopen dagen?
1: Ja, het was een beetje een domper aan het einde van het festival. Dus iedereen had echt een super weekend gehad. We hadden echt alles mee. Het was lekker weer, er waren veel mensen. En bij het weggaan toen hoorde je zeg maar de verhalen van op de parkeerplaats dat mensen teruggingen en ruitje was ingetikt en in de auto allemaal dingen vernield waren.
0: Ja, wat denk je dan als je dat hoort?
1: Ja, nou, ik dacht wel meteen, het festival is echt groter geworden. Dat mensen echt weten dat dit is. Want ik hoorde ook dat er ook in Winschoten en in Beerta hetzelfde was gebeurd. Dus ik dacht, mensen zijn gewoon echt uit op zo'n evenement om daar dan dingen kapot te maken en waarschijnlijk dingen uit de auto te halen om door te verkopen.
0: Ja, dus, blijft gissen natuurlijk. Ja. Nou heb jij 15 jaar geleden het festival opgericht. Je hebt nog niet eerder zoiets meegemaakt, denk ik, hè?
1: Nee. En dit past ook gewoon echt niet bij het festival en het dorp en de gastvrijheid van dit dorp. In dat dorp is dat festival dus. Dus dat dorp wordt afgesloten. Ja, vanaf het begin heb ik dat gewoon samen met de bewoners gedaan. En die zijn nog steeds betrokken. En de nieuwe mensen die er zijn gaan wonen in de loop der jaren, die doen daar ook gewoon aan mee. En je moet nogal wat opgeven, toch? Als je een heel festival in je voortuin. Ja, dus dit is gewoon zo. En ook, Hongerige Wolf is zo de middle of nowhere. Je moet er onwijs ver voor reizen. Je komt er bijna niet met het OV. En dan ben je in een soort van bubbel van alleen maar mensen die daar het mooi vinden, een leuk weekend willen hebben, mooi met elkaar kunst willen bekijken en ervaren. En je zit echt in een soort van bubbel, weg van je werkstress en de echte wereld. En dan kom je dus, dan ga je naar je auto weer terug de echte wereld in. En dan hebben dus een paar mensen echt een soort van keiharde reality check gehad. Dus dat is echt zo'n groot contrast.
0: Ja, dan denk ik dat jij dan ook direct denkt van ja, ik moet in actie komen. Wat kan ik doen? En toen kwam het idee van een crowdfunding. Hoe zit dat precies?
1: Ja, nou ja, ik zit dus niet meer in de organisatie. En ik weet wel natuurlijk hoe zo'n organisatie werkt. En die auto's die staan dan buiten het festivalterrein. Dus de beveiligers komen daar niet. Dat is eigenlijk gewoon een soort van openbare parkeergelegenheid. Dus dan zit je al meteen met verzekeringsdingen, weet je wel. Het valt niet onder het festival. Nou, wij hebben zelf een WA-verzekering. Dus dan krijg je dit soort dingen niet vergoed. We hebben toevallig net onze voorruit van onze auto moeten vervangen. €1000. Dus, wat vroeg je ook alweer?
0: Ja, dat loopt snel in de papieren. Maar
1: hoe de crowdfunding? Ja. Ja, toen dacht ik dus van, wat kan ik doen? En toen dacht ik, ja, ik kan toch zo'n crowdfunding opzetten? Maar het kost natuurlijk ook wel weer tijd en zo. En mijn moeder, want ik begon het festival dus aan de keukentafel bij mijn moeder in het Hongerige Wolf. En die woont daar inmiddels niet meer. En dus die zei ook van, kunnen we niet wat doen? Rut, kun jij niet zo'n crowdfunding opzetten? Toen dacht ik, oké, mam, maar dan doe ik het wel met jou. En mijn zus, die was ook op het festival als bezoeker, samen met ons. En een vriendin van haar, die was dus een van de gedupeerden. Dus toen dachten we van, dan doen we het gewoon met z'n drieën.
0: Heel goed, ja. En zijn er al wat donaties binnengekomen?
1: Ja, het gaat echt onwijs goed. We hebben het dus echt pas gisteren live gezet. En natuurlijk al een beetje gedeeld in groepen, appgroepen en zo. En we hebben al 24 donaties. Maar ik moet zeggen, daar zit die van onszelf ook bij. Maar toch 24.
0: Ja, wat is het doel van deze crowdfunding? Hoeveel geld heb je in gedachten dat opgehaald moet worden?
1: Nee, dat hebben we helemaal niet. Het is gewoon dat we echt alle beetjes helpen en we willen gewoon ook laten zien aan die mensen van dit is gewoon niet hoe Groningen is en hoe Hongerige Wolf is en hoe het normaal op het festival gaat. Dus hopelijk verzacht het een klein beetje de pijn. En ik kreeg al, want we hebben dan zeg maar via de festivalorganisatie al die gedupeerden benaderd. Voor zover we ze nu allemaal in beeld hebben. Mm-hmm. En iemand die mailde mij, dat zag ik net gisteravond, dat ze kippenvel kreeg van de actie. Dus nou ja, hopelijk helpt dat dan ook een beetje.
0: Dat is mooi. Laten
1: maar ja,
0: we willen
1: natuurlijk wel heel veel geld. Dus zeker. Iedereen die dit hoort, ja.
0: Laten we hopen dat alle gedupeerden snel worden geholpen met of zonder crowdfunding. Dankjewel voor de toelichting. Rut Wijters, zij richtte dus 15 jaar geleden Festival De Hongerige Wolf op.

0: We waren ons eventjes aan de Copacabana. Barry Manilow hoorde je op Noord. Ja, ik heb het even uitgezocht. Harma, daar op de Copacabana op dit moment 23 graden. Was ook direct de maximumtemperatuur van vandaag. Wij gaan er overheen, hè, hier in Groningen.
1: Ja. Ook al is het op dit moment een beetje wat... het zucht er allemaal een beetje sombertjes uit. Ik kan net ook in wat gesputter. Ik zag buiten van nu Duitsland, die komt deze kant op. Maar zoals het nou liet, het dooft ook allemaal weer wat uit. Het is ook allemaal als je vreselijk veel boven Drenthe zit op dit moment iets. Ja, en ik kom inderdaad ook van nu Duitsland nog wel iets actievers in. Maar dat zal loten van mensen allemaal wel weer verdwenen zijn. In ieder geval, ja, het blijft de komende dag nooit droog. De schape kantjes van de hitte gaan erof. En dat is misschien ook wel even lekker. En we zullen dat in de temperatuur, de dip eigenlijk, nou, zondag, maandag zit. En dan gaat het kwik geleidelijk aan weer omhoog met meer ruimte voor de zon. Maar de zon is iets waar we vandaag even op moeten wachten. Want op dit moment is het dus gewoon heel veel bewolken. En vanuit het oosten dan zag ik dus hier en daar wat regen en een aantal buien. Loten vermeerders in Pabai de zonder weer deur te komen. En vanmiddag wat is zo'n 22 graden op de wand tot 26 graden verder provincie. Hè? Met een zwakke tot matige oost-noordoosten wind. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaars, kans op nevel en mist met 16 tot 18 graden. En morgen is de regelmatig zon en met een meest matige noordwestenwind 21 tot 24 graden.

0: Ja, word je gewoon vrolijk van, hè? De muziek van Cameron Wickamp en Kingdom Affair.
1: Lopend vuur.
0: Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. Daarom gaat de douane tabaksfraude harder aanpakken. Alleen al dit jaar zijn 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Nou, om de smokkel tegen te gaan komen er dus extra controles. Op die manier moet het moeilijker worden om grote hoeveelheden tabak Nederland binnen te krijgen. En vraag ons af, ja, hoe denk jij hierover? Moeten we dat wel strenger gaan controleren, Sergej?
2: Ja, er wordt inderdaad flink gereageerd. Eén Europa toch, zegt Jeroen. Dus die zegt van ja, het moet eigenlijk overal hetzelfde geregeld worden. Gea Piek die zegt ja, het moet stoppen. Maar de sigaretten moeten zeker niet duurder. Het moet juist wat goedkoper. Zelf is het 3 jaar geleden gestopt, maar vindt de bedragen abnormaal hoog. Ja, dan krijg je dit natuurlijk dat mensen illegaal sigaretten verkopen. En ze denkt zelf, als ze nog zo roken, zou ze ook wel van deze mensen kopen. Of het in elk geval ergens voordeliger halen. De overheid heeft in haar ogen al voldoende aan de rokers verdiend.
0: Ja, ik heb net even uitgezocht. Hoeveel mag je dan de grens mee overnemen? Bijvoorbeeld van Duitsland naar Nederland. Binnen een EU-land mag je maximaal 800 sigaretten bij je hebben.
2: Per keer?
0: Per keer, ja. Dat is, het zijn 4 sloffen. Dat is best veel.
2: Ja, maar per keer dus niet per dag.
0: Nee, is per keer.
2: Ja, inderdaad. Ja. Bianca Oldhuis die zegt, ze zouden zich iets meer zorgen moeten maken over de veiligheid van Nederland. Wat verwachten ze nou zelf als bepaalde producten duurder worden? Niet alleen de sigaretten, maar ook de brandstof natuurlijk, de benzine. Ja, dan is het eigenlijk logisch dat mensen het elders gaan halen. Accijnzen mogen maar eens naar beneden, dat zegt Hilda Hut. Hoe meer je het verhoogt, hoe meer mensen een weg zoeken om dit te omzeilen.
0: Het ophalen van grote hoeveelheden tabak aan het buitenland moet stoppen. Reageren kan dus op verschillende manieren, onder andere via de socials van Noord. En stemmen doe je natuurlijk ook op rtvnoord.nl. Dan zie ik een tussenstandje staan. 41% van de Groningers is het eens met die stelling. Het ophalen van grote hoeveelheden tabak aan het buitenland moet stoppen.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks.
1: Bij RTV Noord.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
13: Want de afgelopen 6 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
12: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
14: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
12: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Michiel, dankjewel. Wij gaan door naar Fleur voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland.
16: De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van werelderfgoed kwijtraken. Dat is bekendgemaakt door UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties die natuurgebieden beschermt. Volgend jaar zal worden vastgesteld hoe ernstig het is gesteld met de Waddenzee. En omwonenden van het Martini-Kerkhof in Stad zijn het zat. Zij willen dat burgemeester Rolien Kamminga binnen 48 uur met maatregelen komt om de drugsoverlast daar aan te pakken. Meer nieuws om 8:30.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
20: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
21: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
22: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
23: Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
23: Met Stefan Kosters.
15: Goedemorgen, wat is het meest kansrijke beroep voor een goede carrière? Je hoort het zo van het UWV, na muziek van Marianne Rosenberg.

0: Ja, lekker dansend door de studio om 7 minuten over 8 met Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Ja, ben je op zoek naar een andere baan? Nou, dan is budgetcoach misschien wel iets voor jou. Want het is een van de verrassende nieuwkomers op de UWV-lijst van kansrijke beroepen in Groningen. Pieter Lubbelink van het UWV in Stad weet er alles van. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo. Ja,
0: er is veel aan de hand op de arbeidsmarkt. Nou moet ik direct denken ook aan de opkomst van kunstmatige intelligentie. AI wordt steeds beter in het schrijven en vertalen van teksten. Ja, ik kan me zo voorstellen dat het heel veel banen gaat kosten de komende jaren.
1: Ja, dat zou je inderdaad denken. En dat is deels ook zo. Hè, want een aantal banen die zullen verdwijnen omdat de AI dat handiger, sneller en beter kan. Maar de keerzijde is dat er ook heel veel banen voor terugkomen. En dat is eigenlijk ook wel weer een hele mooie ontwikkeling. Alleen je ziet dat daar wel andere vaardigheden en skills voor nodig zijn.
0: Ja, wat voor banen, beroepen moet ik dan denken?
1: Nou, dan kun je bijvoorbeeld bedenken aan programmeurs, mensen die zorgen dat AI goed werken, maar ook zorgen dat mensen met AI kunnen werken. Dus mensen die bijvoorbeeld opleidingen kunnen verzorgen, analisten. En ook niet te vergeten, we moeten ook met elkaar goed kijken of AI op de juiste wijze gebruikt wordt. Hè? Dus dat we daarentegen mee omgaan. Dus daar zijn allerlei banen voor nodig om dat allemaal in goede banen te leiden.
0: Ja, dat is wel lastig natuurlijk als je niet de juiste opleiding daarvoor hebt gedaan.
1: Klopt. En AI is natuurlijk ook nieuw. En wat we ook zien is dat dat nu ook een vlucht neemt. Er zijn steeds meer opleidingen mogelijk ook om AI te leren of ermee te leren omgaan. En ook voor banen in de AI-sfeer zijn heel veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Maar dan zal je wellicht een stukje opleiding moeten gaan doen om dat te kunnen gaan doen.
0: Ja, en we hadden net toevallig over die lijst met die kansrijke beroepen in Groningen. En toen zeiden we, er is een toenemende vraag naar budgetcoaches. Hoe kan dat? Heb je daar een verklaring voor?
1: Nou, wat we wel zien, en dat is een beetje een maatschappelijke ontwikkeling, dat er toch wel steeds meer mensen zijn die financiële problemen ervaren. En dat is in de complexe wereld waarin wij wonen, werken en leven, is dat natuurlijk ook niet heel gek. En dus er zijn steeds meer mensen die ook wel wat hulp nodig hebben om hun financiën op orde te krijgen. En daar is de budgetcoach een hele mooie functie voor.
0: Ja, dat is in ieder geval heel erg mooi. Zijn er nog meer van dat soort beroepen waar de laatste tijd meer vraag naar is?
1: Nou, wat we vooral ook zien is dat er met handen gewerkt gaat worden. Dat daar heel veel vraag naar is. Bijvoorbeeld metselaars, mensen in de bouw. Maar ook in de zorg zie je nog steeds dat ontzettend veel mensen nodig zijn. En we hebben een lijst met kansrijke beroepen samengesteld. En daar staan meer dan 200 beroepen op die op dit moment heel kansrijk zijn. Dus er zijn heel veel mogelijkheden.
0: Ja, de opkomst van AI, we hadden het er ook al eventjes over. Het kan natuurlijk zijn dat je baan nu op de tocht staat. In welke rol kan het UWV daarbij spelen?
1: Nou, het UWV en ook het werkcentrum, wat onlangs is opgericht, zijn allebei in staat om jou verder te helpen. Dus mijn advies is ook, op het moment dat je je baan verliest of baan dreigt te verliezen, vraag hulp, kom naar ons toe of kom naar het werkcentrum toe. En we gaan samen met jou kijken wat dan de beste vervolgstap is. En dan hebben we allerlei tools voor mogelijkheden om jou verder te helpen. En dat stukje hulp is denk ik heel belangrijk, want het is best een complexe wereld om te gaan solliciteren in Nederland op dit moment.
0: Ja, maar hoe staat Groningen ervoor? Is er genoeg perspectief op de arbeidsmarkt?
1: Ja, Groningen heeft heel veel perspectief. We hebben iets meer dan 12.500 vacatures in onze provincie. Dus echt alle mogelijkheden om een baan te vinden. Alleen dat is niet altijd 1 plus 1 is 2. Soms moet je daar echt even iets voor gaan doen. En dan kun je juist voor hulp heel goed bij UWV terecht of bij het werkcentrum. Dus dat zou ik echt zeker doen.
0: Dankjewel voor de toelichting, Pieter Lubbelink van het UWV. Ja, en zometeen gaan we hem weggeven hoor. Het weerstation van Noord. Meer tijd voor nieuwe muziek. Hier is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: platen heel mee te zingen. Gimme, gimme, gimme. En daarvoor Teddy Swims met Mr. Know-It-All.
1: Wel is dat.
0: Ja, ben je ook zo'n Mr. Know-It-All? Doe dan gerust mee aan ons spel Wel is dat. Via een aantal aanwijzingen proberen we erachter te komen welke bekende grunniger wij op deze werkdag zoeken. Denk jij te weten? Pak je telefoon, stuur ons een appje 050-3188-288. Want alle appers die maken kans op een prachtige prijs.
2: En die willen we hebben, zo'n weerstation.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Het staat al klaar, adressticker hoeft alleen nog maar op. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wel weten, naar wie zijn we op zoek? Nou, de eerste aanwijzing krijg je nu al.
3: De man die we vandaag zoeken gaat over veel geld.
0: Oeh,
2: oh.
0: Money, money, money. Poen, poen, poen.
2: Onvoorstelbaar.
0: Ja, wie zoeken wij op deze donderdag 050-3188-288?
3: De man die we vandaag zoeken gaat over veel geld.
1: Wel is dat.
0: Ja, nog een week en dan reizen de voetballers van Forward uit stad naar het Italiaanse Salerno voor het EK voetbal voor studenten. Forward plaatste zich voor het EK door te winnen van de grote Nederlandse studentenkampioenschap. Dat was vorig jaar al in Nijmegen. Het Italiaanse Salerno voor het EK voetbal voor studenten. Forward plaatste zich voor het EK door te winnen van de grote Nederlandse studentenkampioenschap. Dat was vorig jaar al in Nijmegen. Kortom, iets om in de gaten te houden.

0: veel voorbereiding dingen. Dus nee, we leven er absoluut naartoe.
1: En natuurlijk een enorme eer, hè, om mee te mogen doen aan een EK.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, vertegenwoordiger Universiteit van Groningen. Dus ja, dat je je stad mag vertegenwoordigen als club. Dan, als prominente club zelfs, dan ja, is dat leuk om te doen.
1: Ja, nog even terug naar juni vorig jaar. Zijn jullie met gemak kampioen geworden?
0: Nou ja, het heeft nog wel wat voet in de aarde gehad. Want het is natuurlijk een toernooi met studenten. Dan wordt het nog wel eens gezellig. Toen werd er door de warmte werden de wedstrijden ook naar voren gehaald. Dus toen moesten we in plaats van om 11 uur geloof ik, in één keer om 9 uur spelen. Er waren toch wat jongens bij die wat laat gemaakt hadden. Maar ja, op talent en natuurlijk op een hoop karakter. Na penalties in de finale toch die titel binnengesleept.
1: Ja, dat moet dan een prachtige finale zijn geweest.
0: Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben er zelf niet bij geweest. Dat hebben die jongens eigenlijk zo goed als zelf gedaan. Dus onder de bezielende leiding van elftalleider Henk Posma. Dus
1: dat is een
0: mooie finale geweest.
1: Ja, en dan aankomende week, het EK voetbal, hè, voor de studenten. Wat verwacht je van het toernooi?
0: Ja, dat vinden we wat lastig inschatten. We hebben nog niet een loting gehad. Die volgt op het moment dat we daar de eerste dag zijn. We hebben wel gehoord van eerdere edities dat er echt wel sterke ploegen wel zijn. Ook wel universiteiten die aangesloten zijn bij jeugdopleidingen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat we onze borst nat mogen maken. Maar ik heb er vertrouwen in dat als de jongens de vol voor gaan, dat we absoluut hoog ogen kunnen gooien.
1: Ja, want heb je ook al een doelstelling op papier gezet? Of wordt het gewoon een mooie reis?
0: Een beetje van beide. Ik bedoel, het is natuurlijk absoluut zo dat het een onvergetelijk avontuur moet worden. Maar als we daar het veld op stappen, dan doen we dat natuurlijk om te winnen. Dus nee, echt een doelstelling hebben we er nog niet opgeplakt. Maar we gaan zeker ons best doen.
1: Heel goed. Ja, nou, we gaan voor jullie duimen. Heel veel succes daar. Nog even terug naar afgelopen seizoen. Want toen deed Voorbeeld 1 het al uitstekend. In de tweede klasse zondag. Voor het eerst in 31 jaar werd er na competitie voor promotie naar de eerste klasse behaald. Ja, en als we dan even over het EK heen kijken naar aankomend seizoen. Kun je daar al iets zinnigs over zeggen? Heb je daar al een doelstelling bij?
0: Nou ja, we zijn vorig seizoen de competitie ingegaan met als doelstelling gewoon klassebehoud. Dus gewoon veilig spelen. Nou, dat zullen we dit jaar ook weer doen. Als je kijkt dat het een tweede klasse wordt met drie ploegen die vorig jaar voor promotie hebben gespeeld. Drie ploegen die zijn gedegradeerd uit de eerste klasse. Nou, en groen-geel natuurlijk niet te vergeten, die een fantastische elftal bij elkaar georganiseerd hebben. Denk ik dat het een prachtig mooie Groningse klasse is. Dus in die zin zal onze doelstelling in eerste zijn veilig spelen.
1: We gaan het allemaal zien aankomend seizoen. Eerst natuurlijk nog dat EK. Is iedereen een beetje in vorm eigenlijk?
0: En ze zijn altijd in vorm.
1: Born ready, zeggen ze dan, hè?
0: Born ready. Deze jongens zijn absoluut born ready. Ja.
1: Heel goed. Een goede reis, veel plezier. En laat dan even afspreken, hè, dat we tegen die tijd nog even contact zoeken bij het EK daar in Italië. Je hoorde Chris Veldman, de trainer van Forward. Ja, zometeen natuurlijk een nieuwe aanwijzing in ons spel Wel is dat. De heerlijke muziek van Luke Combs. Dit is zijn versie van Fast Car.

0: Ja, dit was een cover. Het origineel is van Tracy Chapman. En dit was Fast Car in de versie van Luke Combs. Zometeen Noordnieuws van 8:30, gelezen door Fleur Oostra. Waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, dan vertel ik waarom het een goed idee is om als budgetcoach aan de slag te gaan.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
13: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
12: Verwen jij je maar.
13: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
12: Maar mee.
13: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Het is 8:30, dit is Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe baan, dan zou je kunnen proberen om als budgetcoach aan de slag te gaan. Het is een van de verrassende nieuwkomers op de UWV-lijst van kansrijke beroepen in Groningen die gisteren bekend werd gemaakt. Pieter Lublink van het UWV in Groningen vertelt waarom dit een goed idee is.
16: Wat we wel zien, en dat is een beetje een maatschappelijke ontwikkeling, dat er toch wel steeds meer mensen zijn die financiële problemen ervaren. En dat is in de complexe wereld waarin wij wonen, werken en leven, is dat natuurlijk ook niet heel gek. En dus er zijn steeds meer mensen die ook wel wat hulp nodig hebben om hun financiën op orde te krijgen. En daar is de budgetcoach een hele mooie functie voor.
1: Er zijn tegenwoordig wat minder vrouwelijke wethouders in onze provincie. 14 van de 48 nieuwe wethouders zijn vrouw. 4 jaar geleden waren dat er nog 17 van de 48. Verslaggever Marten Nauta.
17: Jarenlang waren er steeds meer vrouwelijke wethouders, maar die trend lijkt te stagneren. In onze provincie zijn er 3 gemeenten waar er helemaal geen vrouwelijke wethouders zijn. Westerkwartier, Oldambt en Stadskanaal. Alleen in de gemeente Groningen zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. 5 wethouders zijn vrouw, 3 zijn man.
1: Op het Martini-Kerkhof in Stad is gisteravond iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. Het is niet precies duidelijk wat de aanleiding daarvan was. 1 van de betrokkenen is aangehouden. Het is al langer onrustig op en rond het Martini-Kerkhof. Omwonenden stuurden daarom gisteren al een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Zij eisen actie of nemen binnen de grenzen van de wet het heft in eigen handen. De nasmaak van festival De Hongerige Wolf is nog altijd bitter. Afgelopen weekend werden meerdere auto's vernield. Wie dat heeft gedaan en waarom is nog altijd niet duidelijk. Om gedupeerden te steunen startte festivaloprichter Rut Wijtens een crowdfunding. Ze vindt het vervelend dat de schade is veroorzaakt op een afgelegen plek waar iedereen zich veilig waant.
18: En dan ben je er eindelijk aangekomen en dan is er een soort van veilige, gezellige bubbel met mensen die allemaal leuk plezier met elkaar willen maken en een fijn weekend in kunst willen aanschouwen. En dat er dan zoveel auto's in de nacht beschadigd worden. Ik wil ook gewoon echt niet geloven dat dat is van mensen die daar in de buurt wonen of zo.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En zometeen krijg je natuurlijk een nieuwe aanwijzing in ons spel Wel is dat. Denk je te weten wie we zoeken, app ons dan. En misschien is dat prachtige weerstation zo wel van jou.
19: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
21: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
22: Raamdecoratie op maat gemaakt.
23: Timp weg.
22: Eigen productie- en montagedienst.
23: Timp weg.
22: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timp weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
21: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
24: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
25: De Ochtendploeg.
26: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. De Waddenzee kan de status van werelderfgoed kwijtraken. Maar is dat erg? We gaan het zo bespreken. En van Harma ga je horen of de paraplu

0: Jennifer Page met Crush.
1: Wel is dat.
0: Ja, naar wie zijn we toch op zoek deze ochtend? Iedere werkdag zoeken we natuurlijk een bekende grunniger. Deze aanwijzing had je al van ons.
2: De man die we vandaag zoeken gaat over veel geld.
0: Nou, via 050-388-288 kwamen een aantal antwoorden binnen.
3: Ja.
0: Maar waren ze ook allemaal goed?
3: Nee, we gaan er twee doorstrepen. We beginnen met één die regelmatig binnenkomt. Henk Nijboer, Nico komt daarmee. Die zoeken we niet.
0: Gaat ook over veel geld.
3: Ja, maar de naam die het meeste binnenkomt... Marie-Christine, Thea, Harm, nou ga zo maar door. Klaas Knot.
0: Is een gunniger.
3: Maar daar zijn we niet naar op zoek. Dikke streep erdoor en verder nadenken.
0: Nou, dat doen we met aanwijzing 2.
3: Hebben we nodig.
2: Bij Donar zijn ze hem heel erg dankbaar.
0: Oh? Hm? 050-388-288. Ja, denk jij te weten. Wie wij zoeken, dan maak je kans op het weerstation van Noord.
2: Bij Donar zijn ze hem heel erg dankbaar.
1: Wel is dat.
0: De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van werelderfgoed kwijtraken. UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties die natuurgebieden beschermt, heeft dat bekendgemaakt na een vergadering van het Werelderfgoedcomité in Zuid-Korea. Een onafhankelijke inspectiecommissie moet dan volgend jaar gaan vaststellen hoe ernstig het gesteld is. Ja, en de Waddenvereniging is niet verbaasd. En ik ga over verder praten met Frank Petersen van de organisatie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, waarom zijn jullie eigenlijk niet zo verbaasd over die stevige taal van het Werelderfgoedcomité?
4: Omdat er al jaren in Nederland, Duitsland en Denemarken rapporten gepubliceerd worden dat het slecht gaat met de Waddenzee. En het de Verenigde Naties Werelderfgoedcomité al 4 jaar lang op basis van ook die rapporten Nederland, Duitsland en Denemarken waarschuwt dat de werelderfgoedstatus hoort bij goede bescherming van natuur die uniek is op de hele wereld. En dat Nederland, Duitsland en Denemarken dat volgens UNESCO niet goed genoeg hebben gedaan tot nu toe.
0: Ja, lig je daar wel eens wakker van?
4: Ja.
0: Ja, waarom trekt het u zo aan?
4: Omdat, het is een hele persoonlijke vraag, maar wel mooi. Ik woon vlakbij de Waddenzee. En met mij gaan heel veel mensen uit mijn dorp en de omgeving gaan... Ja, bij blijde momenten in je leven, maar soms ook echt bij trieste momenten in je leven... naar het wat, om troost te zoeken. Of om blijdschap te delen. Shit, ik word hier gewoon emotioneel van, sorry.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
4: En als je daar dan bent en iets verloren bent... en je troost zoekt bij iets wat verloren dreigt te gaan... ja, daar word je verdrietig van.
0: Nou, en dat verdriet is helemaal duidelijk en ja, verklaarbaar. Nou gaat het ook heel veel over zoutwinning. Ja, want wat is het effect daarvan eigenlijk op de Waddenzee?
4: Daar waar zout gewonnen wordt, gaat de Waddenzeebodem met ongeveer 160 centimeter naar beneden op het diepste punt. En de Waddenzee is juist zo uniek omdat er een soort van Zwitsers radarwerkje tussen ebvloed en de Waddenzeebodem is, zodat de Waddenzee droog valt en miljoenen vogels daar kunnen eten. En als die bodem met 160 centimeter of 161 centimeter daalt, dan staat die permanent onder water. En de plek waar het zout gewonnen wordt, is tussen Terschelling en Harlingen. En daar is juist een van de grootste droogvallende platen. Die heet de ballastplaat van het Wad. En die dreigt dus gewoon eigenlijk permanent op het water te komen.
0: Ja, dat betekent dus ook dat de Waddenzee vanaf dan nooit meer hetzelfde zal zijn.
4: Precies, en dat is een verplichting die Nederland is aangegaan toen de Waddenzee de werelderfgoedstatus kreeg. Dat ze hun uiterste best zouden doen voor de huidige wereldbevolking en de toekomstige generaties om die unieke plek op de wereld te behouden zoals die nu is.
0: Ja, nu
4: en
0: komt...
4: daarom is VN dus nu ook zo boos eigenlijk.
0: Ja, want
4: en teleurgesteld.
0: De staatssecretaris voor mijnbouw komt vanmiddag op bezoek in het Waddengebied. Wat is de boodschap aan de staatssecretaris?
4: Eigenlijk is de staatssecretaris op het juiste moment gekomen, denk ik, om de boodschap te horen dat het Wad veel meer is dan alleen maar een stukje ondergrond wat hij moet regelen op grond van een hele oude mijnbouwwet. Het Wad is bijzonder voor mensen, voor dieren, voor vogels. En als je een hele ingrijpende beslissing over de Waddenzee moet nemen, dan kan deze staatssecretaris het eigenlijk niet maken om zich alleen maar op één mijnbouwwet te baseren. Hij zal samen met zijn collega's in het kabinet naar andere wetten en regels in Nederland moeten bekijken, omdat er zo'n hele zware internationale plicht op Nederland ligt om dat werelderfgoed te behouden en beschermen zoals het bedoeld is.
0: Ja, nu komt UNESCO volgend jaar een inspectie doen, omdat het volgens hun echt de verkeerde kant op gaat met het Waddengebied. Hoe gaat die inspectie eruit zien? Kunt u daar wat over vertellen?
4: Nou, dat is voor het allereerst dat überhaupt zo'n inspectie naar Nederland komt. Dus ik heb geprobeerd te achterhalen wat dat nou precies betekent. En wat ik weet uit andere landen, is dat dan de onafhankelijke adviseurs van UNESCO, dat zijn ecologen van de International Union of Conservation for Nature, mensen die gewoon gestudeerd hebben en veel weten over ecologie, die komen ergens en gaan dan met zo ongeveer alle andere experts in gesprek, ook met ministers en ook met commissarissen van de koning en ook met bewoners en dorpsbelangen en dorpsverenigingen, om een heel goede indruk te krijgen hoe dat werelderfgoed er nu bij staat, wat de grootste bedreigingen zijn en wat eigenlijk met prioriteit anders moet om het werelderfgoed te behouden.
0: Ja, en als we dan eventjes in de toekomst gaan kijken, dat is altijd lastig. Bijvoorbeeld over 5 jaar, staat de Waddenzee dan nog? Heeft hij nog die status werelderfgoed?
4: Ja, dat ligt dus volledig in de handen van het kabinet Jetten nu. Als die beslissing om zoutwinning door te laten gaan, als die gewoon stand houdt, dan weet men dat die werelderfgoedstatus over 5 jaar eigenlijk wel verdwenen zou kunnen zijn. Als het kabinet volhardt in het aanleggen van stroomkabels onder Schiermonnikoog door, dwars door het Wad naar de Groninger kust, dan weet men dat dat een consequentie kan zijn dat die werelderfgoedstatus ervan afgaat. Dus het is eigenlijk, je kunt wel in de toekomst kijken en onzeker zijn, maar de huidige wetten in Nederland en ook de VN gaat ervan uit dat als je weet dat iets schade kan veroorzaken, dat je dan uit voorzorg dingen niet doet. En dat is eigenlijk de opdracht aan dit kabinet vanuit de Verenigde Naties.
0: Ja, die boodschap is duidelijk. Dankjewel voor de toelichting, Frank Petersen van de Waddenvereniging.

0: Ja, een hoop gezelligheid. Nu al Cheerio van Justin de Wild.
1: Wel is dat.
0: Ja, wie of wie zoeken wij toch op deze donderdag? Vind aantal aanwijzingen proberen erachter te komen. Denk jij te weten, dan is dat weerstation misschien wel van jou. Dit was aanwijzing nummer 1.
2: De man die we vandaag zoeken gaat over veel geld.
0: Ja, aan het aantal reacties zagen we dat er een tweede aanwijzing bij moest.
2: Bij Donar zijn ze hem heel erg dankbaar.
0: Ja.
3: We gaan weer 2 doorstrepen. Het idee van Ebo Hoekstra, daar mag een dikke streep door. Die gaat voor Hans Nijland. Daar zijn we niet naar op zoek. En Jannie komt met Henk de Haan. Hij is wel van...
0: Pom, pom, pom.
3: Pom, pom, pom.
0: Oké.
3: Dat is hem dus ook niet.
0: Is hem niet? Oké. Nou, dat is even duidelijk om te weten.
3: Ja.
0: 050-3188-288. Wie zoeken wij wel?
2: De man die we vandaag zoeken was ooit bankier.
0: Dat was aanwijzing nummer 3. Misschien weet je het nu. App ons, hè. 050-3188-288. Want alle appers maken een kans op dat weerstation.
2: De man die we vandaag zoeken was ooit bankier.
1: Wel is dat.
0: Ja, en terwijl jij een antwoord instuurt, ga ik kletsen met Harma Boer. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, denk jij dat wij de paraplu al klaar moeten leggen?
4: Ja.
0: Oh.
4: Misschien wel handig. Het uiterste noordwesten van de provincie en het uiterste zuidoosten van de provincie blijft op dit moment droog. En er komt dus een buitenlintje, die komt over vanuit het oosten. En dat schroeft dus de komende uren een westelijke richting over de provincie. En wanneer dat het om de middag het westen van de provincie holt, dan is het zo'n beetje uitblust en uitnamenvaal. Ja, en dit komt vanmiddag de zon tevoorschijn. Ja, en dan wordt het ook wel een beetje een soort van benaard warm. Want de temperaturen die lopen wel weer mooi op. We gaan richting graden 22 in het noorden van de provincie tot 24, 26 graden verder de provincie in. En de wind is zwak tot motor, komt nu het oost tot noordoost. Vanochtend met vannacht kans op een bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaren in miskansen met 16 tot 18 graden als minimum. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. Er kan ook een bui voorkomen. En met een motige noordwestelijke wind 21 tot 24 graden.
0: Harma, dankjewel. Dit was aanwijzing nummer 3.
2: De man die we vandaag zoeken was ooit bankier.
0: Ja, wel is dat. 050-3188-288.

0: Je hoorde Feel op Noord.
1: Wel is dat?
0: Ja, Robbie Williams natuurlijk. Maar dat is geen bekende grunniger, dus zoeken we hem niet. Maar wie wel? Het is tijd om iemand terug te gaan bellen.
2: Nou, hij gaat al over.
0: Iemand die een antwoord heeft ingestuurd. En die maakt kans op dat weerstation. Moet je wel opnemen.
2: Ja.
0: Anders kunnen we het antwoord niet controleren.
3: Henk Eijburger.
0: Spreek ik met Henk?
3: Ja, dat spreekt u mee.
0: Ja, dag Henk. Je spreekt met Stefan en Sergej van Radio Noord.
2: Goedemorgen Henk.
3: Hallo.
0: Wat leuk dat we jou aan de lijn hebben, want jij hebt ons eerder vandaag al geappt.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, wie zoeken wij?
3: Ja, Jacob Klompien.
4: En vandaag was ik op zoek naar Jacob Klompien.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Dat weerstation is voor jou, Henk.
3: Hey, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Nou, jij vooral bedankt. Dat jij had het goede antwoord ingestuurd. Was wel een lastige opgave vandaag, hè?
3: Ja, nou goed. Na de tweede vraag of tweede antwoord, toen wist ik het zo'n beetje.
0: Kijk, heel goed. Fijn dat je dan goed hebt opgelet. Dat betekent dat je het helemaal goed had. Het was Jacob Klompien. Wat gaat jou deze dag verder nog brengen, Henk?
3: Nou, mijn dochter is jarig vandaag, dus dan gaan we straks eerst een koffie drinken.
0: Ja,
3: dan maken we er in de loop van de dag een mooie dag van.
0: Uitstekend en van harte.
3: Gefeliciteerd! Dank je, vrienden.
0: Maak er een mooie dag van. Groetjes aan je dochter en we wensen haar een heel fijne verjaardag.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week René Beverwijk. Guided Night of Tietzo.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
11: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
10: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
12: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
10: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En aansluitend krijg je natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het UWV heeft een lijst gemaakt van kansrijke beroepen in Groningen. Door het groeiend aantal mensen met financiële problemen ontstaat er bijvoorbeeld vraag naar budgetcoaches. En ook als je aan de slag wil gaan als metselaar heb je grote kans op een baan. De nasmaak van Festival de Hongerige Wolf is nog altijd bitter. Afgelopen weekend werden meerdere auto's vernield. Wie dat heeft gedaan en waarom is nog altijd niet duidelijk. Wel is er nu een crowdfunding gestart voor gedupeerden. Meer nieuws om 9:30.
15: toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
20: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
21: Radio Noord. De ochtendploeg.
22: Met Stefan Kosters.
13: Goedemorgen, zometeen hebben we hulp nodig hoor bij het samenstellen van onze top 3. Maar eerst heerlijke muziek. Hier is Lady Gaga.

0: King of Pop, Michael Jackson op Noord en Wannabe Starting Something. Ja, het is de grootste nachtmerrie van elk gezin. Maar voor de Groningse tweeling Sarah en Eleonore werd het werkelijkheid. Binnen 24 uur stort hun wereld in toen allebei hun ouders een vernietigende kankerdiagnose kregen. Hun vader is ongeneeslijk ziek. Hun moeder is in behandeling voor een agressieve vorm van galwegkanker. En de zussen lieten alles uit handen vallen. En ze starten een crowdfundingsactie om €290.000 in te zamelen om hun vader een kans te geven in de Verenigde Staten. En ze zijn bij ons in de studio. Goedemorgen. Sarah en Eleonore.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat jullie er zijn. Een echte tweeling. Direct goedemorgen in koor.
1: In koor, ja.
0: Ja, jullie lachen, maar hoe gaat het met jullie?
2: Ja, dubbel, denk ik. Het is voor ons de realiteit geworden. Dus daar leer je een soort van mee leven, om het maar zo te zeggen. Maar dat maakt het niet minder zwaar. Ja, emoties fluctueren. Ja, alle kanten op.
3: Elke dag is ook anders. De ene dag gaan we er iets beter mee omgaan. Of kan je het wat makkelijker wegstoppen. En de andere dag weer on top of mind. En is er heel veel verdriet. Dus dat wisselt inderdaad.
0: Ja, dat lijkt me ook heel heftig om het trieste nieuws te ontvangen. Zeker ook van beide ouders. In 24 uur ook nog. Ja, hoe hebben jullie die dag beleefd?
2: Ja, bizar en slepend. De eerste shock van het horen van het nieuws van onze vader. Nou, dat was al heel heftig. En totale shock, bijna ook apathische reacties van... hè, wat is dit nou? En hoe kan dit? En dat wil ik niet. Maar dan ook nog wetende dat de dag daarna de uitslag van onze moeder zou volgen.
3: Ja, en ik weet nog naar mijn vader inderdaad heel veel verdriet nadat we dat hoorden. En bij mijn moeder dacht ik nog, nee, dat kan niet ook kanker zijn. En dat heb ik zo lang mogelijk volgehouden. En toen hoorde je de uitslag en toen dacht ik alleen maar, hoe kan dit binnen één gezin zijn? Het is bizar, gewoon een slechte film. Ja. En dat went niet, nee.
0: Voor jullie vader is helaas in Nederland geen hoop meer op genezing. Hoe gaat het nu met jullie moeder?
2: Die is aan het herstellen van een operatie. En dat herstel gaat eigenlijk boven verwachting goed. Dus dat is heel fijn. En alles wat we hoopten eigenlijk. Maar het blijft spannend. Hoe gaat dit verder? Wat blijkt er uit het weefselonderzoek zometeen? Dan heb je nog onze vader ernaast.
3: Ja, en we weten natuurlijk niet hoe het gaat lopen. En je hoopt op het beste. Maar het is onzeker. De ziekte is een en al onzekerheid. Maar we hopen bij mijn moeder nog inderdaad op een goede uitslag van het weefselonderzoek. Maar ja, spannend.
2: Wat is goed ook, hè? Ja. Het is hoe dan ook niet goed, maar het meest gunstige hoop je dan maar.
3: Het komt vaak terug ook, de vorm van kanker bij mijn moeder. Dus ja, we zetten alles op alles.
0: Ja, laten we duimen dat toch niet het geval is. Het is ook niet de eerste keer, hè, dat jullie ouders ziek zijn. In 2010, 2017 was het ook al raak. Komt zo'n klap dan nog harder aan?
3: Ja, ik denk het wel. En zeker ook omdat je hoopte dat het hoofdstuk voorgoed was afgesloten. En het feit dat het dan weer opnieuw zich voordoet, dat is bizar. En dat maakt ook wel dat de klap misschien nog net wat harder binnenkomt.
2: Ja, ik dacht eigenlijk, we hebben onze portie nou wel gehad. En vooral onze ouders ook. Het is al genoeg aan dat lichaam gesleuteld, zeg ik altijd maar heel plat. Maar het is natuurlijk wel zo dat na 2010 en 2017, ook al waren wij toen wat jonger, maakte het wel dat je minder snel geneigd bent om te denken, oh, dat overkomt ons niet. Kijk, de kansen waren wel reëler en ook de leeftijd van onze ouders. Maar dat het meteen ook zo slecht zou zijn, zo agressief en dat de prognoses zo... negatief waren, dat veranderde de zaak toch wel. En onze leeftijd natuurlijk ook. Je maakt het nu veel bewuster mee allemaal.
3: Je gaat ook mee naar afspraken. En,
2: hoe mooi dat ook is dat natuurlijk ook heel pittig.
3: En het is oneerlijk weer. Opnieuw. Ja, waarom opnieuw?
0: Ja, het zet je hele leven op de kop. Je zei het al. Jullie zijn een crowdfundingsactie gestart. €290.000 is de bedoeling dat erop gehaald wordt.
2: Zeker.
0: Want... dat is voor een onderzoek in Amerika. Kan daar meer dan bij ons?
2: Nou, er zijn hele goede artsen hier. En zeker ook experts op het gebied van sarcomen. Maar in Amerika zelf zit ook een specialistisch centrum. En daar doen ze ook van die trials en meer experimentele onderzoeken ook. En er is wel een samenwerking ook met Nederland. Maar wij willen natuurlijk als kinderen niet achteraf het gevoel hebben van hadden we maar of had dat nog gekund. En we willen hem gewoon de zo groot mogelijke kans geven die er is om het leven te rekken. Wat daar precies uitkomt weten wij ook niet. Maar als die kans er is en die mogelijkheid is er, dan willen we kosten wat het kost daar natuurlijk naartoe sturen. Maar het is natuurlijk gewoon een heel kostbaar traject.
3: Ja, en de artsen zijn hier heel kundig hoor. En we hebben daarover ook zeker niks te klagen. Alleen het is ook een stukje daadkracht, ook iets kunnen doen. Ook niet alleen maar langs de zijlijn staan. En ja, we wilden ook gewoon echt iets gaan doen voor ze. En dit geeft iedereen ook hoop.
2: En een leiomyosarcoom die onze vader heeft, is gewoon heel erg zeldzaam. Dus we hopen hiermee ook. Kijk, hij is ook weer een nieuwe casus mocht hij in zo'n trial belanden. En dat is ook weer nuttig voor volgend onderzoek, voor volgende patiënten.
3: Ja.
2: Dus
3: trekken we breder.
2: Denken we ook verder. Ja, juist. Ja, want misschien over een tegen aantal jaar is er wel een behandeling voor iemand zoals papa.
3: Ja. Ja.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Ik zit hier even te kijken. De teller die staat op ruim 43.000 euro.
3: Ja.
0: We zijn er nog niet, maar er is een hoop steun. Hè? Dat doet veel met jullie, denk ik.
3: Ja, dat is ontzettend lief. Elke donatie en iedereen die meeleeft. En er zijn iets van 320 of 340 donateurs. En elke
2: keer meer zelfs.
3: Ja?
2: 500.
3: Nou, elke keer als we mensen zien binnenkomen met een donatie, zijn we ontzettend dankbaar. En dat doet ook weer heel veel voor ons, absoluut, als gezin. Ja,
2: ja, en ook ik was het al, maar ik ben dan ook heel trots op mijn ouders. Dan denk ik, jeetje, wat zijn er veel mensen die jullie nog wat langer in leven willen houden. Dat vind ik gewoon heel mooi.
0: Heb je mooi gezegd. Mochten mensen nou die crowdfundingsactie steunen, hoe kan dat? Waar doen we dat?
2: Wij delen het, nou tenminste jij deelt het op je socials. Het staat op mijn LinkedIn. Er is ook een linkje voor. Dat is een GoFundMe link. One Family, Two Cancers, als het goed is.
3: Ja.
2: Dus je weet ons, je kunt ons snel genoeg vinden.
3: Ja.
0: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Heel veel succes met het inzamelen van geld. En natuurlijk ook heel veel sterkte. Sarah en Eleanor.

0: Ja, Bente is alvast begonnen met aftellen. 3, 2, 1. Top 3. Dat gaan wij straks ook doen in onze top 3. Ja, de platen zijn nog niet bekend, want we weten het thema nog niet eens. Sergej, waar heb je door laten inspireren?
1: Nou, door een best opvallend nieuwsbericht. Het gaat over Amerikaanse militairen. De militairen kunnen getest worden op hun testosteronniveau. En wanneer dat niveau te laag zou zijn, dan kunnen ze een vrijwillige behandeling starten om dat weer op peil te brengen.
0: Ja, hun mannelijkheid wordt getest.
1: Hun mannelijkheid, ja. En als je te weinig mannelijkheid hebt, dan, nou ja, dan wordt dat bijgewerkt. De minister van Defensie daar, die heeft dat op X gedeeld, dat ze dat van plan zijn. Heel opmerkelijk eigenlijk, hè?
0: Ja. Bizar verhaal, weer met goed.
1: Maar een mooie aanleiding voor in ieder geval een top 3. En het thema is dan ook mannen.
2: Seks, mannen en geld, dat is voor mij taboe. Ga naar het klooster.
1: Dit moet hem worden, de nummer 1.
0: Ja, denk je?
1: Ik zet mijn naam er gewoon bij, hoppa.
0: Oké, ik wil zeggen, voor de rest had hij nog geen stemmen, zie ik. Lisa Santanera is ook al genoemd.

0: kwetsend hoor, wat ik hier hoor.
1: Nou, dat denk ik ook. Als man vind ik plaat niet meer kunnen.
0: Dit kan niet meer.
1: Nee, dat kan niet meer in 2026. Zou die van Guus Meeuwis nog wel kunnen?
0: Ja. Echte mannen praten niet, ze zeggen. Zo is het. Kom maar binnen,
1: drink nog eentje met me. Geweldig. Guus Meeuwis in onze top 3 suggesties over, over mannen die bezongen worden. Er zijn ook vrouwen die dan weer mannen bezingen. Mannen zijn om van te houden, maar je moet niet met ze trouwen. Al dus Imca Marina. Via Buze die vraagt zich wat anders af. Is de man daar die past, alle drong enthousiast die iedereen wil. Ja, dit vind ik ook een mooie plaat. Het is al doorgegeven door Richard. Percy Sledge. En Erik geeft er nu ook door. Kortom, dit is een populaire plaat hoor. When a man loves a woman. Nog even een paar suggesties. De Jonas Brothers bijvoorbeeld.

0: Ook Tammy Wynette is al genoemd. Ook een mooie, hè?
1: Zeker. En ook de altijd vrolijke Ria Valk zag ik al tussen de suggesties staan. Ik wil een
2: cowboy als een man. Weet je dat zeker, Ria? Ik wil een cowboy als een man. Valt tegen, hoor, zo'n cowboy.
1: Ja, denk
2: de hele dag op zijn ranch.
1: De hele dag aan paard rijden.
2: Ja, lasso werpen.
1: Misschien zit hij dan al te eten aan zo'n cowboyworst. Die laat vandaag te winnen zijn. Nou ja, goed, we dwalen af. 050-3188-288. Geef je suggestie maar door voor onze top 3 over echte mannen. Ja, een potje Rummikus spelen. De was op vrouwen al samen door een oud fotoboek bladeren. Voor wat oudere Groningers die nog zelfstandig thuis wonen, zijn die momenten van menselijk contact van grote waarde. Zo groeit Meander zet daarom steeds vaker zogeheten aandachtgevers in. Verslaggever Dimitri van Tijl ging mee met aandachtgever Hans Zondag. Die bezocht in Stadskanaal, zoals iedere week, de 92-jarige Jantje Bruining van der Laan.
3: Als ik hier binnenkom, dan is het zo dat ik... Dan vraag ik even, nou, hoe was uw dag en hoe gaat het? En ik maak even een kop koffie. We kletsen even

0: plaats. En dat is juist heel mooi, hè, dat je echt die aandacht voor iemand hebt. En dat is ook wat ik heel waardevol vind in dit werk. Dat je echt tijd voor iemand hebt.
1: Ja, want je zegt tijd voor iemand hebt. Maar hoe is dat zo, hoe is dat vanuit jou ontstaan dat je dit werk bent gaan doen?
0: Nou, ik heb geen achtergrond in de zorg. Ik heb vroeger wel heel lang voor mijn vrouw gezorgd. Als zorgverlener. Ze had de ziekte MS. En dus zodoende heb ik een beetje een band gekregen met de zorg. En zij is op een gegeven moment helaas overleden. En toen kwam dus deze vacature. En ik dacht van, oh, dat is eigenlijk wel heel mooi. Want ik heb natuurlijk wel affiniteit gekregen met de zorg. En ik vind het vooral heel belangrijk. En dat heb ik ook wel geleerd de afgelopen jaren. En het is zeker weten hoe belangrijk het is dat je echt aandacht voor iemand hebt. En dat je echt tijd voor iemand hebt. Dus ik dacht van, ik zag deze vacature en ik heb gereageerd. We hebben een heel goed gesprek gehad.
1: En toen klikte het.
0: Ja, dat klikt heel goed.
1: Ja, want jij werkt dan niet voor de reguliere zorg, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Dit is echt iets anders dan dat, hè?
0: Nou ja, kijk, mensen hebben zeg maar een pakket, zeg maar, een zorgpakket. Het gaat vanuit de WLZ. En daar kun je zeg maar zorg inkopen. En het kan bestaan uit thuiszorg. Meestal is er hoe dan ook thuiszorg. Maar het kan ook bestaan uit wat wij doen. Hè, dus een stukje welzijn.
1: Ja, dus dat is de aanvulling die jullie er eigenlijk op hebben. Dat je buiten dat mensen misschien zorg nodig hebben, dat je juist langskomt om gezelligheid te bieden.
0: Ja, nou ja, dat je een beetje de mens leert kennen achter de kaarsen, zeg maar. Hè, dat je zeg maar echt tijd voor iemand hebt en de mens leert kennen en gaat kijken van, goh, wat vind jij belangrijk, wat vind je mooi, wat heb je vroeger gedaan en wat kan je nu nog? Het is vooral heel belangrijk om dingen samen te doen en mensen te stimuleren om dingen te kunnen doen. Hè, dat je echt kijkt van, wat is er nog mogelijk? En dan is het heel mooi om te ontdekken wat er nog mogelijk is, maar er is vaak veel meer dan je denkt.
1: Dat geeft denk ik ook wel een enorme voldoening.
0: Klopt, ja. Dat geeft heel veel voldoening. Als je dan merkt dat je iets hebt gedaan waarvan mensen denken van, oh, dat heb ik al zo lang niet gedaan, maar ik heb het nu samen met jou gedaan. Oh, wat was dat geweldig. Dat wil ik de volgende keer weer doen. En dat ze echt ook uitkijken naar je komst, zeg maar. Weer als je weer komt. Ja. Dat is heel mooi.
2: Ja, prachtig zelfs. De reportage is gemaakt door verslaggever Dimitri van Tuil. En zometeen hier de laatste nieuws uit stad en ommeland.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al!
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: En dit is Noordnieuws van 9:30. Fleur, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op het Martinikerkhof in Stad is gisteravond iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. Het is niet precies duidelijk wat de aanleiding daarvan was. Een van de betrokkenen is aangehouden. Het is al langer onrustig op en rond het Martinikerkhof. Omwonenden stuurden daarom gisteren al een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Zij eisen actie of nemen binnen de grenzen van de wet het heft in eigen handen. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe baan, dan zou je kunnen proberen om als budgetcoach aan de slag te gaan. Het is een van de verrassende nieuwkomers op de UWV-lijst van kansrijke beroepen in Groningen die gisteren bekend werd gemaakt. Pieter Lublink van het UWV in Groningen vertelt waarom dit een goed idee is.
11: Wat we wel zien, en dat is een beetje een maatschappelijke ontwikkeling, dat er toch wel steeds meer mensen zijn die financiële problemen ervaren. En dat is in de complexe wereld waarin wij wonen, werken en leven, is dat natuurlijk ook niet heel gek. En dus er zijn steeds meer mensen die ook wel wat hulp nodig hebben om hun financiën op orde te krijgen. En daar is de budgetcoach een hele mooie functie voor.
10: Van de 48 wethouders in onze provincie zijn er 14 vrouw. De nieuwe colleges van burgemeesters en wethouders zijn de afgelopen maanden begonnen. Iets minder vrouwen dan bij de start van de vorige collegeperiode. Toen waren 17 van de 48 wethouders vrouw. En het is code rood voor het Waddengebied. Want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Dat blijkt uit een verslag van een vergadering in Zuid-Korea. Als er niets gebeurt, kan het gebied haar status als werelderfgoed zelfs kwijtraken. Frank Petersen van de Waddenvereniging ligt er wakker van.
12: Ik woon vlakbij de Waddenzee. En met mij gaan heel veel mensen uit mijn dorp en de omgeving gaan. Ja, bij blijde momenten in je leven, maar soms ook echt bij trieste momenten in je leven, naar het wat, om troost te zoeken. Of om blijdschap te delen. En als je daar dan bent en iets verloren bent, en je troost zoekt bij iets wat verloren dreigt te gaan, ja, daar word je verdrietig van.
10: Meer nieuws op rtvnoord.nl.
2: Fleur, dankjewel. Dan krijg je natuurlijk nog het weer van Harma Boer.
13: Voorlopige met veel bewolking en kans op bui. In de loop van de dag komt de ruimte voor de zon. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt zo'n 22 graden op de warm tot 26 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklotens en kans op nevel en mist met 16 tot 18 graden als minimum. En morgen is de regelmatig zon, de kind bui voorkomt en de temperatuur in 21 tot 24 graden.
2: Kortom, op zoek naar de paraplu. Harma, dankjewel. Nog heel even, kun je mooie platen doorgeven hoor. Voor onze top 3 met platen over echte mannen. 050-3188-288. En natuurlijk bespreken we ons lopend vuur ook nog even. De stelling is, het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen. Hoe Groningen daarover denkt, hoor je zo.
14: Ik vind het leuk als je dingen van school afhaalt.
15: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
16: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
20: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
20: 0683-252-162.

0: het is een prachtige, mooie dag. Daniel Lohuis hoorde je op Noord. Top 3. Ja, die prachtig mooie dag. Die eindigen in de ochtendploeg met een top 3 van een bepaald thema. Vandaag zoeken we platen bij het thema echte mannen.
1: Mannen.
0: Ik vraag me altijd af, hoe spreek je dit uit, Sergei?
1: A half a boy and half a man.
0: Oké, de Four Seasons zijn ook al genoemd Walk Like a Man.
1: Niet een heel mannelijke stem, maar Frankie Valli is zeker een meneer.
0: Ja, heb je het gecontroleerd?
1: Nee.
0: Je bent een onderzoeksjournalist?
1: Oh. Hij woont niet echt in de buurt.
0: Oké. Okay. Nou, Tineke gaf in ieder geval val door.
1: Leuk.
0: Ja, en dan, hij wordt weer doorgegeven. Ook vandaag zou hij kunnen. Buur, mans, duiven.
1: Dat is een man.
2: Koeroep, koeroep, koeroep, koeroep. Waar gaan die duiven weer naartoe? Hoppa! Over land.
0: Heel vaak doorgegeven. Ja, op dit moment nog net niet genoeg om de top 3 te halen. Dus mocht je dit nou leuk vinden, geef dan ook even Lady Rose door via 050-3188-288. Maar je kan ook stemmen op Joe Jackson. Natuurlijk past die in onze top 3 dan.
1: Heel goed.
0: Of kom met je eigen suggestie. 050-3188-288. Richard en Ellie hebben dat gedaan. En die dachten aan Weather Girls. It's raining men. Oh ja, Raining Men. Dat mag dan weer wel. Nou, dat is duidelijk, hè. Voor onze top 3 zoeken we dus platen over echte mannen. Geef hem maar door. 050-3188-288.
3: Lopend vuur.
0: Ja, door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. En daarom gaat de douane tabaksfraude harder aanpakken. Nou, om die smokkel tegen te gaan komen er allemaal extra controles. En op die manier moet het dan ook moeilijker worden om grote hoeveelheden tabak Nederland binnen te krijgen. Ja, hoe denk jij erover? Moeten we dat strenger gaan controleren? Brengt ons bij de stelling van vandaag. Het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen.
1: Nou, Ebo die vindt het een heel logisch verschijnsel. Als het hier duurder wordt, de accijnzen steeds verder verhoogd worden, zijn die prijsverschillen zo enorm groot dat mensen eigenlijk wel als vanzelf het elders gaan halen. Mensen proberen ook hun uitgaven te beperken en kiezen dan logischerwijs voor een goedkoper alternatief over de grens. Net zoals bij de benzine, wat veel mensen doen. Ja, en Jolanda Muurman die zegt, ja, de illegale handel kost de Nederlandse schatkist veel geld. Ja, dan denk ik, maar ik meen me toch te herinneren dat de accijnzen steeds verhoogd zijn om ervoor te zorgen dat minder mensen gaan roken. Of is het dan toch een soort verdienmodel geworden, die accijnzen? Wat is nou echt het doel daarvan? Petra Vlonk die zegt, nee, het hoeft niet te stoppen. Dit heeft de regering zelf in de hand gewerkt. Ze is zelf geen roker, maar ze snapt de rokers wel dat ze een goedkoper alternatief in het buitenland gaan zoeken. En Ria Kamphuis die zegt, gewoon lekker doorgaan. Ze is dus niet eens met de stelling. En Benny Hulshoff die zegt ook van, het is alleen maar goed dat mensen het in het buitenland gaan halen. Van aan deze regels van onze overheid moet je zeker niet mee gaan werken.
0: Oké, nou ja, dan moet je wel even houden dan ook aan de regels. Want je krijgt een behoorlijke boete, hoor, als je te veel mee de grens overneemt.
1: Mm-hmm.
0: Vanuit een Europees land naar Nederland mag je, let op, 800 sigaretten meenemen.
1: Ja.
0: Nou, kun je toch een weekje vooruit? Nee. Dat zijn vier sloffen. Dus ja, dat is best veel wat je de grens over mee mag nemen.
1: Ja, het is behoorlijk wat. Ja, zeker.
0: Ik wist het eigenlijk helemaal niet.
1: Dat het zoveel. Nee. Ja, maar goed, dan is het ook wel weer te begrijpen.
0: Maar er zijn heel veel mensen die nog veel meer meenemen. Het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen. Dat is de stelling van vandaag. Een derde van de stemmers is het daarmee eens.
4: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Suddenly Last Summer. Top 3. We gaan de lijnen sluiten, Sergey.
1: Ja, het is gebeurd.
0: Ja, ik kan geen platen meer doorgeven.
1: Stop er maar mee.
0: Ja, niet omdat wij dat niet leuk vinden, omdat we anders in tijdnood komen. We moeten nou echt beginnen aan die top 3 over echte mannen. Dankjewel voor al die prachtige suggesties. Onmerkelijk veel vrouwen ga je in de top 3 horen over mannen.
1: Oh, die hebben er verstand van.
0: Blijkbaar.
1: Ja.
0: Via Buze bijvoorbeeld, ze komt er zo aan. Maar eerst Have a Boy, Have a Man.

0: De nummer 2 in onze top 3 over echte mannen. Wie abuse en waar is de man? Nou, die vind je in ieder geval niet in ons rondje zummersloepje. Want Joyce en Maartje gaan zo direct weer op pad. Goedemorgen, dames. En dat moet even wennen zijn, want de regenjas moet staan.
1: We zijn begonnen met zomer in beweging zetten, wou ik zeggen. Hi toch, het is even een moeilijke ochtend. Het regent ineens en we zijn helemaal van slag.
2: Ja, maar anders was het ook heel eentonig weer. Dus één wat anders.
1: Eén wat anders en we dachten wel meteen, thema is bewegen. Laten we eens eventjes een mooie sport uitkiezen.
2: Ja, en in Stedum is altijd wat te doen. Dus ze zijn hier nu al druk aan het sjeur de boelen. Het is hier altijd gezellig, of nooit?
3: Ja, hartstikke gezellig.
1: Ja, hè?
3: Altijd, woensdagsmiddags, maandagsavonds, ja.
2: Altijd sjeur de boel?
3: Altijd sjeur de boel. En dinsdagsmiddags competitie.
1: Ja. Dus gooit je er echt nog serieus aan touw ook?
3: Ja, heel serieus.
2: Maartje, die gooi je meteen proberen, hè? Ik ben wel in verslag.
1: Ik had heel goed gegooid, maar ik ben al helemaal gecorrigeerd, want ik stond veel te ver naar voren.
3: Nee, maar
2: dit is dus echt de bedoeling dat ze op die tegel stooit?
3: Ja, ja.
1: Op die tegel, oké.
2: Nou,
3: wauw, zeg.
1: Mag dat ook een balletje meenemen?
3: Niet gek, ja, die heb je meegenomen.
2: Nog één.
1: Nou.
3: Netjes.
1: Ja,
2: die kijk aan.
1: Geweldig.
2: Lekker zit me down.
1: Ja. Joyce, okay.
2: Ja, nou gooit mevrouw hem echt goud vuur, dan hou het mod, hè?
3: Ja. En dan.
1: Zo spannend. Dat...
2: Mag dat wel dat kleine badje gerookt wordt?
3: Het gaat om de punt, hè? Als je er dichtbij ligt, dan krijg je punt.
2: Ja, zo waakt het.
3: Dat lukt lang niet altijd, hoor.
1: Nee, maar
2: mat dat ook echt of is het gewoon gezellig?
3: Het is gewoon gezellig.
1: Ja. Maar wel is de beste.
3: Maar als een wedstrijd of competitie is, dan is het... Nee.
4: Wedstrijd element zit er ook in.
1: Maar wel is dan de beste hier?
4: Oh, wie kent Appelhout? Ja.
2: Mag ik ook nog een gooien?
1: Ja. Joyce gaat nog een gooien en dan gaan we zo
2: naar de bodem, jongens. Microfoon vast om, want ik heb al draaiband vast.
3: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
3: Goed zo. Joyce,
1: nog een extra.
3: Naar de rode balletje.
1: Ja, oké. Okay.
2: En hultaat.
1: En ook heel ver naar links.
2: Nou ja. Afwijking. Geeft niks.
1: Ja.
2: Even oefenen nog.
1: Opgewarmd alweer. Hoppakee.
0: Nou, het zag in ieder geval heel sportief uit. Heel veel succes nog eventjes daar met Jeu de Boelen.
5: Moeilijk hoor.
0: Ja, is dat moeilijk? Heb je dat gedaan?
5: Ja, maar je gooit al gauw te hard. Dat is net als met Sjoelen.
0: Oh.
5: Ja, maar je gaat al gauw te hard.
0: Sjoelen moet het juist hard hoor.
5: Nou ja, wanneer alles vast zit, ja, dan moet je het losslaan.
0: Ja, in ieder geval, we gaan er veel meer over meekrijgen. Zometeen Nadine in een nieuwe aflevering van Rondje Zummer. Allemaal te volgen op radio en tv. Top 3. Ja, nog eentje van ons te goed. Eentje in de top 3 over...
5: Echt mannen.
0: Mannen. Maak er een mooie donderdag van met z'n allen, want we gaan afsluiten. En hoe toepasselijk is deze dan? Dankjewel voor het doorgeven en stemmen op The Weather Girls, It's Raining Man. Hoi.
5: Bye.
6: Hi, we're your weather girls.
7: Uh-huh.
6: And have we got news?

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudebos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudebos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudebos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
16: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Oosterhuis.
17: Goedemorgen, we zetten je zomer in beweging. Joyce en Maartje gaan zometeen weer vaak.

0: David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. Rondje zomer, dag nummer 4, week nummer 2. In Stedum, daar zijn Maartje en Joyce.
1: Goedemorgen! Ja, sorry, we zijn een beetje bij de boot weg. En daardoor hadden we even wat verbindingsproblemen. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik denk dat we zijn begonnen. En we zijn begonnen bij
2: een fietspad.
1: Oh, een vies bordje. Met een beetje minder weer.
2: Beetje regen, maar we hebben toch de jasjes uitgetrokken. Want ja, we gaan er gewoon voor weer vandaag.
1: We roepen het op ons af.
2: Ja, fietspad. Fietsen kun je ook in Stedum. Met de wielervereniging. Oetsteem. En ze staan er helemaal klaar voor.
3: Ja, zeker. Ja. Absoluut.
2: Want wat is dit voor verein?
3: Nou, vooral een gezellige vereniging. Wie fietsen met grote regenmoord. Op de dinsdag tegenwoordig vooral de trainingen. Om 7 uur ook actief vanaf hier, vanaf het hoopterrein. Verder veel tochten. Een aantal mensen doen ook met de Bouke Mollema-tocht aan het staande zaterdag. In september hebben we altijd de Steenme Wielrentocht. Een laatste activiteiten van de vereniging. En nou, verder via de app, als mensen dan fietsen, dan kun je met elkaar fietsen als dat nodig is.
2: Ja, en om hoeveel kilometers gooit het, hè?
3: Nou, dat varieert. We hebben sommige diesels die doen over de 100 en anderen die gewoon tot de 50. En sommige nog minder, zeg maar. Dus dat varieert een beetje. Dus we hebben ja, van allerlei mensen. Maar het gaat eigenlijk nou, ja, om de gezelligheid, zo om te sporten en om fit en actief te blijven.
2: En wordt er dan ook veel kletst onderweg?
3: Ja, ja, nee, dat is mooi van fietsen. Ja, als je aan het hardlopen bent, is het zeg maar een keer als je gaat kletsen. Maar,
2: ben je snel achter de poest.
3: Ja, ja, maar met fietsen, dus nou ja, we hebben een aantal leden die weten natuurlijk alles wat er precies in Durp gebeurt. En er worden alle loodste nijtjes die worden even verteld, zeg maar.
2: Ja, en dat ben er nogal wat in Steenmatied, hè? Want er gebeurt hier van alles.
3: Ja, ja, er gebeurt hier van alles. Ja, in Stedum is wel een actief Durp, zeg maar. Hè. Dus ja, dat is, gebeurt te veel, absoluut.
2: Ja. Nou, jullie gewoon een stukje fietsen. En dan hopen we dat we jullie weer tegenkomen van de hoog.
3: Ja,
2: succes!
3: Dankjewel.
4: Zet je zomer in beweging.
5: Dit is Rondje Zomer
4: bij Radio Noord.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love op rondje. Nee, op Radio Noord tijdens Rondje Zummer, dat was hem. In Stedum is van alles te doen en sommige pareltjes die komen dan in één keer naar boven tijdens Rondje Zummer. Want in Stedum is namelijk ook een vlasmuseum.
1: En het begint ook te regenen, dus dan willen we even schuilen natuurlijk. En nou, dat kan dan hier, bij Anjo Hofman. En Anjo, hier is direct, als we voor het Vlasmuseum staan en ook nog een theeschenkerij, is hier een bordje. Wat is dit voor een bordje?
2: Ja, dat bordje heeft een beetje betrekking op het vlas gebruiken, maar ook tevens voor de dementie. Dus Alzheimer Nederland, door wordt dat verbruikt.
1: En waarom vind je dat belangrijk dat dat hier hangt?
2: Nou, ten eerste, ja, Annette, mijn vrouw, die is op dit moment ook cognitief zwak aan het worden. En met alle dingen erom touw. Dus in al het geld wat ook hier in de theeschuur binnenkomt. En voor de mensen die, nou ja, die belangstelling tonen. Dat gaat allemaal naar Alzheimer in Nederland. Dat is een van het ding wat ik vreselijk belangrijk vind. Dat dat wel een pooi hoor.
1: Ja, wat mooi. Wie gewoon naar binnen touw?
2: Ja, het begint net te ringen. Het
1: begint te ringen, ja. Start nou net in het gangetje. Ja, en wel ja, ja. Er ook al is, daar zit al aan de thee. Of niet? Oh nee,
3: ik
1: nog nooit.
3: Maatje. Thee. Ja, ik durf er niet aan te komen.
1: Nee.
3: Ik weet niet of dat de bedoeling is.
1: Wat is hier veel aan, Jo?
2: Ja, nou, daar hebben de dochters eigenlijk een beetje door. Want ik ben met die theeschuur begonnen. Ja. Alleen, ja, dat is natuurlijk geen stormloop. En toen hebben we op een gegeven moment gezegd, wacht even, je maakt een rustpunt van.
4: Heel veel mensen die
2: hier. Ja. En ja, nou, zo is van een komt dat de andere. En toen vrouwen, dus zeiden ze, nou, ik heb al genomen, dan mogen we hier de soort komen van. Nou, dat vonden de wichter toch niet goud.
1: Nee?
2: Nee, en toen zeiden ze, nee, dat doen we niet. Maar nou ja, het is natuurlijk een soortkomen van vrouwen. Want Jan Pilon in 1870 begon hij te soortschang. Een soort van vlas. En zo, ja, en van de ene komt het andere. Nou ja, het museum op de andere kant, zeg maar. Door ging ze ook vlas riebelen. En ik heb er ook een waarnemer zitten. Hè. Die zit er 25 uur per etmol zitten door te vlas riebelen.
1: Nou nog?
2: Nou nog.
1: Oh.
2: Ja, doe ik hem zo wel even heerlopen.
1: Kijk eens
2: aan het werk is. Ja, dan mag ik zo.
1: Ja,
2: dan gaan we
1: er
2: even
1: mee.
3: Waaknemen.
1: Ja, gewoon met één museum in. Hoog deur even aan de kaart. Zo, museum in. Ja. Ja, Anjo loopt voorop. Vliegt er een hier. Oh, hij is bezig of niet?
2: Nou, hij is toch nog bezig.
1: Wie, de repelbank?
2: Ja, ja, de repelbank en daardoor. Maar eerst vlaagt mooie repel. We riepelden zeggen we in de Grunnings dan.
1: Ja.
2: Nou ja, en dat die kleine dingetjes die op grond vallen, daar zit dat zooitje in. En op een gegeven moment moet dat weer bewaakt worden. En dat kun je allemaal en allemaal zijn, houdt dat gebeuren vroeger.
1: Ja. En waarom vindt u dat belangrijk dat dat vlas en houdt dat allemaal gooit, nou, dat hier blieft en dat verteld wordt?
2: Het is een mooi product. Van dat mooie product, van die vlasstengel, daar kun je dat van maken wat je achter je hangt door zo. En er is een dame uit Twoor, die heeft dat even spon.
1: En wat is dat, een theedouw?
2: Dat is een theedouw.
1: Ja.
2: Ja. En dan. Ja, en dat gaan we dus komende zaterdag, sorry, over een week gaan we dat weer doen bij Eusum.
1: Maar dat is een prachtige theedank, want er is ook van alles op, stuiten, blankes en zo.
2: Ja, dat is ook zo. Maar ja, dan moet ik wel zeggen, wie ben in Grunning. Ik ben in Friesland geboren trouwens, maar door het woord Vlaags is Fries. Ja, dat doet niet zoveel, maar houdt. En dus er alles onder met die blankes. En daar heb ik in Friesland avonds een keer, kwam ik daar tegen, die heb ik toen gekocht. Dat vond ik wel leuk.
1: Heel leuk.
3: Hoeveel mensen komen hier in het museum?
2: Dat varieert. De landen steeds meer. En ook vanuit België komen er steeds meer mensen die zuiken erop. Omdat natuurlijk vlas in België is ooit. En vlas was in deze streek, natuurlijk in Steen en omstreken, was ontzettend veel vlas. En dan spreek ik tot aan 1975, 76, toen is dat te zielig gewoon. En dat is al lang voorop. In deze streek, natuurlijk in Steen en omstreken, was ontzettend veel vlas. En dan spreek ik tot aan 1975, 76, toen is dat te zielig gewoon. En dat is al lang verholpen, maar dat is te lang op dat moment.

0: Godsamme. Nog even snel die diploma daarop.
1: Is het lezen?
0: Ja, oh, die hangt hier aan de muur. Oh, wacht even, daar start niet natuurlijk van alles. Een microfoon daaronder,
1: ja.
2: Kijk, Geert Stoffer Vast was geboren in 1933. En heeft zijn diploma hier rolt in deze schuur in 1955. Nou, is dat niet mooi?
0: Dat is hartstikke mooi. Kom in de.
2: Ja, zo is het precies.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Eén minuut over 11:30. Laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Karel. Het is code rood voor het Waddengebied. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Als er niets gebeurt, kan het gebied haar status als werelderfgoed zelfs kwijtraken. Volgens Frank Petersen van de Waddenvereniging hangt het volledig af van het kabinet Jetten.
10: Als die beslissing om zoutwinning door te laten gaan, als die gewoon stand houdt, dan weet men dat die werelderfgoedstatus over 5 jaar eigenlijk wel verdwenen zou kunnen zijn. Als het kabinet volhardt in het aanleggen van stroomkabels onder Schiermonnikoog door, dwars door het Wad naar de Groninger kust, dan weet men dat dat de consequentie kan zijn dat de werelderfgoedstatus ervan afgaat.
9: De nasmaak van festival Hongerige Wolf is nog altijd bitter. Afgelopen weekend werden meerdere auto's vernield. Wie dat heeft gedaan en waarom is nog altijd niet duidelijk. Om gedupeerden te steunen zamelt festivaloprichter Ruud Wijters geld in. Ze vinden het vervelend dat de schade is veroorzaakt op een afgelegen plek waar iedereen zich toch veilig waande.
11: En dan ben je er eigenlijk aangekomen en dan is er een soort van veilige, gezellige bubbel met mensen die allemaal leuk plezier met elkaar willen maken en een fijn weekend in kunst willen aanschouwen. En dat er dan zoveel auto's in de nacht beschadigd worden. Ik wil ook gewoon echt niet geloven dat dat is van mensen die daar in de buurt wonen of zo.
9: Brand in een vuilniswagen in Oude Pekela vanmorgen. De chauffeur ontdekte dat er rook uit zijn laadbak kwam. Daarop reed hij naar de nabijgelegen brandweerkazerne, waar brandweerlieden het vuur wisten te doven. Wat er nou precies in brand heeft gestaan is niet bekend. Een automobilist heeft dinsdagavond in Sellingen zijn rijbewijs moeten inleveren. Bestuurder reed op de Terapelenstraat 90 km per uur, maar vanwege werkzaamheden 30 km per uur is toegestaan. Volgens de politie reed de automobilist ook na correctie nog 53 km per uur te hard. De man mocht meteen zijn rijbewijs inleveren. En kunstencentrum Vrijdag, dat verder gaat onder de naam Tumult, is bezig met de verhuizing van 3 locaties in de stad Groningen naar 1 plek, aan de Sint-Jansstraat. En daar vormen historische panden en nieuwbouw samen met nieuwe onderkomen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Muziek, theater en beeldende kunst komen voor het eerst onder 1 dak. Groningers kunnen er straks terecht voor lessen, cursussen, workshops en voorstellingen. En directeur Pim Luit is vol lof over het nieuwe gebouw.
12: Ongelooflijk wat er van mooi pand van binnen is neergezet door de gemeente. Waarin we zulke mooie dingen kunnen gaan doen. En waar we in zoveel meer mensen kunnen ontvangen dan dat we konden. Ook al zijn we er niet op vooruit gegaan in meters, is het gebouw veel efficiënter. En we gaan ook 7 dagen per week open.
9: 7 dagen per week is rtvnoord.nl ook open.
8: Dank je. Dan snel door naar Harma.
13: Voorlopig met veel bewolking, kans op bui. In de loop van de dag komt de ruimte voor de zon. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind wordt zo'n 22 graden op de Wadden tot 26 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht kans op buien, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaars en kans op nevel en mist. Met 16 tot 18 graden als minimum. In morgen is de regen matig zijn. De kind bui voorkomt. En de temperatuur in 21 tot 24 graden.
8: Ja, maar dankjewel. Zometeen terug naar Maartje en Joyce. Het wordt toch wel eens tijd dat we een stukje gevaren. En waar naartoe, dat horen we zometeen. En muziek van Miles Smith. Hoor je ook zo.
5: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeren nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Will Smith op Radio Noorten. Stay if you wanna dance tijdens Rondje Zummer. En gedanst, oh, er wordt zeker gedanst. Maatje gooit de benen in de lucht. En als je tv aan hebt, ja, dan kan je het zien gebeuren.
1: Ja, en ik sta ook naast de box. Dus dat is top, Karel, om jou nog een beetje te kunnen verstaan. Maar ik ga eventjes uit de steples in de haven van Stedum trouwens nog steeds. We gaan echt zo varen, hoor. Maar er gebeurt gewoon heel veel in Stedum. En we kunnen het allemaal niet overslaan. Dus ik hoop dat zij gewoon door kunnen gaan. Lieke, kunnen zij even verder als jij niks doet?
2: Ik hoop het.
1: Dat gaan we nu meemaken natuurlijk. Hé, wat is dit leuk? Want ik dacht, jullie komen speciaal voor ons hier staan. Maar jij doet altijd in de haven van Stedum steplessen.
2: Absoluut.
1: En even, voor als je niet tv kijkt, we zitten niet op een step die rijdt.
2: Nee, we zitten op een klein verhogingje. En daar doen wij verschillende choreografieën op.
1: Nou ja, en is dat een beetje te doen?
2: Heel makkelijk.
1: Ja? Ja. Iedereen kan dit doen?
2: Iedereen kan dit doen, ja.
1: Okay, nou ja, ik vind het wel leuk dat zij ook gewoon zo doorgaan. Want wij hebben natuurlijk even een stukje meegedaan al. Ja. Toen was jij heel wild aan het schreeuwen. 3, 4, been, klap. En dat doe je nu niet. Dus nee. Je hebt ze wel goed gedrild.
2: Ja. Absoluut, het is goed ingestudeerd.
1: Ja, goed. Kom je zelf ook uit Stedum?
2: Ja, ik woon in Stedum.
1: Ja, okay. Ja. En toen dacht je van, hier wordt te weinig bewogen. Goed zo, volhouden, Joyce. Niet stoppen.
2: Uitputting.
1: Doorgaan. Zo snel. Was er te weinig te doen in Stedum aan sport?
2: Nee, dat absoluut niet. Nee, er wordt heel veel georganiseerd in Stedum. Maar ik ben hier destijds komen wonen. En ik geef al een paar jaren steps. Dus ik dacht, dan wil ik dat ook in mijn eigen dorp gaan geven.
1: Oh, wat leuk. Hoe word je step-instructeur?
2: Opleidingen volgen.
1: Okay, dat is gewoon echt heel bewust gekozen. Je bent echt niet toevallig tijdens een les dat je dacht, hey, ik ga dit vast doen.
2: Echt wel dat ik dacht van, dit is wel een van de leukste lessen die ik ooit gevolgd heb. En dat wil ik ook wel gaan geven. Dus zodoende erin gerold.
1: Het is ook heel leuk en heel vrolijk. Iedereen, het is ook een beetje dansen echt.
2: Het is echt dansen. Ja, het is echt choreografie op een step.
1: Maar is het ook zwaar, Joyce? Oh, jij bent gestopt.
3: Gestopt. Goeie timing.
1: Goede tijd heb ik dit
3: weer. Ik wil net even aan iemand anders vragen van, vind jij dit ook zwaar om te doen?
4: Nou, valt best mee. Is goed te doen. Lieke heeft goed tempo erin, hoor. Dus het is heel goed te doen.
3: En waarom doe je dit?
4: Omdat ik het leuk vind. Lieke is lekker enthousiast. Een beetje beweging, dat is goed. Dus hartstikke leuk.
3: Dan gaan we nog even door, maatje.
1: Wij gaan zeker nog even door.
3: Oké, okay,
1: we gaan het even staan interviewen. Ik moet het weer inhalen.
5: Zit je zomer in beweging?
6: Dit is Rondje Zummer
5: bij Radio Noord.

0: Taylor Swift.
1: Rondje zomer, I knew it, I knew it.
0: Het is tijd om eens een stukje te gaan varen.
1: De trossen, zijn die al los, jongens? Doet de motor het al? Zijn we er klaar voor?
2: De motor.
3: Gaan we nu even testen.
2: Doet hij het? Of doet hij het? Oeh, hij heeft een beetje moeite. Of het ligt aan mij. Waarschijnlijk wel.
3: Wat leuk. Wat leuk om dit live te doen.
2: Dit is allemaal...
3: Wat een... En als je het uitgerekend nu vraagt, doet de motor het?
2: Ja, dat zul je altijd zien. Nog geen één keer problemen gehad.
3: Eventjes een keer opnieuw dit slingertje geven. Linker slinger.
2: Ja.
3: Wat een tv.
2: Nou... We komen zo even terug.
0: Ik zei het als grap, maar misschien dat we even... de ANWB moeten bellen. Ergens een klein tikje tegenaan. Technische dienst. Ah, het komt vast goed. Het is nog vroeg. Zometeen onderweg, dan gaan we varen door onze mooie provincie Grun. Het is rondje zomer met 050. Een funky fountain.

Oh, lekker. 050 Funky Fouten op Radio Noord. Rondje Summertiet, 3 weken lang varen door de provincie. En als je wil weten waar ze zijn, dan kan je altijd even kijken via onze website rtvnoord.nl/rondjesummer. rtvnoord.nl/rondjesummer. Heb je een uitzending gemist? Kun je allemaal terugvinden? Heb je iets gehoord dat je dacht van, oh, dat wil ik nog een keer goed beluisteren, even goed bekijken? Dan kan dat. De site is je vriend. rtvnoord.nl/rondjesummer.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: Met zometeen de zomerhit van Birdie. En nu is Bryan Adams, The Summer of 69. En hoe gaat het met

0: Oranje Summer met Bryan Adams en The Summer of 69. Ik vroeg net aan de meiden van, nou, de trossen kunnen los, we kunnen de motor starten. En toen dachten we van, we gaan de motor starten. Joyce en Maartje, wat is de stand van zaken met de motor en de boot?
1: Oh ja, de stand van zaken is goed. Want Bertus is aan boord gestapt en Bertus heeft allemaal apparatuur mee. Ruben van Techniek had ook al een goed gevoeletje
2: erover. Bertus, wat als toe in pakt?
1: We gaan het even testen.
2: Wat als toe pakt?
3: Metnomen.
2: Voor ons.
4: Een booster.
2: Een booster.
4: Een startbooster.
2: Oké, nou, booster maar een.
1: Oh,
2: ja, maar Kleinzoon komt toch in mijn boord.
1: Ja, andere dingen bezig. No.
2: Bertus, ja? Booster maar een.
4: Booster.
1: Even de booster aan, want dan gaan we kijken of het gewerkt heeft.
4: Ja, zeker. Hij brandt.
1: Hij brandt.
4: Nu start je hem. Nu draait hij.
1: Nou, geweldig.
4: En jullie kunnen we weg.
1: Dan gaan we weg.
2: Maar, en die booster dan, die moet er om,
4: die moet er straks af.
2: Oh, die moet er al.
4: Maar hij laat zich straks weer bij.
1: Gaan we nu even wachten dan, dat hij een beetje oplaadt?
2: Hoe lang duurt dat?
4: Gaan jullie gek weg?
1: Nou, we hadden eigenlijk...
2: We hebben een hele setting gecreëerd hier. Dat hebben we gezellig gemaakt.
1: De boot, we hebben het kleedje uit het museum van Anjo gehaald. En we hebben onze eigen
2: stamtovel. We dachten, we hebben een stamtovel. Dus is er nog iemand in Stedum die denkt, ik heb een hele goede mop, kom naar onze stamtovel.
1: Dan moeten we eerst even een voorbeeldje geven.
2: Ik heb helemaal geen mop.
1: Jawel toch?
2: Nee?
1: Oké. Okay.
2: Twee.
1: Loopt een olifant het toneel op? Toneelstuk.
2: Hele mooie.
1: Oh, bedankt.

0: zomerrit van Birdie op Radio Noord. We gaan terug naar de boot. De boot doet het inmiddels, maar stel dat we niet hadden kunnen varen, dan hadden de meiden een hele mooie oplossing bedacht.
1: Zelfs mijn juf dan erin.
2: We zitten aan onze eigen
3: heel druk aan het boosteren.
2: Hij doet het. Hij doet het. Hij giert erover de motor. Hij mag voorlopig even niet meer uit. Dus we laten hem lekker een beetje tuffen. Is ook wel gezellig. En aan boord, ik zit ineens naast Eva. Hoe oud ben je, Eva?
4: 6.
2: 6 al. En jij hebt een mop, hè? Ja. Zullen we hem meteen doen?
4: Ja.
2: Kom er maar in.
4: Waarom droogt de oceaan niet op?
2: Poeh. Omdat er heel veel water is.
4: Nee.
2: Oh. Omdat...
1: Ik weet het niet.
4: Zal ik het zeggen? Omdat het geen handdoek heeft.
2: Ah. Hele goeie.
3: Goed zo, geweldig.
2: Nou. Finn, jij ook nog aan boord. Hoe oud ben jij?
5: 9.
2: 9? En jij hebt ook een mop?
5: Ja.
2: Doe maar.
5: Wat voor kleur is dit?
2: Wit.
5: Wat voor kleur is dit?
2: Wit.
5: Wat voor kleur is dit?
2: Jij ook een gok.
3: Wit.
5: Wat, wat drinkt de koe?
2: Water.
5: Ah. Iedereen tot er wel bijna in. Omdat
2: iedereen?
5: Ze, ja, omdat ze wit in hun hoofd hebben. Omdat, dan zeggen ze juist melk.
2: Ja! Nou, ik wilde het ook bijna zeggen. Ik was heel blij dat Maatje er was.
3: Oh, sorry.
2: Maar hele goeie. Weten jullie nog meer?
5: Niet echt.
2: Jij zit echt diep in je hoofd.
5: Ja, ik zit echt... Nee, ik zit echt bij... Echt iets nou te bedenken.
2: Ja, dat is moeilijk ook om dan ineens zo'n mop te brengen. Ja, maar jij zit de hele tijd te lachen. Jij bent wel echt een moppetapper, of niet?
5: Nee.
2: Heb je nog één?
6: Ik heb er één.
2: Oh, oh, kijk.
5: Waarom... Welke kleur heeft de Groningse vlag?
2: Heel veel, toch? Rood en blauw en groen en wit.
5: Nee, dat was het niet. Oh.
2: spannend nu om de spot.
5: Waarom drinkt de zon geen appelsap?
2: Omdat hij liever cola heeft?
5: Nee.
2: Of geen dorst?
5: Nee. Omdat anders smelt het op zijn hoofd.
2: Ach, verrek. Nou, jullie zijn er twee.
3: Bedankt.
2: Heel erg bedankt. Wij kunnen verder varen. Maar we vonden het supergezellig dat jullie er even...
7: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
8: Dit is Rondje Zummer.

0: Doe maar op Radio Noord en smoorverliefd. Als je kijkt naar TV Noord, dan zie je prachtige beelden vanaf de bootjes en vanaf de drone. We varen weer en dat is goed. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin gaat ons zo bijpraten.
1: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze

0: stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: 11:30. Hoogste tijd voor het laatste nieuws, Edwin. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bij een geweldsincident op het Martinikerkhof in Groningen is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding daarvoor was. Een van de betrokkenen is aangehouden. Het is al langer onrustig op en rond het Martinikerkhof. Omwonenden stuurden daarom gisteren al een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze eisen actie of nemen binnen de grenzen van de wet het heft in eigen hand.
6: Er wordt heel veel gedeeld. Het voelt gewoon als een onveilige plek op dit moment. En dat was het nooit. Het was altijd een hele goede, fijne plek waar iedereen kon vertoeven. En nu het groep junks en dealers die het overnemen. Het is gewoon hun plek geworden nu. Bijvoorbeeld gisteren was er een vechtpartij. Dan bel je 112 en binnen 2 minuten zijn de politie er ook. Lossen ze dat ook op. Maar de grote groep die er dan op dat moment niets mee te maken heeft, die staan om het hoekje van de kerk te wachten tot de politie weg is. En 10 minuten later zitten ze weer op hetzelfde plekje en gaat het weer net zo door als vanouds. Dus het lost het niet op. Het is gewoon bijna met de kraan open.
5: Zei deze bewoner die anoniem wil blijven. Op Schiermonnikoog is een lepelaar overleden aan vogelgriep. Onder deze vogelsoort is vogelgriep nog relatief zeldzaam. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit hebben ook enkele overleden jonge lepelaars gevonden, maar die lagen al te lang om te kunnen constateren dat ze zijn overleden aan vogelgriep. De nog levende lepelaar die ze wel vonden sloeg met zijn vleugels, schudde met zijn kop, was gedesoriënteerd. Heeft het ook niet overleefd. Er is een vaccin waardoor bijvoorbeeld kippen beschermd kunnen worden, maar onder wilde vogels is het virus niet te voorkomen. Komende maand wordt het volgens de onderzoekers spannend. Dan komen lepelaars massaal bij elkaar voor de trek. Het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer. Was jarenlang wel zo. 14 van de 48 nieuwe wethouders in onze provincie zijn nu vrouw. 4 jaar geleden waren dat er nog 17 van de 48, weet verslaggever Martin Nauta.
7: Jarenlang waren er steeds meer vrouwelijke wethouders, maar die trend lijkt te stagneren. In onze provincie zijn er 3 gemeenten waar er helemaal geen vrouwelijke wethouders zijn. Westerkwartier, Oldambt en Stadskanaal. Alleen in de gemeente Groningen zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. 5 wethouders zijn vrouw, 3 zijn man.
5: Een budgetcoach is een van de nieuwkomers op de UWV-lijst van kansrijke beroepen in Groningen. Ook verandert nieuwe technologie zoals kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt flink. Maar dat levert ook weer nieuwe kansen op, zegt Pieter Lublink van het UWV in Groningen.
8: Aan de kosten, aan de andere kant levert dat natuurlijk ook weer op. Het mooie is dat we dat heel veel jaren geleden gezien hebben toen de computer in de oppas kwam. En was ook iedereen bang voor, die computer die neemt alle banen weg. En daarom is het ook goed om jezelf te scholen of om te scholen en hulp te zoeken om banen te vinden die in de toekomst wel weer bestendig zijn, dus kansrijk. Dus ik denk dat AI juist ook heel veel kansen kan bieden.
5: Meer kansen op rtvnoord.nl.
4: Edwin, dank je. Dan het weer, kraakhelder van Harma.
9: Vanmiddag drukken de buien op. De bewolking die breekt, de zon die komt te voorschijn. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind was zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaarts en kans op mist met een minimum van 16 tot 18 graden. En morgen is de regelmatig zon, er kan een bui voorkomen. En met een matige noordwestenwind wordt 21 tot 24 graden.
4: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen van Peter Frampton. Show me the way, de live versie en Marshmallow met de Jonas Brothers. Leave Before You Love Me, hoor je zo.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
12: raamdecoratie op maat gemaakt?
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst?
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Het seizoen is weer begonnen.
15: Oh, lekker!
14: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.

0: Echte gitaren, Peter Frampton op Radio Noord. Een Show Me The Way, de live versie. En die is en blijft het lekkerst. Vanochtend vroeg vertrokken vanuit Stedum het haventje. En daar kwamen ze nog tegen de wielenvereniging. En toen werd er nog gezegd door de meiden van het zou leuk zijn als we jullie later nog tegen zouden komen. Nou, volgens mij gaat dat gebeuren.
1: Door Binzen.
2: Het is gelukt. Oh, ze hebben allemaal tekst.
1: We komen eraan, hoor.
2: We komen er zo aan.
1: We staan nu even op de peertil. Dat willen we toch ook eventjes benoemen.
2: Ja.
1: Wat een prachtig brugje. We hebben de hele tijd uitzicht op Riet. Dus we staan even wat hoger. En nu zien we ook de omgeving een beetje.
2: Ik wilde net zeggen, ik vind het een verademing om even een beetje om me heen te kijken. Want ik word een beetje claustrofobisch.
1: Als je thuis voor de televisie zit, dan zie je natuurlijk de hele tijd die mooie dronebeelden. Maar die zien wij niet. Wij zien eigenlijk de hele tijd Riet.
2: Riet Kragen maar, links, Riet Kragen rechts.
1: Ja, we gaan even de peertil af. Een prachtige bruggetje. Gaan we even naar onze wielrenners toe. Want die zijn we hier dus weer tegengekomen. Kijk uit, maatje.
2: Ja, beesten.
1: Kijk uit.
2: Wielervereniging Stedum, hè?
1: Ik zal eens even kijken, want ik heb jou net al gesproken. Ja, ja, dus even een ander slachtoffer zoeken. En zeg je ook, ben jij de enige vrouw in dit gezelschap?
3: Ja, dat is heel lang zo geweest, ja.
1: Al geweest?
3: Ja, tegenwoordig zijn er nog twee dames lid.
1: Oh, dat is wel gezellig.
3: Ja, nee, zeker wel.
1: Of was het wel leuk ook als enige vrouw? Of miste je echt wel?
3: Het aardige was dat ze mij altijd s'avonds wel vroeg of ik een leuke dag had gehad. Dat was ik thuis niet gewend. Dus dat was toch wel aardig.
1: Toch wel goed voor het sociale netwerk.
3: Ja, jawel, zeker wel.
1: Hey, en als je nou niet van fietsen houdt, hè? Wat kun jij dan zeggen om mensen een beetje te enthousiasmeren?
3: Er is één iemand bij ons, die is pas begonnen. En die is nu ontzettend enthousiast. En daar ben ik echt verbaasd over. Want zijn postuur is eigenlijk ook al heel erg verbeterd. Dus ik zou zeggen, moet je Gert even vragen.
1: Wijs hem eens aan.
2: Wie is Gert?
1: Gaat Gert meteen
2: Gert?
1: Even.
2: Dit is Gert, die begint heel zenuwachtig te lachen.
4: Ja.
2: Nou Gert, we hebben het gehoord.
4: Ja.
2: Die postuur is erg verbeterd.
4: Nee, dat klopt. Ik ben 10 kilo kwijt, ja, dat klopt.
2: Serieus?
4: Ja.
2: Wat schier je?
4: Ja, ik fiets nu net 1,5 jaar. Dus, en ik heb er plezier in. Nou, dus,
1: Wat is er dan leuk aan het fietsen?
4: Nou ja, gewoon dat met elkaar, alles erop en eraan, een beetje domblulden en doortrappen. Ja.
1: Ja. Een beetje van de omgeving genieten ook.
4: Ja, dat vooral. Ja. Maar op duur heb je alles wel gezien, hoor.
1: Ja, hè?
4: Ja.
1: De omgeving hier.
4: Ja, hier wel, ja. Dus,
1: maar was het nodig, een beetje afvallen?
4: Nou, ja. Wij deden klimmen voor MS, hebben wij gedaan. En ja, als je dan de berg op moet, dan moet je elke kilo die eraan zit, moet je ook mee naar boven nemen. Dus ja.
1: Dus dit trap makkelijker.
4: Ja, daarvoor was het eigenlijk. Daarvoor ben ik afgevallen, zeg maar.
1: Nou, goed man. Ja. En een goed voorbeeld voor ons, hè. Want ons thema van de week is natuurlijk ook fietsen.
2: Fietsen.
1: En bewegen. Ja. Dus be like Gert.
4: Ja.
1: Be like Gert. Mooi.
4: Je kunt zaterdag wel mee fietsen.
1: Zou kunnen. Nee, kan zaterdag niet.
5: Dit is Rondje Zummer.
6: Bij Radio Noord.

0: Bert Harris en de Nozems, ik Daans deur. En van doordansen naar doorvaren naar Maartje en Joyce.
1: Ja, wij zijn weer aan het doorvaren. En de wielerverein Steem is weer aan de deur fietsen. En daarover gesproken.
2: Ja, ik moest eventjes... Dit is voor het eerst dat ik dit ga doen.
1: Ja,
2: en dat is slecht teken. Want we zijn bijna op het einde van week 2. En ik heb dus nog geen kilometers doorgegeven.
1: Nee, maar ik gisteravond nog.
2: Paardrijden kilometers mag ook wel, denk ik.
1: Jawel.
2: Ja, oké.
1: Dus paardrijden mag ook.
2: Zal ik erin zetten. Hoe kun je dat nou doen, hè? We hebben dus de app, de Rondje Zummer app. Dan kom je zo op deze landingspagina uit. En als je daar dan op scrollt, dan zijn er twee opties. Groetjes doen, ook heel leuk, komen we later op. En kilometers doorgeven. Geef je kilometers door. Op dit moment bijna 4500 kilometer samen afgelegd met alle Groningers. En dat betekent dat we bijna in Georgië zijn bij Tbilisi.
1: Wow, leuk.
2: We zijn Turkije nog net niet uit.
1: Oké.
2: Moet even wat kilometers
1: bij. Ja, nou, ik zal ook mijn best weer doen vanavond. Even een stukje wandelen of fietsen. Wat ga jij doen?
2: Paardrijden.
1: Ja, paardrijden dus.
2: Ja. En wandelen met de hond.
1: Nou, telt dat ook allemaal?
2: Telt het allemaal op.
1: Maar dan moet je dus wel eventjes een fotootje hebben van je Strava of Komoot. En dat de kilometers erop staan.
2: Dan anders... maak je gewoon een screenshot zo. Ja. Flap. Dat is
1: uploaden.
2: Uploaden.
1: Of waar zullen we dan zijn, hè, morgen? Spannend.
2: Spannend.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen, op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
10: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
6: werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
6: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
6: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

0: Brandje Summer met Maroon 5 en Misery. Lekker aan het varen en dan kijk je links, zie je gras. Kijk je rechts, zie je gras. Misschien is een paard of een koe of een schaap. En in één keer staat daar een busje.
1: Een busje en een man. En niet zomaar een man. We weten inmiddels, het is Gerard. Mooi Gerard.
2: Ja, mooi.
1: We staan down.
2: Ja, hier naar het werk. Ik ben hier inloten opgemaakt en ik moet ervoor zorgen dat die inloten bij jou blijven. En dat het water allemaal de polder in gaat, zeg maar. En dat die boeren voor de kwijt water hebben. En ook voor de biodiversiteit en alles, zeg maar. Dat door, nou, watergang goud deurstroom, zeg maar. Ja. Maar ja, nou zit hier een dikke kloof voor de inloot.
1: Ik zie het.
2: De inloot, zeg maar, dat is een doeker hier onder de deur.
1: Ja.
2: En kijk, wat smart is hem zo, hè?
1: Ja, dat is een beste.
2: Ja, dat is een allerdikker.
1: Kunnen we die helpen? Kan Joyce dat even proberen?
2: Ja,
1: Joyce,
2: nou, ja. Ik heb nog wel een woordpakje houden, zo, die mest ook nog wel aan.
1: Maar dit is toch hartstikke zwaar?
2: Ja, dat is ook zwaar.
1: En hoe kreeg ze het er nou uit?
2: Ja, nou, kijk, nou, ik kreeg hem er aan je hoed.
1: Nee.
2: Wat lol, maar hier een bode in,
1: ja.
2: Van ons, zeg maar. Die komt in de olie uur voort. En die smaakt hem wel, al ben ik aan die trouwheid, zeg maar.
1: Ja, dan hest hem door.
2: Ja. Introit zeg ik, nou ja, op en ik niet introit zeg
1: maar. Oh, oké, maar het is nooit zo dus, dat hij nou hem kan helpen tillen of zo.
2: Nee, dat gaat niet lukken, maar dat gaat niet echt niet lukken. Maar dat is hartstikke een soort spoor.
1: Ja, dikke handschoen, ja. Nee,
2: ja.
1: Aan de klaver.
2: Ja, klopt. Ja, maar dat betreft.
1: Hey, maar het is ook best wel. Voor, hier zit een dik gat hoor.
2: Ja.
1: Voor beesten?
2: Nou, dat wordt, je moet gewoon zeggen, je op een regelpols staan, zeg maar, van een boer.
1: Ja.
2: En dat zijn nou gewoon dit stukje zetten. Die vrouw wil een pols staan, ja.
1: Want ik dacht, dit is voor beesten, toch?
2: Ja, dat is voor beesten, ja.
1: En dan gaan we dat ook heen.
2: Nee, dat mag er wel in gewoon met je hem. Nou, kijk wat valt, als een dikke rut zit of zo. Dat
1: nou,
2: kan ook
1: nou,
2: zo.
1: Nou, zou maar
2: een.
1: Nou, nee, oké. Okay. Maar ik kijk hem aan de kant
2: kijk
1: of het hier...
2: Aan de kant. Ja? Maar, nou, kijk, nou, ik kom los.
1: Oh, hij is lus, hij is lus. Oké, okay. Joyce,
3: ja?
1: Hoe ziet het er daar nu uit?
3: Ja, het begint hier nu heel hard te stromen.
2: Ja.
3: En dat is dus, dit is goud, hè, toch?
2: Ja, zo is goud, ja. Dus is het pijlbeheerder ook weer bliep met mij.
1: En hoe doe je dit dan normaal? Hoeveel van dit soort plekken ga je bij langs?
2: Nou, jullie zijn al vanaf Appelsham kwam.
1: Ja.
2: Dan ben je al wel, nou, pak een beetje, een 15 tot 20 heen lopen tegen kwam.
1: En die doe jij allemaal?
2: Ja, de onderhoud ik allemaal. In alle districts, zeg maar.
1: En dan, maar als je hierop rijdt, dit is iemand anders land.
2: Ja, ja maar dan
1: ga je dat?
2: Nee, dan mag ik bij langs. Dan wel toestemming voor. En vooral bij deze boer al daar. Ja, ik houd maar op schuit. Dus, maar, nee, maar dit bij onze watergang. En dan mag ik in principe mag ik door bij langs.
1: En ben er dan je hebt het droogje ook een beetje verplaatst.
3: Ja, maar ben er dan veel ook echt zo verstopt als deze?
2: Ja. Omdat er toch wel heel veel... Ja, eigenlijk wel een beetje troep in Twitter drift, zeg maar. In die rijpotten, als een kind een boot erin gaat, die eigenlijk is een beetje te hard voor, dan gaan die rijpotten lus zitten. En dan die zoekkracht, zie je, zeg maar, en dan gaan ze er op kop voor liggen. En dan zit het dicht.
1: Ja.
2: Maar er is op die andere plek aan Damster Dijk ook, hè. Er is allemaal drie voetbal, zeg maar, weggemaakt. Er is al mensen goed alles in Twitter. Of die boot met wat naar schudden, die goed alles wat de Twitter in. En dan komt allemaal weer.
1: En dan komt Gerard.
2: Ja, dan kom ik weer.
3: Van maar waterschap weer Noorder Zijlvest. En dan wordt het allemaal oplust.
2: Ja, daar lust het weer op, ja.
1: Maar, mooi werk.
2: Ja, mooi werk. Zeer mooi werk. Ja, zeker.
1: Nou, succes, ja, Gerard.
0: Gerard, druk aan het werk. De meiden hebben gekeken wat hij allemaal doet. Mooi om te zien, bijzonder. Denk je nooit over na? En dan zomaar in the middle of nowhere, dan zie je hem staan, druk aan het werk en zorgt ervoor dat het water weer kan stromen. Queen en David Bowie nu op Radio Noord tijdens Rondje Summer. Dit is Under Pressure.

0: Queen, een Bowie under pressure en over hoge druk gesproken. Krijgen we nog een hoge drukgebied binnenkort, Harma?
1: Ja, nou ja, hij gaat ons even een beetje in de steek laten. In de onstabiliteit die luidt zich dus vermeuren zal gelden. Buiten de restanten van uw Duitsland die passeren op dit moment de provincie dreugt allemaal alweer op. Hier in Obrouw breekt de zon inmiddels een halve touw weer deur. Ja, en dan zullen we vernemen dat het vanmiddag toch wel een beetje benaard wordt, want het waait ook praktisch niet. Ja, en dat betekent in Loter vernomen, of Loter vanmiddag in vernomen, dat juist in het oosten van de provincie ook nog wel weer een buik in vuur komt, misschien wel met onweer. Ja, en zitten we ook een beetje op de wip, met vooral in het oosten van de provincie ook weer die hogere temperaturen. Onstabiele atmosfeer, omdat hoge druk wat verder bij ons vandaan is. Op zondag zitten we dan in de wat minder warme lucht, maar dan had hij wel boven de 20 graden zo verder de provincie in. Op zondag, ja, wisselvallig. En volgende week dan zullen we dat hoge druk het weer over gaan nemen. En in heel langzaamaan komt de temperatuur weer op gelegen. Ach, en dan zitten we één van de week gewoon weer op 24 graden. Dus we gaan even wat rustiger aanhouden met de temperatuur, maar op zich is het niks mis met 21 graden op de thermometer in Slochten. De barometerstand 1020 millibar. Roodschaal bewolkt. 48 minuutjes de zon. Een poordruk maat, maar dat was eigenlijk ook alles. Een zwakke tot motig oost-noordoostenwind. En 20,5 groot. Nou, vanmiddag, ja. De bewolking breekt op al meer plekken. De buien en regenrestantjes die dreugen helemaal op. En met de zon de regelmatig bij wordt vanmiddag zo'n 22 tot 26 graden met de hoogste temperaturen in het oosten, zuidoosten van de provincie. Daar vroegt al een reactie. Maar vanom dus juist ook in het oosten. En het is hem de vroeg tot in hoeverre dat zich dat deur trekt richting het westen van de provincie. Maar dus een aantal buien. Kans op onweer door in. Vannacht in weer opklots. Kans op nevel en mist met 16 tot 18 graden als minimum. Buien regelmatig zijn. Kan een buienvuur komen. 21 tot 24 graden. Zotraag droog. 20 tot 23 graden. Zondag een aantal regen- en onweersbuien. Gemiddeld 20 graden. En maandag dinsdag droog. Wisselbewolkt in 20 of 21 graden.
0: Mooie temperaturen. Harma, dank je. Wel, tijd voor een feestje, tijd voor zomerse muziek op Radio Noord. Stilzitten, ja, dat kan je vergeten. Meezingen, het gaat vanzelf. Hij is blij, hij heeft er niet te pakken. Zijn naam, Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.

0: Ace of Base op Radio Noord tijdens een rondje Summer Design hoorde je. Vanochtend vroeg niet helemaal vertrokken zoals we zouden willen. Keurig 6 km per uur. Hoe is het qua tijdschema, dames?
1: Precies. We lopen een klein beetje achter.
2: We lopen een beetje uit.
1: En achter ons, de Eemshavenweg.
2: En 46.
1: En de techniekboot. Ze zwaaien ook even.
2: Dat lijf is. Hi, Mai. We hebben het net heel goed geleerd, hè? De Westerwiedwedemoor.
1: De Westerwiedwedemoor.
2: Daar varen we nu. En dat betekent, nou, dat hoeft dat niet te betekenen. Je kan ook de andere kant op. Maar in dit geval betekenen dat we op weg zijn.
1: Naar Westerwiedwerd.
2: Precies. En als we daar zijn, nou, dan varen we nu. En dat betekent, nou, dat hoeft dat niet te betekenen. Je kan ook de andere kant op. Maar in dit geval betekenen dat we op weg zijn.
1: Naar Westerwiedwerd.
2: Precies. En als we daar zijn, nou, dan...
1: Nou?
2: Dan?
1: Dan?

0: Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off to Have a Good Time. Dat is me goed ook. Zometeen volledig gekleed. Het laatste nieuws van Edwin.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Een minuut over 12:30. Nou zeg ik het goed. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Karel. Op Schiermonnikoog is een lepelaar overleden aan vogelgriep. Onder deze vogelsoort is vogelgriep nog relatief zeldzaam. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben ook enkele overleden jonge lepelaars gevonden. Maar die lagen al te lang om te kunnen constateren dat ze zijn overleden aan vogelgriep. De levende lepelaar die ze wel vonden sloeg met zijn vleugels, schudde met zijn kop, was gedesoriënteerd en overleefde het niet. Er is een vaccin waardoor bijvoorbeeld kippen beschermd kunnen worden. Maar onder wilde vogels is het virus niet te voorkomen. Komende maand wordt het volgens de onderzoekers spannend. Dan komen lepelaars massaal bij elkaar voor de trek. Ondertussen is het code rood voor het Waddengebied. Het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Als er niets gebeurt, kan het gebied zijn status als werelderfgoed zelfs kwijtraken. Frank Petersen van de Waddenvereniging ligt er wakker van.
9: Ik woon vlakbij de Waddenzee en met mij gaan heel veel mensen uit mijn dorp en de omgeving gaan, ja, bij blijde momenten in je leven, maar soms ook echt bij trieste momenten in je leven, naar het wat om troost te zoeken. Of om blijdschap te delen. En als je daar dan bent en iets verloren bent, en je troost zoekt bij iets wat verloren dreigt te gaan, ja, daar word je verdrietig van.
8: De nasmaak van festival Hongerige Wolf is nog altijd bitter. Afgelopen weekend werden meerdere auto's vernield. Wie dat heeft gedaan en waarom is nog altijd niet duidelijk. Om gedupeerden te steunen zamelt festivaloprichter Ruud Wijters geld in. Ze vinden het vervelend dat de schade is veroorzaakt op een afgelegen plek waar iedereen zich toch veilig waande.
10: En dan ben je er eindelijk aangekomen en dan is er een soort van veilige, gezellige bubbel met mensen die allemaal leuk plezier met elkaar willen maken en een fijn weekend in kunst willen aanschouwen. En ja, dat er dan zoveel auto's in de nacht beschadigd worden. Ik wil ook gewoon echt niet geloven dat dat is van mensen die daar in de buurt wonen of zo.
8: Een brand in de vuilniswagen in Oude Pekela vanmorgen. Chauffeur ontdekte dat er rook uit zijn laadbak kwam. Daarop reed hij naar de nabijgelegen brandweerkazerne, waar brandweerlieden het vuur wisten te doven. Wat er in brand heeft gestaan is niet bekend. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Dan Harma met het weer.
11: Vanmiddag drukken de buien op. De bewolking die breekt, de zon die komt te voorschijn. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind was zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaarts en kans op mist met een minimum van 16 tot 18 graden. En morgen is er regelmatig zon. Er kan een bui voorkomen en met een matige noordwestenwind wordt 21 tot 24 graden.
0: Harma, dankjewel. Hot chocolate hoor je zo meteen. Girl crazy. Maar eerst Alvaro Soler. Hij komt eraan.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de kersen van de Oude Bos.
12: Iets zoets.
13: De
12: kersen van Oude Bos.
13: Iets fris en sappigs.
12: Oude Bos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oude Bos.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Kom eens langs in de Oude Bos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
16: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
17: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.

0: Alvaro Soler, el mismo sol. Nou, die sol die is in geen velden of wegen te bekennen. Er straalt niets. Oh, wacht even, er straalt wel wat. Jawel, twee zonnetjes. Maartje en Joyce.
1: En een jongen in een boot. Wat
2: ja, en we zijn nog niet heel veel bootjes tegengekomen.
1: Ah, ja, niks,
2: op de Wester Wijdwerder Maar.
1: Kieken zijn mooi.
2: Maar hier.
1: Hallo.
2: Ja, ik heb de hengel erbij. Moet jij de vragen stellen. Mooi, wie ben je?
1: Ja. Je zet de boot ernaast, hoor.
2: Ja. Ja.
1: Zit jouw boot aan?
3: Ja.
1: Hij heet de Freedom?
3: Ja.
1: Vet. Waar vaar jij zoal dan?
3: Hè?
1: Waar vaar jij normaal dan? Altijd hier op en neer?
3: Ja, en weet je, door Middelstum naar Winsum.
1: Kom je uit Middelstum?
3: Ja.
1: Ja, mooi ja. En mag je alleen op die boot?
3: Ja.
1: Hoe oud moet je zijn normaal om op een bootje te varen? Weet jij dat
3: idee.
1: Wel? Weet jij dat, Joyce? Is dit, mag dit meer? Oh ja, sorry. Ja, dit
2: ik heb ook geen idee, maar ik heb ineens heel veel zin om even bij Daan in de boot te komen.
1: Mag dat?
2: Was ik
1: al bang voor.
3: Ja? Ja.
1: Maar hoe hard ga je dan, Daan? Hoe hard kan die? Moet je even heel hard roepen. Ja, ik hengel ook wel.
3: Ga zo. Ja.
1: Hoe hard kan die boot?
3: Ik heb geen idee.
1: Ja, jawel.
3: Ongeveer 30. Ongeveer
1: 30.
3: En, alleen zo hard vaar ik nooit.
1: Maar 30 op zo'n watertje, dan, dat is ook wel echt gigantisch hard.
3: Ja, daarom.
1: Dat vind ik wel spannend. Oh, Joyce is aan het klimmen. Nou, let op hoor. Dan gaan we even multitasken. Let op.
4: Ja, mag het daar? Mag het?
3: Ja.
4: Ja?
1: Je hebt, je hebt toestemming aan boord, schip ahoy.
3: Ja.
1: Ik zei, oh, je zit al. Neem je microfoon mee.
2: Ja.
1: Oplos.
2: Mag ik naast jou of moet ik hier? Wat is handig? Maakt jou niet uit. Nou, zullen we
1: ga
2: gewoon...
1: Ga voor ons uit?
2: We gaan naar Westerwijdwerd. Ga jij daar ook heen?
3: Ja.
2: Nou, dan ben ik wel blij dat ik achter de rest aan ga.
1: Oh, achter ons.
2: Oké, wij gaan achter de Ranomi aan. Ja. Met de Freedom.
3: Ja.
2: Daar gaan we.

0: Sommieux op Radio Noord, een Dark Before the Dawn. En toen ging de brug keurig open in Westerwijdwerd. En als je dan toch in Westerwijdwerd bent, dan leg je even aan. En dan ga je daar eens even kijken, even een praatje maken.
1: Zaak.
2: En dan ben je ineens contra-gewicht.
1: Het is gebeurd. Ik had nu echt even een zaak, want anders gaat de brug die wordt niet bediend. Ik dacht, jij staat hier voor de leuk, maar deze
3: nee,
1: niet, hè?
3: Nee, puur voor contra-gewicht.
1: En waarom dan? En,
3: ja, dan als je die brug gaat bij je dit doen.
1: Ja.
3: Dan gaat die bij je zo en dan gaat hij hier knijpen. Dan sluit hij aan en wil niet draaien.
1: En hoe gaat het dan in de normale dagen? Komt hij een pleziervaartje en dan komen jullie allemaal hier naartoe?
3: Oh, nee, maar in zijn positie was hij afgesloten eigenlijk. En nou worden elektrisch gemaakt. Dus in de kerstkamp van de week. Maar dat moet aangesloten worden. En dan kun je druk op een knop en dan ga je zelf omdraaien.
2: Ik zie hier echt iemand draaien voor zijn leven. En ik ben wel benijd. Zit er al gauw dicht?
4: Nee.
2: Ja, doe is achter de poes, man.
4: Achter de poes.
5: Je kist er wel op stomen.
2: Ja, dat kind. Maar dit is krachtwerk.
5: Ja, serieus, jongens.
4: Dit is een brug. Je hebt net Gerard Jansma interviewd.
2: Ja.
4: Die werkt bij Wodderschaap.
2: Klopt.
4: Maar die hebben dus een brug hebben aan ons cadeau gegeven.
2: Ja. En nou is nou toe spierband cadeau kreeg.
4: Zit wie er meer. Maar dat klopt gauw. Daar was ik een kastje.
2: Ja.
4: Ben de valkuur is elektrisch. Ja. Ik heb mijn duim.
2: Maar nou nog met kracht.
4: Nou nog ben je met kracht, ja.
2: Doe best echt wel sterk dus.
4: Beetje.
2: Mag ik ze zijn, de spierband?
4: Oh. Opa,
2: zo, de ju, wat heeft die man spierband? Jij lacht ervan, dat wil jij ook wel, hè?
4: Dat is mijn kinderen, hè?
2: Je hebt ook wel zulke spierbanden als opa, of niet?
6: Ja.
1: Ja.
2: Help je opa wel eens mee dan met de brug?
6: Nee.
2: Wat, hoe zwaar is dit?
4: Ja. Nou, behoorlijk zwaar.
2: Ja.
4: In het geval dat als je hem opendoet, is al pokken gebeurd als je die slinger in loslaat, dan krijg je het in de kop aan.
2: Ach, heen.
4: En daarom is hij ook tijdelijk gestremd.
2: Ja, dat mag nooit natuurlijk.
4: Jullie komen. Beduimen.
2: Uniek moment, maatje. Ja.
1: Geweldig.
2: Wij hebben het meegemaakt. De brug van Westerwijdwerd. En Vonkjaar is er kloor.
7: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
8: Dit is Rondje Zummer.
9: Hey, Radio Noord.
10: Wilst u me wel liken? Abonneren, swipen. Filmpje met wat onzin.
11: TikTok dans met me. Ben aanweg, maar aan het zeggen, kies nou alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en mijn schijn ben ik ouderwets.

0: Erwin de Vries op Radio Noord een TikTok-dans met me. Terug naar Westerwijdwerd, naar Maartje en naar Joyce.
1: En terwijl de brug weer helemaal begaan is voor het verkeer dat er weer blij langskomt, zijn we heel even uitgestapt bij een prachtig café. Wij dachten net open, maar is het alweer 4 jaar?
2: Ja, we zijn alweer 4 jaar hier.
1: Ja?
2: Nou ja, weet je, het bestaat al heel lang, hè? Het is natuurlijk een café, een huiskamercafé, wat al 150 jaar huiskamercafé is.
1: Met de naam?
2: Nu is het huiskamercafé Tranquil.
1: Tranquil?
2: Ja, nou, vanwege de relaxed ontspannen. Hè?
1: Van Tranquilo.
2: Gewoon Tranquilo.
1: Is het dan een beetje Gronings Tranquil?
2: Ja, het is Gronings.
1: Tranquil.
2: Het is Gronings.
1: Met Tranquil. Met een T ook. Tranquil.
2: Tranquil. Ja, echt waar, met een K. Hè? Dus... Kom op,
3: we gaan erin. Maar dit huiskamercafé is beroemd, is berucht.
2: Is berucht, ja, beroemd, ja. Precies. We gaan nu zeg maar even via de smederij. Dat is nu keuken. Lopen we door.
1: Keuken. Hallo. Staat ook iemand in de keuken?
3: We moeten oppassen voor ons hoofd.
1: Ja, pas op je hoofd. Oh, we vallen weg
2: naar het huiskamercafé. Wat dus...
1: We gaan weer terug, want anders zijn ze ons kwijt. Toch niet zo goed.
3: We moeten het verhaal toch even buiten doen, want anders zijn we de verbinding kwijt.
1: En ik had het nog getest, hè?
3: Kom, we gaan even naar buiten.
2: Kijk uit, kijk uit,
3: we
2: lopen in je camera.
3: We kunnen wel hier. Kom.
1: Het huiskamercafé.
2: Het huiskamercafé. Ja. Precies, we staan nu in de keuken. En hier gebeurt alle voorbereidingen voor de avonden en de weekenden.
1: Maar wie moet er in het huiskamercafé komen? Westerwijdbeders? Of
2: iedereen. Ja. Iedereen is welkom.
1: Komt er ook een beetje volk?
2: Er komt heel veel volk. Wacht eventjes, er gaat iets... Oké.
1: Okay. Wat een heerlijk hectiekje. Ja, duurt helemaal niks hoor. Er stond ook nog wat klaar, geloof ik.
3: Wat gebeurt er hier allemaal in de keuken? Want je bent druk bezig.
4: Ja, we zijn voorbereiding aan het treffen. Want we gaan vrijdag, zaterdag, zondag open.
2: Oh.
4: Dan hebben we vrijdag hebben we diner. En dan zaterdag, zondag lunch en borrel. Dus er moeten allemaal dingen gemaakt worden. En ik heb nu wat scones voor jullie gemaakt.
1: Of voor ons ook?
4: Ja, speciaal voor jullie.
1: Oh. We moesten helemaal niet naar het café. We moesten sowieso.
3: Ja, we moesten naar de keuken.
4: Dus ja, we dachten dat jullie met z'n vieren waren. Dus ik heb er 4 voor jullie afgebakken.
1: Wat lief.
4: Met lemon curd en zelfgemaakte jam. Natuurlijk zoals dat hoort in een huiskamercafé. Dus ik ga even de clotted cream halen. En dan mogen jullie allemaal eventjes proeven.
1: Geweldig.
3: Nou, waar komen we weer?
1: Weet je nog, we ooit begonnen met een beetje een kapotte bodem en zo.
3: Vergeten weer.
1: Helemaal vergeten. Topdag. Dankjewel.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
9: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: Met Karel Oosterhuis.
15: Het team van Rondje Zummer is nu in Westerwijtwerd en wordt

0: Douwe Bob op Radio Noord en Slow Down. Ik riep net van een lege maag die vaart niet graag. En Maartje en Joyce en het hele team, die zijn in de watten gelegd. Wat heb je allemaal gehad voor lekkers?
1: Scone. Een goede grote bak koffie. Heel veel verschillende, noem je dat beleg voor de scone?
2: Dipjes.
1: Dipjes voor de scone. Yes. Wel goed machtig ook zo'n scone. Jeetje.
2: Ja, dat vult lekker. Het komt, ja, het is een goede combinatie met elkaar.
1: Eet je dit vaak?
2: Ik niet, maar alle andere mensen wel.
1: Oh, ja. Oké.
2: Ja.
1: We komen hier natuurlijk niet voor de scones. We komen hier voor de
3: huiskamercafé. Want het is beroemd en berucht. Maar waarom is dat?
2: Nou, dat laat ik wel weer precies. Want dat is meer mannen om over te praten.
1: Dat alle praat?
3: Oké. Vertel.
4: Daar ben ik het helemaal niet mee eens. In het kader van gendergelijkheid zou ik zeggen. Dat is ook een vrouwendingetje. Ja, berucht. Wat kan ik zeggen? Ja, vroeger was dit best een soort een ontmoetingscentrum voor iedereen die eventjes weg wilde uit de eigen huiskamer. Dus dan ging ze naar een plek toe waar wat meer mocht dan thuis. En dat was dit plekje van Tienes en Eken. Dus er kwamen hier veel mensen over de vloer. En die voelden zich wat vrijer dan bij papa en mama. En dus gebeurden er allerlei dingen die, waar ze een beetje stout mochten zijn. Dus.
3: Oké, dat gebeurde dan hier. En je hebt iets achter je rug, houtje.
4: Ja, ik ja.
1: Haal het maar even tevoorschijn.
3: Ja. Foto.
4: Ik heb een foto. Dit zijn Tienes en Eken. Dus de beruchte eigenaren van... was dat 1950 tot die jaren?
2: Nee, 1960 moet dat zijn geweest. Tot 2010. Dus het is 50 jaar geweest.
4: 50 jaar hebben zij dit café gerund en tot een legendarische plek gemaakt. Ook de selectie van FC Groningen is hier nog wel eens langs geweest.
1: Oh?
4: Ja, met Ronald en Erwin Koeman.
3: Ook in de stoute tijd?
4: Ik denk zeker in stoute tijd, ja. Want dat was de reden dat de selectie toch wel eventjes... dit moest zien.
2: Oh. Ja. Ja, het was ook... Iedereen wou het zien, want dat is eigenlijk het belangrijkste. Het bestond nergens meer. He, Huiskamercafé was vroeger natuurlijk overal in Groningen. Maar hun hebben het zo ontzettend lang volgehouden. Want ze woonden hier echt. Dus de achterkamer was echt hun woonkamer, slaapkamer. En het voorste gedeelte stond aan de stamtafel. Maar dat was nergens meer. Dus het was echt een bezienswaardigheid.
3: Maar als ze dan wilde mensen en wilde verhalen kwamen. Zij woonden daar en dat was hun bed. Ja. En daar ging dan zeg maar misschien ook een keer iemand anders.
2: En daar ging ook wel eens iemand anders liggen. Ja, ja.
3: Het kon hier allemaal in Westerwijdwerd. Maar heel even over nu. Nu is het anders.
2: Ja, precies.
4: Nee, tegenwoordig zijn al die wilde jonge lui van vroeger. Dat zijn allemaal zeer beschaafde 50ers en 60ers. Die allemaal op hun elektrische fietsen hier. Allemaal heel beschaafd.
3: Een scone
4: komen eten. En een kopje koffie komen drinken. Of een drankje komen doen op terras. Of misschien wel op vrijdagmiddag komen lunchen of dineren.
3: En het is nog wel zo dat iedereen hier dus lekker binnen kan lopen. En we zitten dus nu ook allemaal gezellig met allemaal kinderen. Die hier gewoon lekker naar binnen komen lopen. En dat is toch nog steeds een beetje de bedoeling?
2: Dat is zeker de bedoeling. Het huiskamercafé sfeer, die willen we zeker behouden. Ja. Het gaat er juist om, kom. Ik vind ook altijd belangrijk als mensen gewoon lang willen zitten. Niet dat echte horeca gevoel, maar gewoon gevoel dat je gewoon ook in je eigen huiskamer bent. In de zin van ontspannen, boekje lezen, bij de kachel zitten, op het terras als je het lekker vindt, lekker lang blijven hangen. Dat is eigenlijk heel belangrijk, dat die sfeer hier blijft.
3: Nou, lekker lang blijven hangen. En wij voelen ons ook wel thuis aan zo'n stamtafel, hè? Een heerlijke scone erbij.
5: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
6: Dit is Rondje Zummer.

0: Bauza op Radio Noord, Magnetic. We verlaten Westerwijtwerd. Westerwijtwerd is mooi. We hebben het gezien op tv. De dronebeelden, prachtig. En Westerwijtwerd is ook nog eens een keertje heel gastvrij. Met de pokkel vol in de bootjes. Op naar de volgende halte.
1: Ach, wat was het heerlijk in Westerwijtwerd. Ja. Prachtig. Echt superleuk. En inmiddels is er ook alweer iemand bij ons aan boord gekomen. Freek Loomaaier. Je bent van de provincie Groningen. En je gaat over de vaarwegen in Groningen.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Daar maken wij op dit moment optimaal gebruik van.
2: Ja, hoe bevalt het?
1: Ja, we gaan een ander interview doen zo. Bevalt heel goed. Ja, we vermaken ons prima. En het is allemaal goed te doen. Maar varen in Groningen, dat is ook heerlijk natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is fantastisch. Je hebt heel veel verschillende mogelijkheden. Hier vaar je op de mooie de maren van het Hoogland. Maar je hebt natuurlijk ook de meren waar je mooi kan zeilen.
1: Kijk dit bruggetje nou ook even over de maren. Geweldig. We zijn nog steeds toch op de Westerwijtwerdermoor ben we nou, ja.
2: Klopt.
1: Wat heb je zelf met varen?
2: Nou, ik vaar al heel lang, sinds ik 2 jaar oud ben. En ik heb zelf een zeilboot. Ligt in Lauwersoog. Dus ik vaar veel op het Lauwersmeer en op de Waddenzee.
1: Heb jij dan echt van je hobby je werk gemaakt?
2: Het heeft er wel veel mee te maken. Ja, klopt. Ja. Dus ik heb er wel veel mee. En nou, dat maakt het natuurlijk ook leuk. En kun je er ook veel, veel over kwijt. En erg leuk om mee bezig te zijn.
1: Ja.
2: Dus een beetje, ja. Een beetje.
1: En wat is nou het leukste? Waar is het nou het leukste varen?
2: Ja, dat hangt vanaf waar je zin in hebt. Je hebt natuurlijk heel veel mogelijkheden. Suppen is heel erg in tegenwoordig.
1: Dat is helemaal hip.
2: Overal hebben jullie ook volgens mij gedaan.
1: Klopt.
2: Deze week. Dus ja, je kunt dat heel goed doen op heel veel plekken. Zeilen is dan weer een hele andere bezigheid. Daar kun je mooi de meren voor gebruiken. En dit is natuurlijk ook heel relaxed. Hier mooi rustig door de maren heen varen.
1: Ja, kanoën.
2: Kanoën inderdaad. Dus ja. Ja, de provincie heeft veel te bieden.
1: Dus ja, Groningen is super veelzijdig als het op varen aankomt.
2: Klopt, ja. En de provincie wil ook graag een gastvrije waterprovincie zijn. Dus daar zitten we op in. Dus dat is veel mogelijkheden die daarvoor zijn. Zowel op het water als aan het water. Ja.
3: Kunnen we Friesland nog verslaan, denk je? Die staan natuurlijk echt zo bekend. Maar ja, als ik hier vaar, denk ik, wij zijn het veel mooier.
2: We zijn hartstikke mooi, zeker. Dus we gaan
1: maar hij zegt niet veel mooier.
3: Nee,
1: hij zegt veel mooier, maar hij zegt hartstikke
3: mooi.
1: Hij
3: zei ook niet, jazeker, we kunnen Friesland verslaan.
1: Oké, wat valt er nog aan te doen dan? Kunnen we nog iets doen?
2: Nou, we kunnen nog meer bekendheid aangeven. Hoe divers het is, hoeveel mogelijkheden je hebt om te gaan varen. En er vooral trots op zijn. Ik denk dat we er trots op moeten zijn en het waarderen wat we hebben.
1: Nou, dat trots zijn, dat zijn we.
2: Zo is het.
0: En genieten, dat doen we met volle teugen tijdens Rondje Zummen. Als je de tv aanzet, dan hoef je er niets van te missen. En kan je niet kijken, geen nood, vanavond na Noord Vandaag. De samenvatting van Rondje Zummer. De mooiste beelden, we laten het nog een keertje aan je zien. Deze is van de Jay Giles Band. De

0: Een fluitplaatje van de Jay Giles Band. Je hoort de Centerfold op Radio Noord. Terug naar de boten, naar de Ranomi en de Bouke. En aan boord van Ranomi, Maartje en Joyce.
1: Mevrouw, er wordt even gegooid.
2: En mijn frisbee.
1: Ah, jij bent er ook een stuk beter in.
2: Nog één, want
1: geweldig.
2: Nog één,
1: pak aan.
2: Ja, allemaal aan land. Ja hoor.
1: Wij zijn onderweg naar de Fraam Klap. Daar staan ook mensen op ons te wachten met een leuk verhaal. Maar ik zei Fraam Klap, werd meteen gecorrigeerd. Nou, niet gecorrigeerd.
2: Nou, een aanvulling. Er werd een aanvulling gegeven door Freek, want vertel.
3: Het heet nu Fraam Klap, vanwege de beweegbare brug. Maar voorheen heet het Fraam Til, omdat een til is een vaste brug. En ergens in de jaren 60 is het een beweegbare brug gekomen. En sindsdien heet het Fraam Klap.
2: Ja, heel bekend van de Noorderrondritten.
3: Ja.
2: En daar zijn wij dus nu naar onderweg.
4: 3 weken onderweg in de provincie.
5: Rondje Zemmen.
4: Bij Radio Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: 1 minuut over 2:30 is het. Wat gebeurt er in Groningen? Edwin weet het. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Karel. De politie onderzoekt het geweldsincident op het Martini-Kerkhof in Groningen gisteravond. Daarbij raakt iemand gewond. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding daarvoor was. Een van de betrokkenen is aangehouden. Het is al langer onrustig op en rond het Martini-Kerkhof. Omwonenden stuurden daarom gisteren een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze eisen actie of nemen binnen de grenzen van de wet het heft in eigen hand.
7: Er wordt heel veel gedeeld. Het voelt gewoon als een onveilige plek op dit moment. En dat was het nooit. Het was altijd een hele goede, fijne plek waar iedereen kon vertoeven. En nu is het groep junks en dealers die het overnemen. Het is gewoon hun plek geworden nu. Bijvoorbeeld gisteren was er een vechtpartij. Dan bel je 112 en binnen 2 minuten zijn de politie er ook. Lossen ze dat ook op. Maar de grote groep die er dan op dat moment niets mee te maken heeft, die staan om het hoekje van de kerk te wachten tot de politie weg is. En geen 10 minuten later zitten ze weer op hetzelfde plekje en gaat het weer net zo door als vanouds. Dus het lost het niet op. Het is gewoon beide met de kraan open,
6: zei deze bewoner die anoniem wil blijven. De politie Westerwolde gaat de komende tijd meer controleren op snelheid en andere verkeersovertredingen. Gebeurt onder meer naar aanleiding van de automobilist die dinsdagavond in Sellingen zijn rijbewijs moest inleveren. Bestuurder reed op de Terapelenstraat 90 km per uur, maar vanwege werkzaamheden 30 de maximum snelheid was. Volgens de politie reed de automobilist ook na correctie nog 53 km per uur. Te hard. Budgetcoach is een van de nieuwe kansrijke beroepen in onze provincie. Blijkt uit de laatste UWV-lijst. Pieter Lubling van het UWV in Groningen vertelt waarom budgetcoach een goed idee is.
8: Wat we wel zien, en dat is een beetje een maatschappelijke ontwikkeling, dat er toch wel steeds meer mensen zijn die financiële problemen ervaren. En dat is in de complexe wereld waarin wij wonen, werken en leven, is dat natuurlijk ook niet heel gek. En dus er zijn steeds meer mensen die ook wel wat hulp nodig hebben om hun financiën op orde te krijgen.

0: krijgen. En daar is de budgetcoach een hele mooie functie voor.
1: En Kunstencentrum Vrijdag, dat verder gaat onder de naam Tumult, is bezig met de verhuizing van 3 locaties in de stad Groningen naar 1 plek aan de Sint-Jansstraat. Daar vormen historische panden en nieuwbouw samen het nieuwe onderkomen. En daarmee gaat de lang gekoesterde wens in vervulling. Muziek, theater en beeldende kunst komen voor het eerst onder 1 dak. Groningers kunnen daar terecht voor cursussen, workshops en voorstellingen. Directeur Pim Luiten is vol lof over dit nieuwe gebouw.
2: Ongelooflijk wat er van mooi pand van binnen is neergezet door de gemeente, waarin we zulke mooie dingen kunnen gaan doen en waar we in zoveel meer mensen kunnen ontvangen dan dat we konden. Ook al zijn we er niet op vooruit gegaan in meters, is het gebouw veel efficiënter en we gaan ook 7 dagen per week open.
1: Is rtvnoord.nl ook.
3: Dankjewel Edwin. Harma, met de weer.
4: Vanmiddag drukken de buien op. De bewolking die breekt, de zon die komt te voorschijn. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind was zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaart en kans op mist met een minimum van 16 tot 18 graden. En morgen is de regelmatig zon, de kunnen buien voorkomen. En met een matige noordwestenwind wordt 21 tot 24 graden.
3: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen van Eva Max, Kings and Queens. En zometeen hoor je ook waar Maartje en Joyce zijn. Waar liggen ze met de boot? Je hoort het zo in Rondje Zummer.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
7: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relax fauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relax fauteuils.
8: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Carwash Hoge Zand natuurlijk.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
10: Timpweg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
10: Timpweg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.

0: Eva Max op Radio Noord. Kings and Queens. En Kings and Queens die hebben meestal een kroontje op het hoofd. En Maartje en Joyce hebben geen kroontje, maar wel een muts op. Waarom eigenlijk?
1: Dit zijn speciale Noorderrondritmutsen.
2: Ja, en het is ook de eerste dag zonder echt zon. Dus ja, dan doe je... Wat lees je op de muts?
1: Ik moet even lezen. De Schaats, 85 jaar.
2: Ja, dat is de ijsvereniging hier.
1: Ja,
2: dat komt mooi uit, want Adriaan van de Schaatsverein, daar is hier. Mooi Adriaan.
0: Mooi.
2: Mooi. Een leuk gesprek zo, bieden Fraamklap. Ja. Want dit is een belangrijk punt, hè?
0: Dit is onze belangrijkste punt eigenlijk. Ja. Dit is de Badelien van het Noorden.
2: Het is al wel 30 jaar geleden, hè?
0: Ja, ja. Het was nodig dat het een keer weer komt.
2: Komt het nog weer een keer?
0: Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel, maar ja.
2: Want wat heb je toen met schaatsen, met scheuvel?
0: Nou, ik ken zelf niet zo bij scheuvel, maar ik zit hier op de boomveger. Maar de boom roept hier schoonmaken. Van Middelstum naar hier, naar de sluis. En wie doen wisten wie we er ook bij, waar jullie onder de deur komen, binnen onder een zo'n weg deur, tot zover vaken wie.
2: Zo?
0: Dus,
2: maar heb je dus zelf nog nooit de Noorderronde ritten scheuveld?
0: Nee.
2: Nee? Scheuvelst u überhaupt?
0: Nee. Ik heb zwakke enkels.
1: Hij heeft eigenlijk niks mee.
2: Zwakke enkels. Maar toch al. Hoe lang zit je al bij de schaats?
0: Ik zit oorspronkelijk al 30 jaar in bestuur.
1: Wel een duidelijke naam.
2: Ja, ik vind ook de schaats is wel een duidelijke naam, ja. Maar dat zijn allemaal mooie verhonden hoor, bij de schaats.
0: Ja, geweldig. We hebben hartstikke mooi bestuur. En we hebben hartstikke veel leden. Ongeveer tussen de 250 en 300 leden.
2: Zo!
0: Dus in een moment jaren hebben we een leenvergadering. Nou, er komen ons 100 maanden op voor onze vergadering. En dan hebben we een tombola of een flirting erbij. En dat is altijd gezellig hoor met muziek erbij. En dat is altijd geweldig.
2: De scheuvel is hier wel hartstikke populair.
0: Ja, maar wie doen van de schaars doen we ook wel meer dan alleen een scheuvel.
2: Oh, vertel.
0: Voor een jaar toen we 84 jaar bestonden hebben we een gondelvaart georganiseerd, de derby. En dan ben we hier ook vertrokken van Fraamklap. Noem Middelstum touw, nou dat was gewoon geweldig. Daar de boot en ja, we doen nog veel meer dan alleen nog bij deze. Maar ja, wanneer keer op de IJs weet, hier op Dijk ook niet zo vol. Dus we moeten wel een beetje andere dingen erbij doen.
2: Ja, verstandig. Ja, ja leuk. Bedankt even voor het gesprek. Ja, op hoogte.
0: Ja, en ik ben hier ook
2: wel een keer. Ik heb een stieve nek.
0: Ja, ik ben hier ook wel een keer door de IJs heen gewoon.
2: Nou, kom er voor om, hè? Ja, vertel, al ging
0: 2012.
2: Hou los.
0: Ja, oh Lord, ja, smurf van mijn euro weer af. Maar dat weet ik niet meer precies. Maar toen kwam ik vanaf Middelstum. En ik wist dat een einde waar ik zat.
2: Ja.
0: Maar hij kwam hem eerder dan ik dacht. Dus ja, ik zat er de deur in.
2: En was het al lennig dan?
0: Ja, ik zat er al lennig op de boomveger.
2: Oh, dat is ook nog wel
0: een draaiwieletje, werd hem nog maar net. En net kloor. Dus toen ben ik er de deur zaakte. En ik kom je net op, gelukkig net een afzet op de boomveger. En ik ben zo op het ijs doken. En er stond er ooit met een veger, die heb me zo op het ijs erop, zeg maar. Net zoals ik nog een mond nummer 1 gewoon.
2: Wat voor rol, ja.
0: Ik kom hier gelukkig afzetten op de boomveger. Maar ja, de boomveger was wel een... die had een wodderslag ook, dus die moest helemaal naar de revisie. Maar dank door onze veel vrijwilligers, waar ze binnen no time weer kloor. Binnen een week waren ze weer kloor en dan kom je weer op de huid.
2: Mooi man. Nou, ik heb nekmassage nodig. Van te mogen.
1: En ik ben Aams.
2: Bedankt, Adriaan.
1: Houd hè?
2: Mooi hè?

0: heer en meester, de hitmachine Bruno Mars op Radio Noord en On My Soul. On My Soul naar On My Bootje, Joyce. En, nou ja, zeg.
1: Nou ja.
0: Maartje, sorry.
1: Wij zien hier aan de linkerkant een vader en ik denk zoon. Die zijn aan het steppen op klompen.
2: Mooie klomp, de Biaan.
1: Mooi plaatje, hè?
2: Ja, prachtig.
1: Nou, die klompen zijn in de lucht. Show eens even. Ah, mooi.
2: Hoe ver is het nog naar Middelstum?
3: Nog
1: 200 meter naar Middelstum.
2: Ik vind dat we het dan wel in de uitzending gehaald
1: dat is
2: hebben.
1: Daar
2: wat
1: ook
2: vind
1: weer.
2: Jij? Met zijn bootje.
1: Met de Freedom.
2: Ik zie, de toren. Ik zie de plaats aan boord. Ik zeg, dit hebben wij goed gedaan.
1: Ik ben ook wel tevreden.
2: Geef hem gewoon nog een klein beetje gas. Dan voor 2 uur zijn wij daar, hoor.
1: Ja, dat lukt ons.
2: Flatsiki, flatsiki. Dus dat betekent, morgen vrijdag laatste dag.
1: Laatste dag weer. Het
2: vliegt zo snel voorbij. Dan gaan we om 10 uur vanuit Middelstum weer varen. Richting
1: Uithuizen.
2: En dan Den Kloor.
1: Dennis Kloor.
2: Maar is dus nog morgen.
1: Gaan we nog even gassen?
2: Ja?
1: En met gas eruit?
2: Hou vast er allemaal aan.
1: Oké, daar gaan we.
2: Joehoe.
0: Hoor hem ronken de motor, daar gaan ze. Oei. Maartje en Joyce, tot morgen jongens. Vanavond op TV Noord, de samenvatting van Rondje Zummer van deze donderdag. De mooiste beelden nog een keer keurig op een rij voor je. En als je iets hebt gemist en je wilt het nu alvast nakijken, dan kan het op onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. Deze is van Roelen van der Velde, al wat older.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer, in het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig, in de middag kans op een bui, wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Dimitris Kops.
20: Hey, goedemiddag. Het is 2:03. Zometeen hoor je hier Rigera. Vamos a la playa. Sommer komt eraan. En nu Geronimo van Shepard.
21: Bye.

Rigera op Radio Noord. Je hoorde Vamos a la Playa. Ja, een lekkere zonnige zomerplaat. Mag ook wel op een dag als vandaag. Het is bewolkt in Groningen. Maar wel aangenaam warm, zo'n 24 graden. Maar ja, dan mis je de zon toch wel weer een klein beetje. Ja, mag wel iets meer zon. Maar goed. Goedemiddag, het is 11 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. En vanmiddag, ja, kan je hem weer winnen. Hij ligt weer klaar hier in de studio. Een doos met droge worsten. Te winnen vanmiddag met Plaatje Over. Een muzikale vraag krijg je voor je kiezen. En als je daar het antwoord op weet, dan win jij een doos met droge worsten vanmiddag. Hoe laat gaan we het spelen? Nou, om 10 minuten over 2:30. Dus om 10 over 2:30 jouw kans op een doos met droge worsten. Hey, een heel ander verhaal. In 2004 maakte rapper Eminem superster Michael Jackson belachelijk in zijn comeback hit Just Lose It. In de video steekt Eminem de draak met Michaels plastische chirurgie en het incident dat Michael ooit in de brand is gevlogen bij het opnemen van een commercial. Nou, Michael Jackson nam echt de ultieme wraak, maar wat deed Michael Jackson om wraak te nemen op Eminem? Je hoort het zo meteen.

Wil je ooit nog een keer wraak nemen op iemand? Nou, dan kan je een voorbeeld nemen aan Michael Jackson. Hij nam echt de ultieme wraak op Eminem. Eminem die bracht namelijk in 2005 de plaat Just Lose It uit als comeback hit. Dat was

Ja, en bij de videoclip van dit nummer verkleedde Eminem zich als Michael Jackson. En hij maakte grappen over Michael's plastische chirurgie. En over de beschuldigingen van kindermisbruik. En ja, ook over het incident waarbij Michael's haar in brand vloog tijdens het opnemen van een cola commercial. Michael was er helemaal niet blij mee. Hij vond het respectloos, kwetsend. En hij overwoog juridische stappen tegen Eminem. Maar toch bedacht Michael zich. Hij dacht, ik moet een plan hebben om die Eminem toch een hak te zetten. Hij wachtte jarenlang en in 2007 kreeg Michael zijn kans. Hij kocht 50% van de aandelen van Sony Music Publishing. Dat kostte $370 miljoen. Maar ja goed, Michael Jackson had een centje. Kon die missen. Hij kocht dus 50% van die aandelen. Stapte vervolgens naar Eminem toe en zei, zo vriend, vanaf nu werk je gewoon voor de helft voor mij. Want alle muziekrechten van Eminem, die zaten bij Sony. En dat kon Eminem niet hebben, want Michael Jackson is er helemaal op binnengelopen. Wat goed, hè? You're the way you make me feel van Michael hier op Radio Noord. Met zometeen Paul Young, Love of the Common People. En de grote vraag is natuurlijk, gaat de zon nog een beetje schijnen? Ja, daar hebben we zometeen Harma voor. Die gaat het weerbericht voorlezen om ongeveer 2:30. Dit is Santana, over zon en zomerrits gesproken. Hey, Maria, Maria, wat heerlijk.

0: of the common people. Paul Young, Radio Noord. Het is zometeen Suzanne en Freek. Spin Doctors komen eraan. Teddy Swims. En jouw kans zometeen op een doos met droge worsten. Om ongeveer 3:50 mag je meespelen met Plaatje Over. En maak je kans op die worsten. En Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Je weet het niet zomaar. Je bent voor het laatste nieuws. Wat zit erin zometeen?
2: Op rubberbloed, rubberlepeloed.
1: Ja, hoe lang nog?
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op

0: maaltijdthuis.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws. Met Edwin in het veld.
4: Goedemiddag. Op Schiermonnikoog is een lepelaar overleden aan vogelgriep. Onder deze vogelsoort is vogelgriep nog relatief zeldzaam. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben ook enkele overleden jonge lepelaars gevonden, maar die lagen al te lang om te kunnen constateren dat ze zijn overleden aan vogelgriep. De levende lepelaar die ze wel vonden sloeg met zijn vleugels, schudde met zijn kop en was gedesoriënteerd. Overleefde het dus niet. Er is een vaccin waardoor bijvoorbeeld kippen beschermd kunnen worden, maar onder wilde vogels is het virus niet te voorkomen. Komende maand wordt het volgens de onderzoekers spannend. Dan komen lepelaars massaal bij elkaar voor de trek. Ondertussen is het code rood voor het Waddengebied. Het Wereld Erfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Als er niets gebeurt, kan het gebied zijn status als werelderfgoed zelfs kwijtraken. Volgens Frank Petersen van de Waddenvereniging hangt het volledig af van het kabinet Jetten.
5: Als die beslissing om zoutwinning door te laten gaan, als die gewoon standhoudt, dan weet men dat die werelderfgoedstatus over 5 jaar eigenlijk wel verdwenen zou kunnen zijn. Als het kabinet volhardt in het aanleggen van stroomkabels onder Schiermonnikoog door, dwars door het Wad naar de Groninger kust, dan weet men dat dat een consequentie kan zijn dat de werelderfgoedstatus ervan afgaat.
4: Een woning met zwam aan de Oranjestraat en Stadskanaal moet per direct veiliger worden gemaakt. Dat is de conclusie van specialistisch onderzoek op verzoek van de gemeente Stadskanaal, meldt RTV1. Levier moet per direct aan de slag met de herstelwerkzaamheden. De vloer wordt voorlopig gesteld met folie en balken. Eerder deze week werd bekend dat er in de woning zwam onder de vloer was ontstaan, waardoor de constructie is aangetast. Meerdere gebreken in de straat zijn bevestigd in rapporten van de Woonbond en Monumentenwacht. Wat heeft geresulteerd in een rechtszaak tussen bewoners en woningcoöperatie Levier, die overigens nog loopt. En de AG Wildervankweg is volgende week 2 dagen afgesloten voor verkeer. Donderdag 23 juli is de provinciale weg dicht tussen Stadskanaal en Ter Apel. Dag later is het deel tussen Nieuwe-Pekela en Stadskanaal afgesloten. De provincie laat onder meer kleine reparaties uitvoeren aan het asfalt. Bruggen, viaducten en bewegwijzering krijgen een schoonmaakbeurt. Bermen worden gemaakt, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt. En bussen rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Meer op rtvnoord.nl.
3: Alright. Gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Harma Boer.
6: Vanmiddag drukken de buien op. De bewolking die breekt, de zon die komt tevoorschijn. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind was zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaars en kans op mist met een minimum van 16 tot 18 graden. En morgen is de regelmatig zon, de kennen buien voorkomen. En met een matige noordwestenwind wordt 21 tot 24 graden.
3: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Suzanne en Freek.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
9: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.

0: Half drie, jouw kans op een doos met droge worsten. Lekker zeg, om die eens even aan te snijden zo op de donderdagavond. Plaatje over gaan we spelen. Vandaag een plaatje over een nummer uit 1999. Het was de allereerste CD-single die ik kocht in de winkel. Het zijn de Benga Boys met We're Going to Ibiza. Ja, en hoe ging die ook alweer?
1: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Ja, nummer 1 hit in 1999. Toen had ik al een goede muzieksmaak. Hey, ja. Je hoorde We're Going to Ibiza van de Benga Boys. De vraag voor een doos met droge worsten. Achter de Benga Boys zaten twee Nederlandse producers. Dennis van der Driessen was er één, maar wat is de naam van de andere producer die ook een bekende radio-dj was? Is dat A. Erik de Zwart, B. Wessel van Diepen of antwoord C. Jeroen Nieuwenhuizen? Ja, dat kan lastig zijn. Maar als je het weet, dan ligt hij voor je klaar. Een doos met droge worsten. Achter de Benga Boys zaten twee Nederlandse producers. Dennis van der Driessen was er één. Maar wat is de naam van de andere producer die ook een bekende radio-dj was? Was dat A. Erik de Zwart, B. Wessel van Diepen of antwoord C. Jeroen Nieuwenhuizen? Hij ligt klaar hoor, een doos met droge worsten voor jou. Als je het goede antwoord doorgeeft, maak je er zomaar kans op. Bel of app nu met 050-3188-288. 050-3188-288. Wacht niet te lang, want binnen nu en 10 minuten kan je al gewonnen hebben. Ja, wie was toch die ene andere producer naast Dennis van der Driessen? Laat het me weten, 050-3188-288. Dit is Teddy Swims bij Noord.

0: over.
1: Aan de telefoon Sylvia uit Farsum. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hoe is het in Farsum?
2: Hartstikke mooi. Je ziet er hoog en het zonnetje komt een beetje door.
1: Oh, prachtig. En als je dan uit je ramen kijkt, dan zie je ook de Waddenzee?
2: Nee, ik zie wel de oude lucht.
1: Oh, oké. Maar dat is toch aan de Waddenzee, Farsum?
2: Ja, zeker.
1: Oké,
2: ja.
1: Maar jij woont niet pal aan zee?
2: Nee. Die luxe hebben we ook weer net niet.
1: Oké, en heb je een druk programma vandaag?
2: Nee, ik heb een rustige programma voor vandaag.
1: Nou, dat is wel zo lekker voor de donderdag, hè?
2: Dat vind ik ook. Kunnen we ook alvast een beetje afkicken, hè? Voor na het weekend toe.
1: Ja, daarom. Want dan heb je wel drukke dingen op de planning.
2: Nee, ook weer niet van. Dan gaat onze vakantie in.
1: Oh, ga je op vakantie?
2: Nee, we blijven gewoon lekker thuis.
1: Oké. Nou ja, dat is ook lekker, toch?
2: Precies, gewoon lekker genieten.
1: Ja, en ga je er nog aan de Waddenzee liggen in Farsum?
2: Nou, misschien wel een kinddagje aan de dijk, maar dan ligt er meteen al het weer een beetje gunstig heerst.
1: Ja, het is een beetje bewolkt aan het worden, hè? We hopen natuurlijk dat het zonnetje weer helemaal terugkomt.
2: Precies, inderdaad. Dan de goede temperatuur erbij, heerlijk.
1: Ja, dan is het heerlijk. Hey, Sylvia, wij spelen plaatje over. We hebben vandaag een plaat uit 1999 uitgekozen. Ja, het is wel een zomerplaatje. Het is We're Going to Ibiza van de Banga Boys. En dat is deze.
3: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Ja, ze hebben het over de Mediterranean Sea. Dat is wat anders dan de Waddenzee natuurlijk, hè?
2: Ja, precies.
1: Ja, ja, ja. Die is wat warmer, denk ik, de Mediterranean Sea. Maar goed. De vraag voor een doos met droge worst. Achter de Banger Boys zaten twee Nederlandse producers. Dennis van der Driessen was er één. Maar wat is de naam van die andere producer die ook een bekende radio-DJ was? Is dat A, Erik de Zwart, B, Wessel van Diepen of antwoord C, Jeroen Nieuwenhuizen?
2: Oh, ik gok op Wessel van Diepen.
1: Jij gokt op Wessel van Diepen, antwoord B. En dat is het enige juiste antwoord.
2: Yes.
1: Ja. Nee, dat klopt. Die zat achter de Banger Boys samen met Dennis van der Driessen.
2: Ja.
1: Ja, en dat was natuurlijk een hele bekende radio-DJ bij Radio 538 heeft hij gezeten. En ik zag dat jij ook 538 in je telefoonnummer hebt. Dus dat is geen toeval.
2: Nee, dat
1: heeft
2: gewoon zo moeten zijn.
1: Ja, nee, ja, dat is waar. Dat is waar. En als je wel eens naar die zender luistert, dan hoor je wel eens Radio 538. En dat is nog steeds Wessel van Diepen.
2: Ja, klopt.
1: Ja, dus dan weet je dat eventjes. Ja. Hey, het zou je allemaal wat zijn. Het levert jou een doos met droge worsten op.
2: Ja, dat is helemaal goed.
1: Dat wordt lekker smikkelen en smullen op de donderdag, hè?
2: Echt wel.
1: Ja, zo is dat. Sylvia, fijne dag. En de Banger Boys ga ik draaien met We're Going to Ibiza.
2: Super, dankjewel.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Banga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: pizza.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Advies van Anneke? Kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Tim weg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Tim weg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Tim weg. Kijk op timwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
18: Hé,
0: het seizoen is weer begonnen.
17: Oh, lekker.
0: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
18: Met Dimitris Kops.
20: Nou, en ik heb mijn dansschoenen al aan, hoor. Ja, ik hoop dat jij ze ook in de buurt hebt, je dansschoenen. Anna, daar komt eraan met Talk to You. En ook zometeen hier Spendo Ballet.

0: Only When You Leave. Spandau Ballet op Radio Noord. Het zijn drukke weken hier op Radio Noord.
1: Radio Noord.
2: 3 weken varen we door de provincie.
1: Dit is Rondje Zummer.
0: Ja, 3 weken lang varen we door onze mooie provincie. En het leuke is, jij kan ook nog eens alles zien. Op TV Noord. Ja, we zenden de hele dag uit. Tenminste, de hele dag. We doen het van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags. En deze week varen Maartje en Joyce door onze mooie provincie. Heb je het vandaag gezien? Wil je nog iets terugkijken of heb je het gemist? Goed nieuws, vanavond vanaf 6 uur komen alle hoogtepunten van de Rondje Zummer van vandaag nog een keer voorbij op TV Noord. En morgen natuurlijk weer een nieuwe uitzending van de Rondje Zummer. Wat ik al zei, vanaf 10 uur 's ochtends Rondje Zummer tot en met 2 uur 's middags te zien op TV Noord en ook te beluisteren hier op Radio Noord. En meer info ook op de website rtvnoord.nl. Dan kan je de route ook bekijken. Misschien komen ze nog wel bij jou door de achtertuin. Zou kunnen. Trek je dansschoenen aan. Hier is Another met Talk To You.

Weet je het nog? 1999. Het was het jaar van Jessica. Ze stond hoog in de hitlijsten. Daarna heb je nooit meer wat van haar gehoord. Maar dit was die ene hit van haar. How Will I Know op Noord.

0: Jackson Browne. Hoor hem eens even blazen op zijn saxofoon. Tenminste, dan neem ik aan dat het een saxofoon is.
1: Zeker.
0: Ja, oké, dan zit ik goed.
1: Hij is van de E Street Band, hè?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En die zijn bekend onder saxofoons?
1: Nou, deze man in ieder geval wel, maar hij is inmiddels overleden.
0: Pak je toch even mee zo'n muzikaal feitje op de donderdagmiddag door Edwin. Your friend of mine hoorde je voorbij komen. Met zometeen hier Gustavo Lima op Radio Noord. Taylor Swift en ook, juist bijzonder, Stiff and the Tears met Driver's Seat. Denk je, wat is daar nou bijzonder aan? Nou, dat was een nummer 1 hit in 1980. En een nummer 1 hit in 1991. Gewoon twee keer heeft hij een nummer 1 hit gescoord met één en hetzelfde liedje. Ja, en hoe dat nou kan, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen hier op Radio Noord. En Edwin, je hoorde hem al, hij komt eraan met het laatste nieuws. Wat zit erin zo meteen?
1: Aan het lijntje.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid.

0: Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws. Met Edwin in het Veld.
4: Goedemiddag, code rood voor het Waddengebied. Het Wereld Erfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Als er niets gebeurt, kan het gebied zijn status als Wereld Erfgoed zelfs kwijtraken. En Frank Petersen van de Waddenvereniging, die ligt daar wakker van.
5: Ik woon vlakbij de Waddenzee. En met mij gaan heel veel mensen uit mijn dorp en de omgeving gaan. Ja, bij blijde momenten in je leven, maar soms ook echt bij trieste momenten in je leven, naar het wat, om troost te zoeken. Of om blijdschap te delen. En als je daar dan bent en iets verloren bent, en je troost zoekt bij iets wat verloren dreigt te gaan, ja, daar word je verdrietig van.
4: In de Broekstraat in Groningen zijn twee winkeldieven aangehouden door winkelbeveiligers. Twee mannen worden ervan verdacht in één of meerdere winkels te hebben gestolen. Ze zijn overgedragen aan de politie. De politie Westerwolde gaat de komende tijd meer controleren op snelheid en andere verkeersovertredingen. Het gebeurt onder meer naar aanleiding van de automobilist die dinsdagavond in Sellingen zijn rijbewijs moest inleveren. Bestuurder reed op de Terapelenstraat 90 km per uur, waar vanwege werkzaamheden 30 km per uur was toegestaan. Volgens de politie reed de automobilist ook na correctie nog 53 km per uur te hard. En de gemeente Pekela krijgt steeds vaker klachten over loslopende honden en hondenpoep. Met name in de gemeentelijke parken is er volgens de gemeente sprake van. In de plaatselijke verordening staat dat honden aangelijnd moeten zijn. En hondenpoep in de openbare ruimte moet worden opgeruimd. De gemeente doet nogmaals de oproep aan hondeneigenaren om daar rekening mee te houden. Meer op rtvnoord.nl.
3: En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij Harma Boer.
6: Vanmiddag drukken de buien op. De bewolking die breekt, de zon die komt tevoorschijn. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind was zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vanavond met vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaart zijn kans op mist met een minimum van 16 tot 18 graden. En morgen is de regelmatig zon, de kunnen buien voorkomen. En met een matige noordwestenwind wordt 21 tot 24 graden.
3: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord. Gustavo Lima.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
9: Ik heb trek in iets lekkers.
10: Neem de kersen van Oudenbosch.
9: Iets zoets.
10: De kersen van Oudenbosch.
9: Iets fris en sappigs.
10: Oudenbosch.
9: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbosch.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Kom eens langs in de Oudenbosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: nummer is twee keer een nummer 1 hit geweest. Ken jij hem als nummer 1 hit uit 1980 of als nummer 1 hit uit 1991?
1: Ja.
0: Is echt zo. Sniff in het eerst hoorde je met Driver's Seat. Werd eerst uitgebracht in 1980. Bam, gelijk een nummer 1 hit. En echt jaren later in 1991... Toen was er een Pioneer autoradio commercial op de televisie. Ja, dat bestaat inmiddels niet meer, denk ik, die apparaten. Maar die gebruikte dit nummer, Driver's Seat, van Sniff in het eerst in hun commercial. En wat gebeurde er toen? Hoppakee, weer opnieuw een nummer 1 hit. Maar toen dus jaren later in 1991. En voor de allereerste keer dus in 1980. Knap, hè? Het is gewoon twee keer een nummer 1 hit scoren met één plaat. Geweldig. Dit is Radio Noord. Zometeen hoor je hier All Saints met Pearl Shores. B-Smile komt eraan. En dit is Taylor Swift.

0: Bluebells op Radio Noord. Telefoon bij je?
1: Ja, nu wel, ja.
0: Ik controleer het nu, anders kan je er heel snel heen en weer.
1: Ja, dat had ik nu niet meer gered waarschijnlijk, maar...
0: Acht minuutjes, nee?
1: Nee, dan moet ik echt laag vliegen.
0: Met de heli.
1: Dat doen we maar niet.
0: Heel goed.
1: Nee, telefoon bij me, dus klaar voor de show.
0: Erik Bats met telefoon, klaar voor de show. Studio Grun, zo meteen na 4 uur. Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, Groningse wijnboeren, die zijn wel blij met het warme weer hier. Hè? Want het is natuurlijk jarenlang dat we niet zo'n beste zomers hadden. Maar met deze temperaturen kun je best wijn maken in Groningen.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het over hebben.
0: Wordt dat gedaan?
1: Dat wordt gedaan. Ja,
0: oh, cool.
1: En hoe het smaakt weet ik niet.
0: Nee?
1: Maar daar komen we ook bij wat Vincent even op terug straks. Want bier of wijn, dat is een beetje de hamvraag.
0: Oké. Okay.
1: Wat heeft jouw voorkeur?
0: Bier. Ik ben niet van die druivensap.
1: Nee?
0: Nee, ik vind wijn,
1: Moet ik bij een stukje vlees?
0: Ja, vooral rode wijn, dat lukt niet.
1: Nee.
0: Bij jou wel?
1: Nou, dan schenk ik voor jou een biertje. Nou ja, als we een keer lekker gaan uit eten, dan heb ik toch liever een wijntje erbij.
0: En dan rood of wit?
1: Vlees rood en vis wit.
0: Zo.
1: Ja.
0: En rosé, doe je dat ook?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, dat,
0: nee?
1: Dat is meer voor vrouwen, vind ik.
0: Oh, dat vind ik dan zelf wel weer lekker. Nee,
1: dat maatje er niet is. En voor de rest, gisteren de lachgeraden.
0: Oh, is hij eruit?
1: Ja, hij is eruit.
0: Wie was
1: het? Het was Paul de Munnik.
0: Oh, dat heb ik even helemaal gemist. Maar dus een nieuwe lach.
1: Nieuwe lach vandaag.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we geen hints weggeven,
1: nee,
0: denk ik.
1: Goed je best doen en die prijzen in de wacht slepen straks. Mm-hmm. Studio Grun.
0: Hartstikke goed. Bomvol programma. Studio Grun zometeen na 4 uur. Ja. We gaan nu even wegzwijmelen met deze plaat. Van de film The Beach, ken je die?
1: Ja, zeker.
0: Prachtige film. Moet je maar eens opzoeken met Leonardo DiCaprio. All Saints. Dit is Purse Yours.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 4 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
12: Mooi Erik. Onderhandelingen over de nieuwe CAO openbaar vervoer zijn na 7 onderhandelingsronden vastgelopen, melden de vakbonden. Die CAO geldt onder meer voor werknemers van Arriva en Qbuzz. De politie Westerwolde gaat de komende tijd meer controleren op snelheid en andere verkeersovertredingen. Gebeurt onder meer naar aanleiding van de automobilist die dinsdagavond in Sellingen zijn rijbewijs moest inleveren. Reed 53 km per uur te hard. En brand in een vuilniswagen Oude Pekela eerder vandaag. Chauffeur ontdekte dat de rook uit zijn laadbak kwam. Hij reed zelf naar de brandweerkazerne waar brandweerlieden het hebben geblust.
11: Rond 4:30 hoor je meer in Noordnieuws.
13: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
14: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Tim weg.
17: Eigen productie- en montagedienst.
16: Tim weg.
17: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Tim weg. Kijk op timwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
18: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
11: Goedemiddag, donderdag 16 juli. Fijn dat je erbij bent. Studio Grun tot 6 uur met het nieuws van de dag. Weer verkeer, een nieuwe topo en muziek van...

0: goede samenwerking tussen Daft Punk en Pharrell Williams. Het zorgde voor een grote hit destijds, Get Lucky. De middagspits in Grun. Ja, het is ongetwijfeld rustig op de weg, of niet? Dus.
1: Alleen de A7 Groningen richting de Duitse grens tussen Ouderschans en die Duitse grens. 7 minuten vertraging daar.
0: Oké. Dan klik het weer even met Harma Mooi.
2: Ja, mooi Erik.
0: Of dat toch even gouden lucht ging voor zo'n buitje.
2: Ja, nou ja, precies. Vanmorgen stond trokken buiten van nu Duitsland. Die trokken de provincie in. Wat er dan van over was, want meer Noordwesten zou druppelde het nog. En dat was het eigenlijk ook wel. Ja, en voor de rest was er eens een beetje zon. Ja, en dan is het ontzettend benauwd. En dan liekt het ook in de dorp dat de lucht waakt. En dat betekent dat misschien dat ook nog wel weer een bui inzet in de loop van de om. Maar op dit moment in ieder geval zo'n 25 graden west in op Lauwers Oog. Een dikke 24 graden in Nijbeerte. Met een uur tot zo'n 2 uur de zon verspreid over de provincie. In de komende uur is er nog altijd heel veel bewolking. Temperatuur blijft nog mooi op niveau. En vooral in het oosten van de provincie kans op een bui, mogelijk met onweer. Voor de rest blijft droog. Met vannacht ook regelmatig opklotens in de nevel en mist ontstaan. Met een minimum van 16 tot 18 graden. En men een dag met regelmatig zon. De kan een bui voorkomen. En met een motige noordwestenwind wordt 21 tot 24 graden.
0: Oké, Harma, dankjewel. Tot straks.
2: Yo.
0: Ja, we hadden het net even over slangen. Maar wist jij, het is vandaag 16 juli. Het is de dag van de slang, officieel.
1: Hoe kom je daar nou weer bij?
0: Echt serieus. En de slang zat ook in het nieuws, Edwin. Ik hoorde jou net over een slang en een décolleté.
3: Ja, buiten de uitzending om.
0: Ja.
3: Ja, precies. Ja, er is een vrouw geweest die een vliegtuig instapte met een koningspython in haar BH. Maar ja, dat viel nogal op natuurlijk.
0: Ja, dat was een behoorlijke cup.
1: En dan moet je ook nagaan dat je daarmee door die douane heen gaat. Mevrouw, mag ik hem fouilleren?
0: Ja.
1: Oh, het beweegt.
0: Ben jij trouwens bang voor slangen of niet?
1: Nou, niet bang niet, maar ik vind het gewoon vies. Ik heb dat wel met meer dieren, daar ben ik niet bang voor, maar die vind ik gewoon vies.
0: Ja, toch schijnt dat er meer mensen overlijden aan het gevolg van bijen en wespen dan slangen. Hè?
1: Ja, dat geloof ik wel, als je goed allergisch bent voor een bij of een wesp.
3: Nou ja, de kans is ook groter dat je een bij of wesp tegenkomt hier dan een slang.
1: Ook is dat waar.
0: Dat is zeker waar,
1: ja.
0: Goed, nou, dag van de slang, doe ermee wat je wil. Even aftellen. Dankjewel, Prins. Zometeen weer Topo van Grun. We gaan door waar we gebleven zijn met ons rondje Summer. Even weer dat is dan. Moet je weten waar dat is. Je alvast een beetje geestelijk voorbereiden ook. Prins dus op Radio Noord nu. Dit is Raspberry Beret.

0: Raspberry Beret dus van Prince. Over een kwartier is het 16:30. Dan zit er 5 in de klok, dus schenk alvast een glaasje in, zou ik zeggen. Want we gaan het over wijn hebben. Jarenlang keken Nederlandse wijnboeren met bewondering naar hun Franse collega's. Maar de omstandigheden veranderen. Door het warmere klimaat is in ons land is het steeds geschikter voor wijnbouw. En dat merken ook Joost en Annemarie Peschier, die in Meedhuizen hun eigen wijn produceren. Maar dat veranderende klimaat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Collega Frits Emmelkamp nam een kijkje.
1: Hoe ver zijn deze druiven nu?
2: Je bedoelt de kwartrosvorming.
1: Ja? Hoe lang moet dit nog?
2: Vanaf de bloei 100 dagen. Dit wordt ongeveer half september geoogst.
1: Nou, associëren we Groningen niet direct met een wijnprovincie. Nederland ook niet direct als wijnland.
2: Nee.
1: En toch zit u in de wijnhandel. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is eigenlijk spontaan gegroeid. Het is een uit de hand gelopen hobby. Bij veel wijngaarden, denk ik. En het is meer en meer geworden. En het grote voordeel is dat wij dus niet alleen een hele goede landelijke vereniging hebben. Wijngaarden Lage Landen. En hier in Groningen hebben we dus ook een vereniging. En daar heb ik dus heel veel over het wijnmaken geleerd. Want ja, ik kom uit een hoveniersvak. En dan is druiven telen helemaal niet zo moeilijk. Maar wijnmaken is een ander verhaal.
1: Kan het dat de wijn, de druiven teelt in Groningen nu ineens zo goed is?
2: Nou, de temperatuur die is langzaam opgeschoven. We hebben een opwarming van de wereld, helaas. Ik zou het graag anders zien. Maar die voorspelling is al meer dan 20 jaar door de wijnvereniging gemaakt, dat het hier rond deze tijd hetzelfde zou wezen als Noord-Frankrijk. Dus ja, je krijgt toch hier meer en meer zon. Elk jaar zie je dat we meer zonuren hebben. En een druif heeft een bepaald aantal zonuren nodig om rijp te worden. Krijgt hij er niet, dan blijft hij zuur. En dat willen we dus absoluut niet.
1: Hoe moeilijk is het om op de Groningse klei druiven te telen?
2: Nou ja, dat kun je zien. Als je dus de andere kant van deze rij kijkt en je loopt hem door, dan zie je dat dit een schaduwstuk is, een ruwtestuk. En dat doet het vele malen beter als een stuk wat recht in de wind staat. Deze ook, dat zijn allemaal, die staan vol in de wind en die hebben gewoon veel langer nodig voordat ze eindelijk boven zijn. En dat is het verschil.
1: Maar even samengevat, waar kun je beter zitten voor de druivenhandel? In Frankrijk of in Groningen?
2: Ja, ik denk nog steeds in Frankrijk. Als je daar, maar ik zou er niet willen ruilen. Buiten dat om dat ik geen Fransman ben. Maar laat mij maar hier in het Groningen.
0: Groningse wijn, geproduceerd in Meedhuizen. Nu nog een beetje Groningse accent erbij.

dadelijk onze eerste kennismaking met Billy Ocean. 1976, 50 jaar geleden dus, zijn debuutsingle Love Really Hurts Without You.

0: spraken zojuist Maatje en Joyce nog. Die waren net terug van rondje Zummen vandaag. Hun vierde dag zit er alweer op.
1: Gaat snel, hè?
0: Inderdaad, ja. Nog één dag voor hun en dan nog een week.
1: En dan is dat weer voorbij met de pret.
0: Ja, we vliegen die week ook voorbij, hè?
1: Bizar.
0: Middelsum, daar zijn ze geëindigd vandaag. Oftewel, Milnsum.
1: Milnsum.
0: Op Zigeuners.
1: Ja, dat wist ik niet. Ik dacht, ze hebben alle...
0: Klinkers eruit gehaald.
1: Ja, Milnsum. Maar ik vind het wel mooi, hoor, daar niet van. Milnsum.
0: Ja.
1: Het ligt in de gemeente Eemsdelta. En het ligt dan ook aan het Botendiep. En ze hebben ongeveer 2300 inwoners. Om en nabij. Nou, best veel, toch?
0: Ja, best veel, ja.
1: Ja, het dorp heeft een oud centrum en daarom... een bijzondere wierdenstructuur en daarom is het ook een beschermd dorpsgezicht. En dat valt mij op in eigenlijk alle dorpen waar Rondje Zummer is geëindigd. Is een beschermd dorpsgezicht.
0: Ja, iets beeldbepalend voor het dorp.
1: Nou, ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Nou, vanaf 1795 tot 1990 was Middelstum ook een eigen gemeente. En daarbij hoorden dan onder andere de buurtschappen Anderwereld, Engeweer, Fraamklap, Huizingen, Oosterburen, De Palen, Rode School, Tormwert en Westerwijdwert. In 1990 werd de gemeente dan opgeheven. En toen kwam het bij de gemeente Loppersum. En sinds 21 hoort het dorp dan bij de gemeente Eemsdelta.
0: Oké, heb jij nog hulp nodig?
1: Ik heb zeker hulp nodig, want ik wil nog meer weten over Middelstum. En ik ben ook vooral benieuwd, als je daar vaak komt, maak even een foto. Wat vind jij het mooiste plekje van Middelstum?
0: Mooiste plekje van Middelstum. En leg het vast op de gevoelige platen. Stuur het naar ons en laat het ook even op TV Noord zien vanmiddag. En ja, wetenswaardigheden over het dorp, hè?
1: Ja,
0: welkom.
1: Wat mis ik nog? Ik heb natuurlijk wel die Wikipedia-pagina. Moet ik...
0: Later, stuur naar ons en laat het ook even op TV Noord zien vanmiddag. En ja, wetenswaardigheden over het dorp, hè?
1: Ja,
0: en welkom.
1: Wat mis ik nog? Ik heb natuurlijk wel die Wikipedia-pagina. Moet ik vullen?
0: Ja.
1: En daar heb ik wel informatie voor.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag
1: bij RTV Noord.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
6: 4:30 geworden. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De onderhandelingen over een nieuwe CAO openbaar vervoer zijn na 7 onderhandelingsronden vastgelopen, melden de vakbonden FNV en CNV. Volgens de bonden blijven de werkgevers hardnekkig vasthouden aan afspraken waarmee de CAO slechter zou worden. De bonden gaan na de zomer actievergaderingen organiseren. De CAO openbaar vervoer geldt voor 13.000 werknemers, bij onder meer Arriva en Qbus. De huidige CAO is al per 1 juli verlopen. Brand vanmiddag aan de Donlaatlaan in Scheemda begon in het dak van een schuurtje. Brandweerlieden hebben sloopwerkzaamheden moeten verrichten om de vuurhaard in het dak te bereiken en te blussen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op Schiermonnikoog is een lepelaar overleden aan

0: Vogelgriep. Onder deze vogelsoort is vogelgriep nog relatief zeldzaam. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben ook enkele overleden jonge lepelaars gevonden, maar die lagen al te lang om te kunnen constateren dat ze zijn overleden aan vogelgriep. De toen nog levende lepelaar, die ze wel vonden, sloeg met zijn vleugels, schudde met zijn kop, was gedesoriënteerd. Er is een vaccin waardoor bijvoorbeeld kippen beschermd kunnen worden, maar onder wilde vogels is het virus niet te voorkomen. Komende maand wordt het volgens de onderzoekers spannend. Dan komen lepelaars massaal bij elkaar voor de trek. En een woning met zwam aan de Oranjestraat en Stadskanaal moet per direct veiliger worden gemaakt. Dat is de conclusie van specialistisch onderzoek op verzoek van de gemeente Stadskanaal. Levier moet per direct aan de slag met de herstelwerkzaamheden. De vloer wordt voorlopig hersteld met folie en balken. Eerder deze week werd bekend dat er in de woning zwam onder de vloer was ontstaan, waardoor de constructie is aangetast. Meerdere gebreken in de straat zijn bevestigd in rapporten van de Woonbond en Monumentenwacht. Wat heeft geresulteerd in een rechtszaak tussen bewoners en woningcoöperatie Levier, die overigens nog loopt. En meer op RTV Noord.nl.
1: Dankjewel. Dan de weerswachting nog met Harma Boer.
2: Vanmiddag drukken de buien op. De bewolking die breekt, de zon die komt tevoorschijn. En met een zwakke tot matige oost-noordoostenwind was zo'n 22 graden in het noorden van de provincie tot 26 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklaart en kans op mist met een minimum van 16 tot 18 graden. En morgen is de regelmatig zon, de kunnen buien voorkomen. En met een matige noordwestenwind wordt 21 tot 24 graden.
1: Straks spelen we weer de lachlijn. Je maakt kans op die mooie muziektegel van Studio Grun als jij raadt wie je lacht. En gisteren hadden we een winnaar, dus zometeen hebben we een gloednieuwe lach. En als je dit hoort, dan weet je vast wel welke plaat er komt over 1 minuut.
3: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
5: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
9: Waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
10: This generation rules the nation. With Russian.

0: was zelf ook nog een puber toen deze pubers een hit hadden in 1982. Musical Youth, Air Past the Dutchie. Het is niet zo heel goed met ze afgelopen. Ze zijn een beetje op criminele pad beland. En één is ook neergeschoten of zo geloof ik. Het is niet heel goed afgelopen. Het valt niet om te lachen.
1: Gezellig.
0: Ja, gezellig hè.
1: Nou.
0: Ja, goed, de waarheid is hard soms.
1: Ja, dat is waar.
0: Gauw door met iets vrolijks. Onze lachlijn. Gisteren helemaal een vrolijke dag voor de lachlijn. Want hij werd geraden.
1: Ja, Paul de Munnik was het, hè?
0: Paul de Munnik was het, hè? Ja.
1: Maar nou niet meer.
0: We hebben nu een gloednieuwe lach.
1: En dat is altijd wel lastig in het begin, hè?
0: Ja, dus ik daag je ook uit om aandachtig te luisteren en gewoon te proberen.
1: Dat is een goeie.
0: Het is helemaal niet erg als je bij zo'n allereerste keer het niet goed hebt.
1: Nee, want je mag daarna gewoon weer meedoen. Dat is het mooie aan het niet goed hebben. Zolang je het niet goed hebt, kan je maar blijven meespelen.
0: Precies. En jij zei gisteren al, ik moet op zoek naar een lach. Dus daar ben je gisteravond de hele avond mee bezig geweest.
1: Ja, ik heb niet geslapen.
0: En wat is eruit gekomen? Deze lach.
1: Ben je teleurgesteld?
0: Ja, daar valt er geen chocola van te maken.
1: Ja, maar dat is toch een beetje de bedoeling?
0: Ja, om het even lastig neer te zetten.
1: Ik dacht even goed die denkertjes aan het werk zetten.
0: Ja, ik dacht nog even, is het wel een lach überhaupt?
1: Ja, het is echt een lach.
0: Goed.
1: Ja. Nou, wat vind je ervan, Erik?
0: Ja, wat moet ik ervan vinden? Ik ben heel benieuwd of iemand het aandurft om gewoon even te gokken.
1: Ja, dat hoop ik. Laten we het zo afspreken, als je het goed hebt, dan doe ik wat extra's erbij als prijs.
0: Dan doe jij €100 erbij.
1: Nee, je moet niet gelijk zo overdrijven de hele tijd.
0: Ja, nee, ik vind het wel een hele prestatie.
1: Nou, dat is goed, maar dan komt die €100 van jou. Raak je hem in één keer, krijg je €100 van Erik en gewoon die mooie muziektegel en de RTV Noord sokken van mij.
0: Nou, nu haal ik hem niet meer.
1: Nee, dat dacht ik wel. Nee.
0: Goed. 050-381-288. Vooruit dan maar. Dat is de lach. En van wie is die lach? 050 dus. 388-288. Is het goed, dan heb je prijs. En dan de muziektegel natuurlijk van Studio Gun. Met ook jouw favoriete plaat erin.
1: En €100 van jou.
0: Niet. Dit was trouwens de oplossing van gisteren. Paul de Munnik. Samen met Agda.

0: het wel geweest. Gisteren geraden, Paul de Munnik. De lachlijn, samen met Thomas Agda, niet of nooit geweest. Maar we hebben vandaag dus een nieuwe lach. Die best lastig is, zeker als je hem voor de allereerste keer hoort. Maar we gaan toch proberen, want ik heb Joke Arends uit Spijk aan de lijn. Dag Joke.
1: Ja, dat klopt. Ja, goedemiddag.
0: Klopt allemaal, hè?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, administratie werkt allemaal hier. Zeg Joke, je hebt het dus voor de allereerste keer gehoord. Je wilt ook mij 100 euro uit de zak kloppen waarschijnlijk.
1: Ja, dat trok me wel over de speep. Ja.
0: Nou, we gaan kijken of je het goed hebt. Het gaat om deze lach. En wie herken jij daarin?
1: Yvonne Jaspers.
0: Yvonne Jaspers. Ja, van Natuurlijk Boer Zoekt Vrouw.
1: Ja.
0: Kijk je er ook nog steeds naar elke seizoen?
1: Nee, niet elk seizoen meer.
0: Nee, ik ben ook een beetje afgehaakt eerlijk gezegd hoor.
2: Die stem van Yvonne Jaspers is natuurlijk best hoog.
0: Ja, het is een hoge stem.
2: En het is ook wel een hoog lachje.
0: En ik probeer me even voor te stellen dat zij zegt, nou, er komt een nieuwe boer. Nou,
2: dat zou kunnen.
1: Ja, wie weet.
0: Het past er wel bij. En ik hoor het ook al een beetje in, Joke. Nou, zou het goed zijn? Ik ga naar de jury. Ach. Nee. Ja. Wat jammer.
1: Wat jammer zeg.
0: Wat jammer. Ja. Ik had jou de prijs echt gegund.
1: Ook al hadden
0: het 100 euro gekost. Ik had het je gegund. Ja. Maar helaas... Maar goed geprobeerd. En mocht er nou de komende dagen toch nog bij je binnenvallen. Het is die of die. Dan mag je gewoon nog een keer weer bellen.
1: Dan bel ik gewoon weer.
0: Oké.

0: klinken nog steeds excited na al die jaren. Pointer Sisters op Radio Noord. I'm so excited. Daarvoor dus helaas geen goed antwoord van Joke in de lachlijn. Nog even voor de duidelijkheid, Nades. Maar die 100 euro was alleen voor vandaag.
1: Nee, dat is alleen als je hem echt voor de eerste keer raadt. Dat was de Summer Special prijs voor de eerst radende van de lachlijn.
0: Ja, nee, oké, dat is goed. Ik had ook gevraagd, kan ik dat declareren? Nee, dat kan niet. Dus nee, even een ding.
1: Geldnood.
0: Ja, goed. Dan nu op Radio Noord. Nieuwe muziek van Groningse bodem, Archie Barrett. Muzikale alter ego van Arjen Luinenberg. Songwriter, muzikant die werkt vanuit zijn zolderstudio in Grun. Laat je kennis maken met zijn nieuwste nummer. Die hij opnam samen met zangeres Robin IJzerman. En je hoort hem nu voor het eerst op Radio Noord. There will never be another one.

0: Archie Barrett samen met Robin IJzerman. Ja, vandaag zijn wij in Middelstum.
1: Klopt.
0: Oftewel Milsum.
1: Milsum, ja, daar moest ik even aan wennen. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Gewoon de klinkers weglaten.
1: Milsum.
0: Ja. Ja,
1: nou, klinkt steeds beter. Hoe vaker ik het uitspreek, hoe beter het wordt. Of niet?
0: Ja, heel goed.
1: Ja, jij kijkt mij zo aan. Nee. Geen bevestiging. Ja,
0: jij geeft jezelf een compliment. Nou, dan hoef ik dat niet meer te doen.
1: Ja, je kan het toch beamen. Daar word ik helemaal onzeker van.
0: Ik beam het bij deze.
1: Het is niet precies bekend wanneer Middelstum ontstaan is. Het is een oud wierdedorp. Wordt al in de 9e eeuw genoemd. Nou, dat is best wel een poosje terug. En in oude documenten komt de naam dan ook op verschillende manieren voor. Maar vanaf 1378 wordt dan de naam Middelstum gebruikt. Vroeger stonden de drie borgen in en bij het dorp. De Asingeborg, de Menteda en de Eeuwsum. Eeuwsum. Die borgen die zijn afgebroken, maar het poortgebouw van de Asingeborg en de resten van de toren van Eeuwsum die zijn nog te zien. Dus als je wil, kan je er naartoe en dan kan je ze inderdaad dus ook nog zien. In 1445 werd de grote Sint Hippolytus... Ik heb zo spraakgebrek.
0: Hippolytus.
1: Hippolytus, dankjewel. En later kwam er ook nog een doopgezinde kerk en een gereformeerde kerk. Inmiddels staan ook onder andere oude gebouwen, zoals Herberg de Valk, Bakkerij Mendels en een molen De Hoop uit 1855. In 1660 werd het Boterdiep doorgetrokken naar Middelstum toe. En hierdoor konden bedrijven zich goed ontwikkelen. Er kwamen onder andere een oliemolen, een houtzaagmolen, een zuivelfabriek en een steenfabriek. Over die steenfabriek vertel ik je straks nog meer. En daardoor groeide die aantal inwoners ook door de jaren heen. In 1795 woonden er 583 mensen. In 1947 waren dat er 1634. En in 2006 2419. Nou, dat gaat best hard.
0: Ja. Nou, zullen we hem nog één keer doen? Hippolytus?
1: Ja, nou durf ik niet meer te maken.
0: Slaatjes, loeren, slomen, slagen. Zo, hè?
1: Ja,
0: info is welkom trouwens, hè? 050-318-282 voor Nadesha Grunipedia-pijn.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan nieuws in onze eigen provincie. Edwin Evons Hoofdheine.
13: In de Brugstraat in Groningen zijn 2 winkeldieven aangehouden door winkelbeveiligers. 2 mannen worden ervan verdacht in 1 of meerdere winkels te hebben gestolen. Een woning met zwam aan de Oranjestraat en Stadskanaal moet per direct veiliger worden gemaakt, is de conclusie van specialistisch onderzoek op verzoek van de gemeente Stadskanaal, meldt RTV1. En donarspeler Kjeld Zuidema speelt de komende 2 seizoenen voor ZZ Leiden. De 25-jarige basketballer stond de afgelopen 6 seizoenen onder contract bij Dona, was er ook aanvoerder.
12: Meer Gronings nieuws over een klein half uur in Noordnieuws.
14: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
3: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudenbos.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudenbos.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudenbos.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
19: Radio Noord.
20: Studio Grun.
19: Met Erik Bad.
12: Elke werkdag van 4 tot 6 op jouw Radio Noord. Straks hoor je waar het gesprek op straat over gaat. Nu eerst muziek van de Purple Disco Machine. Beat of your heart.

0: Gino Schmitz was dat. Duitse DJ, muziekproducent die we beter kennen onder de naam Purple Disco Machine. Beat of your heart. We moeten nog naar de weg kijken. Naar de rest of is het gewoon lekker rustig?
1: Nou, alleen die A7 nog steeds. Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de Duitse grens 2 kilometer file. 12 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de politiecontrolepost daar.
0: Oh, de controle daar, ja. Oké, mocht je er langs gaan, heb je dus kans op enig oponthoud. Voor de rest lekker doorrijden. Op weg naar huis. Van werk naar huis misschien. En je radio gewoon lekker op Noord. Wij zijn er nog tot 6 uur met Studio Grun. En het gesprek van de dag op straat.
1: Ja.
0: Waarover?
1: Ja, de vraag is eigenlijk bier of wijn.
0: Bier of wijn, ja.
1: Bier of wijn.
0: Ja.
1: Daarmee is Frits de straat op gegaan in Delfzijl.
0: Vanwege die wijnkweker in Grun natuurlijk.
1: Helemaal goed. En wat is er daarop jouw antwoord?
0: Daarop is mijn antwoord beide.
1: Beide?
0: Ja, niet dat ik nou zo'n alcoholist ben. Maar nee, biertje op zijn tijd. Vooral op een terrasje of zo. Met warm weer. Maar bij bepaalde eten, een diner.
1: Een goed glas wijn.
0: Dan heb ik liever een goed glas wijn erbij.
1: Oké, en als je echt moet kiezen?
0: Bier.
1: Ja?
0: Ja.
1: Toch wel, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ik lust geen bier.
2: Ja, lust geen bier. Oh, dan drink ik dat wel.
1: Oh, dat
0: is al heel goed. Ja.
1: Ja, nee, vind ik echt niet lekker.
0: Nou ja, Edwin spuugt er ook niet in, hoor je wel, hè?
1: Nou ja, nee, en ze zeggen dan, jij moet je leren drinken. Dan denk ik, ja, waarom zou ik dat leren drinken? Er is toch nog zoveel in de wereld.
2: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Is meer voor jullie.
2: Ja, wijn drink ik sowieso jaren niet meer. Maar ik vond vroeger nog wel eens lekker, een wit glaasje of zo bij visje. Nee, maar ik ben meer van de pils.
1: Ja, doe mij maar lekker een prosecco of een cavaatje, champagne.
0: Oké, maar geen bier. Dus ja, je hebt heel veel overeenkomsten met Maatje die hier normaal gesproken zit. Je bent er alweer heen geropen om wat eten op te halen en zo. Maar dat je dan geen bier drinkt, dat is wel een hele rare...
1: Ja, Maatje wel.
0: Ja, nou, die zeker, ja.
1: Ja. Nou ja, als alcoholist is, dat valt ook wel mee.
0: Nee, dat zeg ik niet. Iedereen weet dat gewoon. Goed. Zo meteen trouwens nog één keer terug naar Middelsum. Heb je al een ambassadeur of niet?
1: Nee, nog niet.
0: Nou, die zoeken we nog. Dus geef je op bij Nades op 050-318-288. Ga even een biertje denken. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee. Ga even naar muziek luisteren. Pet Shop Boys en de Grand Old Lady Dusty Springfield. What have I done to deserve this?

0: Dusty Springfield, haar samenwerking met de Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? En weer met Harma Boer. Mooi Harma.
1: Ja, mooi Erik.
0: Je bent dus nog wel redelijk optimistisch over aankomend weekend.
1: Jawel. Het wordt een beetje wat minder warm, laat ik het zo zeggen. En op dit moment is de situatie zo dat hoge druk eigenlijk een beetje ten noordwesten van de Britse eiland ligt. Dat schroeft een beetje bij ons vandaan. En tegelijkertijd, en dat zagen we dus vandaag ook al, die touw neemt de onstabiliteit omdat vanuit het zuiden en oosten lege druk iets gaat bebaaien. En dat leverde vanmiddag dus wat uitgebluste buitjes op. Vanom, de stijging van de temperatuur kon net ten oosten van ons boven Duitsland kon buien tot ontwikkeling met onweer. Het kan maar zo weten dat het oosten van de provincie door ook nog een beetje van kreeg. En dan is het even weer wat rustiger. Ja, in Meun zag ik in de loop van de dag ook wel kans op een bui. En dan is het op zaterdag. Dan komt hoge druk van nu het westen weer wat dichterbij. Een dreuge dag, maar wel wat koeler, omdat de wind naar het noordwesten touw draait. En die staat ook wel stevig deur. En op zondag, nou, dan hebben we nog weer te maken met een aantal regen- of dan wel onweersbuien. En volgende week, denk ik, pakt hoge druk het gewoon weer op. En het begint weer onder de bieden graden of 20. En aan het eind van de week hebben we weer zomerse weer van 24 graden. Dus even een temperatuursdipje. Maar aan de andere kant zeker nooit slecht. Op dit moment is het in Roodschaal 23,5 groot west. 3 uur de zon, half bewolkt op dit moment. Is 2 mm verdampt, tot een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. Is Sipboeren een dikke 26 graden. En de barometer die is in de loop van de dag zak van 1021 naar 1017 millibar. En door is dan ook van u of te lezen dat het hoge drukgebied iets bij ons verdwijnt. Nou, voor de komende uur. Veel bewolking, de poren opkloots, dus een beetje zon. En in de loop van de omende zukken dus boven Duitsland. En er is eigenlijk nooit zo'n zorg dat eigenlijk allemaal bewolkt is. Maar er komt dus boven Duitsland buiten zo'n ontwikkeling. Mogelijk met onweer. En het is mogelijk dat het oosten van de provincie door ook nog wat wordt gekregen. Nou, loten vernomen met vannacht opklorens, miskansen. Minimum 16 tot 18 graden. Men een dag met regenmotig zon. Er kan een buivuur komen met 21 tot 24 graden. Zotraag zoals nou liep dreug met bewolking en zon. En 20 tot 23 graden. Zondag een poorregen of dim wel onweersbuien. Gemiddeld 20 graden. En morgen dinsdag wisselbewolkt, droog in 20 of 21 graden.
0: Oké, okay, nou, onze weervrouw Harma Boer die de bui ziet hangen is nooit grappig, zeg ik altijd.
1: Nou ja, als man bui is en nooit de hele dag regen.
0: Zo is het ook.
1: Jo.
0: Goed, Harma, dankjewel hè.
1: Jo.

0: Het zijn Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Nou, je hoeft helemaal niet over je schouder te kijken. Gewoon naar TV Noord, dan zie je Tanja Tuinstra. Zij presenteert vanavond Noord Vandaag. Dag Tanja.
1: Goedemiddag.
0: Heb jij nou ook een wijnonderwerp vanavond? Of?
1: Nee, helaas. Ik zei al, van potverdorie, jullie hadden even moeten wachten op mij.
0: Precies, dat was net voor jou geweest.
1: Nee.
0: Nou, dat is jammer. Dus we hebben het op de radio wel gehad. Dus,
1: Ja, nee, helaas.
0: Maar wat wel?
1: Ja, wat we wel hebben, er zijn ernstige zorgen over de Waddenzee. We hebben natuurlijk, we zijn op werelderfgoed. Hè? Dat is de Waddenzee is werelderfgoed. Maar nu zijn er zoveel zorgen over dat er volgend jaar deskundigen naar de Waddenzee toekomen om te kijken hoe ernstig het wel niet echt is. Nou, en als het echt zo ernstig is, dan kunnen we zelfs de titel kwijtraken van werelderfgoed.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Dat willen we niet.
1: Nee, dat willen we zeker niet.
0: Nee.
1: Daarnaast hebben we nog een robotarm in het Martini ziekenhuis. Die is gespecialiseerd bij complexe operaties bij endeldarmkanker. En daarin is het Martini koploper in heel Nederland. En het mooie daarvan is ook dat de meeste operaties dan ook zonder complicaties verlopen. Wat dan weer goed is natuurlijk.
0: Ja.
1: Een minder fijne reportage eigenlijk gaat over een tweeling uit de stad. Die in mei van dit jaar te horen hebben gekregen eigenlijk dat hun beide ouders kanker hebben. Dat hoorden ze op hetzelfde moment. Dus wij volgen ze even een tijdje. Dat vanavond.

0: Beetje reggae op Radio Noord, UB40 en Maybe Tomorrow. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je zo van Edwin over 2,5 minuut.
1: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
2: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
1: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
2: Het gaat een boeiend gesprek worden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Het is klokslag 6:30. Nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De onderhandelingen over de nieuwe CAO openbaar vervoer zijn na 7 onderhandelingsronden vastgelopen. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. Volgens de bonden blijven de werkgevers hardnekkig vasthouden aan afspraken waarmee de CAO slechter zou worden. De bonden gaan na de zomer actievergaderingen organiseren. De CAO openbaar vervoer geldt voor 13.000 werknemers bij onder meer Arriva en Qbuz. Die huidige CAO verliep al per 1 juli. Een 59-jarige chauffeur van een vrachtwagen met oplegger heeft gisterochtend vroeg op de A31 bij Boende een deel van zijn wagen verloren. Het voorwerp kwam op de linkerrijbaan terecht. Een 26-jarige automobilist zag het obstakel te laat en botste er tegenaan. Zijn auto raakte fors beschadigd. Er raakte niemand gewond. De AG Wildevankweg is volgende week 2 dagen afgesloten voor verkeer.

0: Donderdag 23 juli is de provinciale weg dicht tussen Stadskanaal en Ter Apel. Een dag later is het deel tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal afgesloten. De provincie laat onder meer kleine reparaties uitvoeren aan het asfalt. Bruggen, viaducten en bewegwijzeren krijgen een schoonmaakbeurt. Bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt. Bussen rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. En Donauspeler Kjeld Zuidema speelt de komende 2 seizoenen voor ZZ Leiden. De 25-jarige basketballer stond de afgelopen 6 seizoenen onder contract bij Donar. Hij was de laatste jaren ook aanvoerder. Voor Donar was Leiden regelmatig een struikelblok in de play-offs. Afgelopen seizoen stonden de teams tegenover elkaar in de halve finales en trok Leiden in een beslissende 5e wedstrijd aan het langste eind. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel. We sluiten het weer met Harma.
2: Vanochtend was er veel bewolking, een beetje zon en hier en door kwam wat lichte buitjes over. Vanochtend in het oosten van de provincie kans op bui, mogelijk met onweer. In Loten vanochtend en vannacht overal opklots, kans op nevel en mist met een minimum van 16 tot 18 graden. Morgen wordt een dag met regenmotig zon, er kan een bui voorkomen en met een mooie smotige noordwestenwind wordt 21 tot 24 graden.
3: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
4: Raamdecoratie op maat gemaakt.
5: Timpweg.
4: Eigen productie- en montagedienst.
5: Timpweg.
4: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
6: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
7: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
6: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Van Morrison op Radio Noord. Brown Eyed Girl. We kennen allemaal Kriegischer wijn. Of wijn uit Frankrijk natuurlijk. Maar er is ook Groninger wijn. We hebben ze al gehoord vanmiddag op de radio. Joost en Annemarie Peschier uit Meedhuizen die hun eigen wijn produceren. Frits ging voor ons naar Delfzijl met de vraag: bier of wijn?
1: Wat vindst u?
2: Ben je een wijndrinker of een bierdrinker?
3: Ik ben een Colombeerburgerdrinker.
2: Nog steviger.
3: Ja.
4: Geen van beide.
5: Alle twee eigenlijk wel.
6: Ik drink helemaal geen alcohol.
7: Geen van beide.
2: Alcohol wordt gedaan vroeger?
7: Ja, wel, wel bier wel, maar geen...
2: Oh, kijk, papa drinkt wel eens?
8: Ja. Nee.
2: En wat drinkt papa dan?
8: Dan heeft hij al gedronken, op vakantie drinkt hij ook nog wel eens bier.
5: Ik ben niet echt wijn drinken en ook niet echt bier drinken, maar ik ga van proeven. Ja, ja, ik kan wel proeven.
6: Af en toe drinkt hij wel een pilsje, hoor.
4: Zonder alcohol.
2: Bent u dan een algeheel onthouder?
4: Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Maar niet uit principe, maar ik hou er gewoon niet van.
2: En dan de rest gaat door de grootste heen?
5: Nee, ik doe dit. Ja, zet in de koelkast.
2: Voor de volgende keer?
5: Ja, voor de volgende keer, ja.
2: Oh, ja.
6: Ik lust zelfs geen bonbonnetje met een alcohol erin.
2: Nee, geen rumbonbons?
6: Nee, lust ik niet.
2: Toch verraden, hè?
7: Ja, anders niet, hoor. Nee, het is geweest.
2: Geweest? Vroeger anders?
7: Ja, vroeger anders, maar nou niet meer.
2: En wat maakt dat zo lekker dan?
3: Oh, hey, gewoon lekker. Ja, ik lust ook een cold biertje, maar dan moet wel deze temperatuur nemen.
2: En is dat een bewuste keuze of gewoon echt omdat
6: nee,
2: u het niet lekker vindt?
6: Nee, ik lust het gewoon niet. Nee, ik vind het niet lekker. Nee.
2: Ja, en wanneer zegt u, nu is het een wijnmoment?
5: Dan meestal in het weekend.
2: Ja, maar bij het eten?
5: Witte wijn of rosé, rode wijn. Daar is heel veel bijzondere soorten in. En meestal krijg je daar zo van mijn maag last van. Dus dat pak ik dan eigenlijk niet.
2: En wat mokt dan dat je zegt van nou kent wel een biertje?
3: Joh, nou, 100 autorietnemingen.
2: Maar is dat dan bij het eten of gewoon direct 's morgens al bij het opstaan?
5: Nee, natuurlijk niet 's ochtends.
2: Nee,
5: dat wordt wel 's avonds bij de tv of zo.
2: En een biermomentje, wanneer is dat?
5: Dat kan ook in het weekend plaatsvinden.
2: Maar wat was de reden dat u zei van, ik doe het minder of ik stop er helemaal mee?
7: Het is gewoon zo. Ik heb geen...
8: Hij is te dik.
7: Nou, nee, ik ben niet te dik. Maar nee, ik heb niet echt, het is gewoon zo gekomen.
2: En in wat voor hoeveelheden gaat dat dan?
5: Gewoon normaal, als we deze leeftijd zijn, is het heel wat anders dan als we 20 of nog jonger zijn.
2: U geniet met mate?
5: Zo kun je het wel zeggen, ja.

0: life. Bon Jovi, It's My Life.
1: Rondje Summer, vandaag geëindigd in Middelsum. Vanavond op TV Noord zie je daar een compilatie van. En morgen vroeg, dus vanaf 10 uur weer te beluisteren op Radio Noord, Rondje Summer. Ze vertrekken dus weer vanuit Middelsum.
2: Nou ja, en daar zijn we dus ook met de topo.
1: Ja, precies. Maar ik had even zoiets van, komt het goed morgen vroeg?
2: Wat dan?
1: Nou, vanwege storing.
2: In de boot?
1: Ja, toch?
2: Ja, de accu's was wat mee, hè?
1: Ja.
2: Er kwam, tenminste, dat zag ik vanochtend. Het duurde even voordat ze op pad waren. Want er was iets met de accu waardoor de motor niet wilde starten.
1: Nee, kan zijn dat ze morgen met startkabels aan de gang
2: Oh, dat zou wat zijn.
1: Ja, nou fijn, het zal ongetwijfeld goed komen.
2: Of een waterfiets.
1: Een waterfiets.
2: We gaan dus op de waterfiets mooi het laatste stukje doen.
1: Ja, en anders kanoën kunnen ze ook, heb ik al gezien. Dus.
2: Oh ja, en zwemmen.
1: Ja, ja, zwemmen ook, ja. Nou goed, hoe dan ook, ze vertrekken morgen vanuit Middelsum, dus zwaai ze uit als je in de buurt woont. En dat was inderdaad de plek waar wij vandaag waren.
2: En wist jij dat Middelsum van 1884 tot 1953 een treinstation had?
1: Ik heb vroeger mijn geschiedenis niet zo goed opgelet en dit wist ik ook niet.
2: Nee, precies. Nee. Hij zat aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Ja, en omdat dat station 4 kilometer buiten het dorp lag, maakten eigenlijk weinig mensen er gebruik van. En er waren ook steenfabrieken in Middelsum. Nou ja, die waren er in die tijd natuurlijk heel erg veel. In de 20e eeuw waren er 3 steenfabrieken in en rond Middelsum. Labor, daar hadden we net even over, dat we niet zeker weten of we dit goed uitspreken. Labor. Ja, Labor, dat denk ik dus ook. Boerdam en Fraamklap. Zij maakten bakstenen voor de bouw. En de fabriek Fraamklap die werd in 1978 geopend. Er was toen de modernste steenfabriek van Nederland. Maar ja, door een sterke daling naar de vraag van bakstenen moesten alle 3 de fabrieken sluiten. En dat deden ze ook allemaal in 1981. De gebouwen van Fraamklap kregen later een andere bestemming. En de oude fabriek Labor die werd na de sluiting gebruikt als opslag en later als pelletbedrijf.
1: Oké, waarom was er minder vraag naar bakstenen dan? Is het toch een woningnood, zou je zeggen?
2: Weet ik niet, misschien werd het wel geautomatiseerd, hè?
1: Ja,
2: het
1: zou, oh,
2: dat, dat,
1: ja,
2: of dat, ja. Het naar, dat het een exportproduct werd. Dat waar wij het gingen importeren als het ware. Dat het ergens anders gewoon goedkoper gemaakt kon worden.
1: Uit lage lonenlanden waarschijnlijk.
2: Zoiets. Zou kunnen.
1: Ja. Goed, geen ambassadeur die ons heeft benaderd. Jammer, want had je even gewoon gratis reclame op de radio kunnen maken voor jouw dorp.
2: Dat zou mooi zijn, hè?
1: Dus grijp die kans ook bijvoorbeeld morgen, dan zijn we weer op een andere plek. We weten eigenlijk nu al waar we morgen zijn, hè?
2: Ja, waar Rondje Summer eindigt.
1: Ja, ja.
2: Maar gaan we dat afverklappen?
1: Nou, of jij de kaart bij de hand hebt, de vaarroute van Rondje Summer voor morgen, dan weten mensen dat ook meteen.
2: Waar ze zich op kunnen verheugen dan,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, precies.
2: Nou, als je mij 2 seconden wil geven.
1: Die zijn nu om.
2: Oh, dat mag. Rustig. Eens even kijken. Ja, ik zit op de. Als je kan alles volgen via rtvnoord.nl/rondjesummer.
1: Handig.
2: En daar kan je ook alle kaarten zien. Waar wie dan wat gaat varen of heeft gevaren. En dan zie je inderdaad dat Maartje en Joyce finishen in Uithuizen.
1: Uithuizen.
2: Dus daar zijn we dan morgen.
1: Morgen in Oeroes.
2: Oeroes.
1: Ja. Wel. Gaan wij op weg naar ons dagmenu, zo langzaam maar zeker, want we naderen de klok van 6.
2: Heb ik al gal?
1: Je hebt nog geen, wil je, nee, dat is nog niet geregeld. Nee. Nou, morgen je laatste dag, dus ik hoop dat Hans het voor je regelt. Hans is eerst hier morgen.
2: Nou, dan mag jij zeggen in welk jaar we zijn.
1: Oké, we gaan terug in de tijd, we gaan naar het jaar 2017.
2: Ja, mooi, wil ik toch ook wel. Ja, lijkt me leuk. En we blijven eigenlijk een beetje in Rondje Summer sferen. Want gisteren zat degene waarover dit nieuws gaat in de boot bij Rondje Summer. Het gaat namelijk over onze eigen Groningse wielrenner Bauke Mollema.
1: Ah.
2: Die wint de 15e etappe van de Tour de France. Ja, de bergetappe is 190 kilometer lang. Hij rijdt de laatste 30 kilometer alleen. Het is zijn 2e grote etappezege. In 2013 won hij ook een etappe in de Ronde van Spanje.
1: Ja, ik weet het nog.
2: Ja?
1: Ja, we waren allemaal trots, hè, als Groningers. Maar
2: ben je ook zo'n wielerfan dan?
1: Nou, ik heb jarenlang altijd de Tour goed gevolgd.
2: Ja?
1: Maar eigenlijk de laatste jaren wel steeds minder.
2: Waarom?
1: En ja, misschien ook wel omdat er geen Nederlanders meer echt.
2: Wordt geen doping meer gebruikt.
1: Voor aanrijden. Nou ja, dat misschien ook wel een beetje. Nee. Maar in het verleden wel heel vaak, ja.
2: En heb je Bauke dan ook gezien?
1: Zeker. Ja.
2: En ben je dan ook extra trots als je dan...
1: Ja,
2: je
1: zeker, dan, tuurlijk.
2: Dat je je weer verbonden voelt met de
1: profiel. Eén van ons, toch?
2: Ja, maar volgens mij woont hij nou in Leeuwarden.
1: Ja, hij heeft wel een beetje Friese roots, hè.
2: Hij is geëmigreerd.
1: Ja.
2: Nog steeds een Groninger?
1: Vind ik wel.
2: Oh,
1: eens een Groninger, altijd een Groninger.
2: Ja, dat is ook. En wat is ook een Groninger, hè? Dat is ook beter wat we zelf bedachten.
1: Ja, trouwens, komt Ranomi ook nog aan boord? Want die, zo heet natuurlijk de andere boot, hè?
2: Dat weet ik niet. Daar gaan we achterkomen morgen natuurlijk. Of volgende week.
1: Ja.
2: Dat is de enige week nog dat dat kan. Ook een mooie route trouwens. van Visvliet naar Buffalo.
1: Oké, ja. Dat allemaal volgende week. Morgen nog de laatste dag voor deze week. Morgen zit Hans hier. Wij gaan afsluiten met de plaat uit 2017 op dit moment. Dus 16 juli 2017. Ja, en ik, Bauke de Tour won.
2: Ik kon mij nog herinneren dat hij heeft eerst een hit gehad met Ronnie Flex. Drank en Drugs. En later was dit eigenlijk een soort van zijn tweede single die echt, echt bekend werd. Nou ja, nu natuurlijk veel in opspraak geweest. Onder andere door mishandelingen met zijn ex-vrouw. En nu begint hij weer een beetje aan de weg te timmeren. En nog steeds blijkbaar mateloos populair. Want hij verkoopt de Ziggo Dome echt uit, uit.
1: Ja, als je top 40 bekijkt, staan gewoon meerdere nummers van hem in. Hè?
2: Ja, het is bizar.
1: Lil Klein, daar hebben we het over. Lil Klein en Boef. Maar Lil Klein is toch al een boef? Ik snap het niet meer.
2: Ja, precies.
1: Met het nummer Brievenbus.
2: Nee, Krantenwijk.
1: Oh, Krantenwijk.
2: Zo kom je daar nou bij?
1: Ja, weet ik niet. Bagagedrager had ook nog gekund. Maar,
2: nee, dat is van Gerspar Doel.
1: Nee, is ook zo.
2: Ja, draai je maar gewoon, want je weet het is allemaal zelf ook niet meer. Het is een lange dag geweest voor jou ook, Erik.
1: Oké, fijne avond allemaal. Eet smakelijk.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
1: Bij RTV Noord.
2: Nieuwe hond?
3: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg, Groningen.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: Radio Noord. Vandaag op Noord.
20: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van werelderfgoed kwijtraken. UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties die natuurgebieden beschermt, heeft dat bekendgemaakt na een vergadering van het Werelderfgoedcomité in Zuid-Korea. Een onafhankelijke inspectiecommissie moet dan volgend jaar gaan vaststellen hoe ernstig het gesteld is. Ja, en de Waddenvereniging is niet verbaasd. En ik ga over verder praten met Frank Petersen van de organisatie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, waarom zijn jullie eigenlijk niet zo verbaasd over die stevige taal van het Werelderfgoedcomité?
3: Omdat er al jaren in Nederland, Duitsland en Denemarken rapporten gepubliceerd worden dat het slecht gaat met de Waddenzee. En het de Verenigde Naties Werelderfgoedcomité al 4 jaar lang op basis van ook die rapporten Nederland, Duitsland en Denemarken waarschuwt dat de werelderfgoedstatus hoort bij goede bescherming van natuur die uniek is op de hele wereld. En dat Nederland, Duitsland en Denemarken dat volgens UNESCO niet goed genoeg hebben gedaan tot nu toe.
2: Ja, lig je daar wel eens wakker van?
3: Ja.
2: Ja, waarom trekt het u zo aan?
3: Omdat, het is een hele persoonlijke vraag, maar wel mooi. Ik woon vlakbij de Waddenzee. En met mij gaan heel veel mensen uit mijn dorp en de omgeving gaan, ja, bij blijde momenten in je leven, maar soms ook echt bij trieste momenten in je leven, naar het wat, om troost te zoeken. Of om blijdschap te delen. Shit, ik word hier gewoon emotioneel van, sorry.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: En als je daar dan bent en iets verloren bent, en je troost zoekt bij iets wat verloren dreigt te gaan, ja, daar word je verdrietig van.
2: Ja, en dat verdriet is helemaal duidelijk en ja, verklaarbaar. Nou gaat het ook heel veel over zoutwinning. Ja, want wat is het effect daarvan eigenlijk op de Waddenzee?
3: Daar waar zout gewonnen wordt, gaat de Waddenzeebodem met ongeveer 160 centimeter naar beneden op het diepste punt. En de Waddenzee is juist zo uniek omdat er een soort van Zwitsers radarwerkje tussen ebvloed en de Waddenzeebodem is, zodat de Waddenzee droog valt en miljoenen vogels daar kunnen eten. En als die bodem met 160 centimeter of 161 centimeter daalt, dan staat die permanent onder water. En de plek waar het zout gewonnen wordt is tussen Terschelling en Harlingen. En daar is juist een van de grootste droogvallende platen. Die heet de ballastplaat van het Wad. En die dreigt dus gewoon eigenlijk permanent op water te komen.
2: Ja, dat betekent dus ook dat de Waddenzee vanaf dan nooit meer hetzelfde zal zijn.
3: Precies, en dat is een verplichting die Nederland is aangegaan toen de Waddenzee de werelderfgoedstatus kreeg. Dat ze hun uiterste best zouden doen voor de huidige wereldbevolking en de toekomstige generaties om die unieke plek op de wereld te behouden zoals die nu is.
2: Nou, nu
3: en
2: komt
3: daarom is VN dus nu ook zo boos eigenlijk.
2: Ja, want
3: en teleurgesteld.
2: De staatssecretaris voor mijnbouw komt vanmiddag op bezoek in het Waddengebied. Wat is de boodschap aan de staatssecretaris?
3: Eigenlijk is de staatssecretaris op het juiste moment gekomen, denk ik, om de boodschap te horen dat het Wad veel meer is dan alleen maar een stukje ondergrond wat hij moet regelen op grond van een hele oude mijnbouwwet. Het Wad is bijzonder voor mensen, voor dieren, voor vogels. En als je een hele ingrijpende beslissing over de Waddenzee moet nemen, dan kan deze staatssecretaris het eigenlijk niet maken om zich alleen maar op één mijnbouwwet te baseren. Hij zal samen met zijn collega's in het kabinet naar andere wetten en regels in Nederland moeten bekijken, omdat er zo'n hele zware internationale plicht op Nederland ligt om dat werelderfgoed te behouden en beschermen zoals het bedoeld is.
2: Ja, nu komt UNESCO volgend jaar een inspectie doen, omdat het volgens hun echt de verkeerde kant op gaat met het Waddengebied. Hoe gaat die inspectie eruit zien? Kunt u daar wat over vertellen?
3: Nou, dat is voor het allereerst dat überhaupt zo'n inspectie naar Nederland komt. Dus ik heb geprobeerd te achterhalen wat dat nou precies betekent. En wat ik weet uit andere landen is dat dan de onafhankelijke adviseurs van UNESCO, dat zijn ecologen van de International Union of Conservation for Nature, mensen die gewoon gestudeerd hebben en veel weten over ecologie, die komen ergens en gaan dan met zo ongeveer alle andere experts in gesprek, ook met ministers en ook met commissarissen van de koning en ook met bewoners en dorpsbelangen en dorpsverenigingen om een heel goede indruk te krijgen hoe dat werelderfgoed er nu bij staat, wat de grootste bedreigingen zijn en wat eigenlijk met prioriteit anders moet om het werelderfgoed te behouden.
2: Ja, en als we dan eventjes in de toekomst gaan kijken, dat is altijd lastig. Bijvoorbeeld over 5 jaar staat de Waddenzee dan nog. Heeft hij nog die status werelderfgoed?
3: Ja, dat ligt dus volledig in de handen van het kabinet Jetten nu. Als die beslissing om zoutwinning door te laten gaan, als die gewoon stand houdt, dan weet men dat die werelderfgoedstatus over 5 jaar eigenlijk wel verdwenen zou kunnen zijn. Als het kabinet volhardt in het aanleggen van stroomkabels onder Schiermonnikoog door, dwars door het wat naar de Groninger kust, dan weet men dat dat een consequentie kan zijn dat die werelderfgoedstatus ervan afgaat. Dus het is eigenlijk, je kunt wel in de toekomst kijken en onzeker zijn, maar de huidige wetten in Nederland en ook de VN gaat ervan uit dat als je weet dat iets schade kan veroorzaken, dat je dan uit voorzorg dingen niet doet. En dat is eigenlijk de opdracht aan dit kabinet vanuit de Verenigde Naties.
2: Ja, die boodschap is duidelijk. Dankjewel voor de toelichting, Frank Petersen van de Waddenvereniging.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ja, het is de grootste nachtmerrie van elk gezin. Maar voor de Groningse tweeling Sarah en Eleonore werd het werkelijkheid. Binnen 24 uur stortte hun wereld in toen allebei hun ouders een vernietigende kankerdiagnose kregen. Hun vader is ongeneeslijk ziek. Hun moeder is in behandeling voor een agressieve vorm van galwegkanker. En de zussen lieten alles uit handen vallen. En ze starten een crowdfundingsactie om €290.000 in te zamelen om hun vader een kans te geven in de Verenigde Staten. En ze zijn bij ons in de studio. Goedemorgen, Sarah en Eleonore.
3: Goedemorgen.
2: Ja, fijn dat jullie er zijn. Een echte tweeling. Direct goedemorgen in koor.
3: In koor, ja.
2: Ja, jullie lachen, maar hoe gaat het met jullie?
3: Ja, dubbel, denk ik. Het is voor ons de realiteit geworden. Dus daar leer je een soort van mee leven, om het maar zo te zeggen. Maar dat maakt het niet minder zwaar. Ja, emoties fluctueren. Ja, alle kanten op.
4: Elke dag is ook anders. De ene dag gaan we er iets beter mee omgaan. Of kan je het wat makkelijker wegstoppen. En de andere dag weer on top of mind. En is er heel veel verdriet. Dus dat wisselt inderdaad.
2: Ja, dat lijkt me ook heel heftig om het trieste nieuws te ontvangen. Zeker ook van beide ouders. In 24 uur ook nog. Ja, hoe hebben jullie die dag beleefd?
3: Ja, bizar en slepend. De eerste shock van het horen van het nieuws van onze vader. Nou, dat was al heel heftig. En totale shock, bijna ook apathische reacties van, hè, wat is dit nou? En hoe kan dit? En dat wil ik niet. Maar dan ook nog wetende dat de dag daarna de uitslag van onze moeder zou volgen.
4: Ja. Ja, en ik weet nog naar mijn vader inderdaad heel veel verdriet nadat we dat hoorden. En bij mijn moeder dacht ik nog, nee, dat kan niet ook kanker zijn. En dat heb ik zo lang mogelijk volgehouden. En toen hoorde je de uitslag. En toen dacht ik alleen maar, hoe kan dit binnen één gezin zijn? Het is bizar. Gewoon een slechte film. Ja. En dat went niet. Nee.
2: Voor jullie vader is helaas in Nederland geen hoop meer op genezing. Hoe gaat het nu met jullie moeder?
3: Die is aan het herstellen van een operatie. En dat herstel gaat eigenlijk boven verwachting goed. Dus dat is heel fijn. En alles wat we hoopten eigenlijk. Maar het blijft spannend. Hoe gaat dit verder? Wat blijkt er uit het weefselonderzoek zometeen? Dan heb je nog onze vader ernaast.
4: Ja, en we weten natuurlijk niet hoe het gaat lopen. En je hoopt op het beste. Maar het is onzeker. De ziekte is een en al onzekerheid. Maar we hopen bij mijn moeder nog inderdaad op een goede uitslag van het weefselonderzoek. Maar ja, spannend.
3: Wat is goed ook, hè? Ja. Het is hoe dan ook niet goed. Maar het meest gunstige hoop je dan maar.
4: Het komt vaak terug ook. De vorm van kanker bij mijn moeder. Dus ja, we zetten alles op alles.
2: Ja, laten we duimen dat toch niet het geval is. Het is ook niet de eerste keer, hè, dat jullie ouders ziek zijn. In 2010, 2017 was het ook al raak. Komt zo'n klap dan nog harder aan?
4: Ja, ik denk het wel. En zeker ook omdat je hoopte dat het hoofdstuk voorgoed was afgesloten. En het feit dat het dan weer opnieuw zich voordoet, dat, ja, dat is bizar. En dat maakt ook wel dat de klap misschien nog net wat harder binnenkomt.
3: Ja, ik dacht eigenlijk
4: afgesloten. En het feit dat het dan weer opnieuw zich voordoet, dat, ja, dat is bizar. En dat maakt ook wel dat de klap misschien nog net wat harder binnenkomt.
3: Ja, ik dacht eigenlijk, we hebben onze portie nou wel gehad. En vooral

0: ze zo negatief waren. Dat veranderde de zaak toch wel. En onze leeftijd natuurlijk ook. Je maakt het nu veel bewuster mee allemaal.
1: Je gaat ook mee naar afspraken. En
0: hoe mooi dat ook is, is dat natuurlijk ook heel pittig.
1: En het is oneerlijk weer. Opnieuw. Ja, waarom opnieuw?
2: Ja, het zet je hele leven op de kop. Je zei het al. Jullie zijn een crowdfundingsactie gestart. 290.000 euro is de bedoeling dat er opgehaald wordt.
0: Zeker.
2: Want dat is voor een onderzoek in Amerika. Kan daar meer dan bij ons?
0: Nou, er zijn hele goede artsen hier. En zeker ook experts op het gebied van sarcomen. Maar in Amerika zelf zit ook een specialistisch centrum. En daar doen ze ook van die trials en meer experimentele onderzoeken ook. En er is wel een samenwerking ook met Nederland. Maar wij willen natuurlijk als kinderen niet achteraf het gevoel hebben van hadden we maar of had dat nog gekund. En we willen hem gewoon de zo groot mogelijke kans geven die er is om het leven te rekken. Wat daar precies uitkomt, weten wij ook niet. Maar als die kans er is en die mogelijkheid is er, dan willen we, kosten wat het kost, daar natuurlijk naartoe sturen. Maar het is natuurlijk gewoon een heel kostbaar traject.
1: Ja, en de artsen zijn hier heel kundig hoor. En we hebben daarover ook zeker niks te klagen. Alleen het is ook een stukje daadkracht, ook iets kunnen doen. Ook niet alleen maar langs de zijlijn staan. En ja, we wilden ook gewoon echt iets gaan doen voor ze. En dit geeft iedereen ook hoop.
0: En een leiomyosarcoom die onze vader heeft, is gewoon heel erg zeldzaam. Dus we hopen hiermee ook. Kijk, hij is ook weer een nieuwe casus, mocht hij in zo'n trial belanden. En dat is ook weer nuttig voor volgend onderzoek, voor volgende patiënten.
1: Ja.
0: Dus
1: trekken we breder.
0: Denken we ook verder. Ja, juist. Ja, want misschien over een tegen aantal jaar is er wel een behandeling voor iemand zoals papa.
1: Ja.
2: Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Ik zit hier even te kijken. De teller die staat op ruim 43.000 euro.
0: Ja.
2: We zijn er nog niet, maar er is een hoop steun. Hè? Dat doet veel met jullie, denk ik.
1: Ja, dat is ontzettend lief. Elke donatie en iedereen die meeleeft. En er zijn iets van 320 of 340 donateurs. En
0: elke keer zelfs.
1: Ja?
0: 500.
1: Nou, elke keer als we mensen zien binnenkomen met een donatie, zijn we ontzettend dankbaar. En dat doet ook weer heel veel voor ons, absoluut, als gezin.
0: Ja, en ook, ik was het al, maar ik ben dan ook heel trots op mijn ouders. Dan denk ik, jeetje, wat zijn er veel mensen die jullie nog wat langer in leven willen houden. Dat vind ik gewoon heel mooi.
2: Heb je mooi gezegd. Mochten mensen nou die crowdfundingsactie steunen, hoe kan dat? Waar doen we dat?
0: Wij delen het, nou tenminste jij deelt het op je socials. Het staat op mijn LinkedIn. Er is ook een linkje voor. Dat is een GoFundMe link. One Family, Two Cancers, als het goed is.
1: Ja.
0: Dus je weet ons, je kunt ons snel genoeg vinden.
1: Ja.
2: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Heel veel succes met het inzamelen van geld. En natuurlijk ook heel veel sterkte. Sarah en Eleanor Mol, dank je wel.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, het is de grootste nachtmerrie van elk gezin. Maar voor de Groningse tweeling Sarah en Eleonore werd het werkelijkheid. Binnen 24 uur stort hun wereld in toen allebei hun ouders een vernietigende kankerdiagnose kregen. Hun vader is ongeneeslijk ziek. Hun moeder is in behandeling voor een agressieve vorm van galwegkanker. En de zussen lieten alles uit handen vallen. En ze starten een crowdfundingsactie om €290.000 in te zamelen om hun vader een kans te geven in de Verenigde Staten. En ze zijn bij ons in de studio. Goedemorgen, Sarah en Eleonore.
3: Goedemorgen.
2: Ja, fijn dat jullie er zijn. Een echte tweeling. Direct goedemorgen in koor.
3: In koor, ja.
2: Ja, jullie lachen, maar hoe gaat het met jullie?
3: Ja, dubbel, denk ik. Het is voor ons de realiteit geworden. Dus daar leer je een soort van mee leven, om het maar zo te zeggen. Maar dat maakt het niet minder zwaar. Ja, emoties fluctueren. Ja, alle kanten op.
4: Elke dag is ook anders. De ene dag gaan we er iets beter mee omgaan, of kan je het wat makkelijker wegstoppen. En de andere dag weer on top of mind. En is er heel veel verdriet. Dus dat wisselt inderdaad.
2: Ja, dat lijkt me ook heel heftig om het trieste nieuws te ontvangen. Zeker ook van beide ouders. In 24 uur ook nog. Ja, hoe hebben jullie die dag beleefd?
3: Ja, bizar en slepend. De eerste shock van het horen van het nieuws van onze vader. Nou, dat was al heel heftig. En totale shock, bijna ook apathische reacties van, hè, wat is dit nou? En hoe kan dit? En dat wil ik niet. Maar dan ook nog wetende dat de dag daarna de uitslag van onze moeder zou volgen.
4: Ja. Ja, en ik weet nog naar mijn vader inderdaad heel veel verdriet nadat we dat hoorden. En bij mijn moeder dacht ik nog, nee, dat kan niet ook kanker zijn. En dat heb ik zo lang mogelijk volgehouden. En toen hoorde je de uitslag. En toen dacht ik alleen maar, hoe kan dit binnen één gezin zijn? Het is bizar. Gewoon een slechte film. Ja. En dat went niet. Nee.
2: Voor jullie vader is helaas in Nederland geen hoop meer op genezing. Hoe gaat het nu met jullie moeder?
3: Die is aan het herstellen van een operatie. En dat herstel gaat eigenlijk boven verwachting goed. Dus dat is heel fijn. En alles wat we hoopten eigenlijk. Maar het blijft spannend. Hoe gaat dit verder? Wat blijkt er uit het weefselonderzoek zometeen? Dan heb je nog onze vader ernaast.
4: Ja, we weten natuurlijk niet hoe het gaat lopen. En je hoopt op het beste. Maar het is onzeker. De ziekte is een en al onzekerheid. Maar we hopen bij mijn moeder nog inderdaad op een goede uitslag van het weefselonderzoek. Maar ja, spannend.
3: Wat is goed ook, hè? Ja. Het is hoe dan ook niet goed. Maar het meest gunstige hoop je dan maar.
4: Het komt vaak terug ook. De vorm van kanker bij mijn moeder. Dus ja, we zetten alles op alles.
2: Ja, laten we duimen dat ja, toch niet het geval is. Het is ook niet de eerste keer, hè, dat jullie ouders ziek zijn. In 2010, 2017 was het ook al raak. Komt zo'n klap dan nog harder aan?
4: Ja, ik denk het wel. En zeker ook omdat je hoopte dat het hoofdstuk voorgoed was afgesloten. En het feit dat het dan weer opnieuw zich voordoet, dat, ja, dat is bizar. En dat maakt ook wel dat de klap misschien nog net wat harder binnenkomt.
3: Ja, ik dacht eigenlijk, we hebben onze portie nou wel gehad. En vooral onze ouders ook. Het is al genoeg aan dat lichaam gesleuteld, zeg ik altijd maar heel plat. Maar het is natuurlijk wel zo dat na 2010 en 2017, ook al waren wij toen wat jonger, maakte het wel dat je minder snel geneigd bent om te denken, oh, dat overkomt ons niet. Kijk, dat de kansen waren wel reëler en ook de leeftijd van onze ouders. Maar dat het meteen ook zo slecht zou zijn, zo agressief, en dat de prognoses zo negatief waren, dat veranderde de zaak toch wel. En onze leeftijd natuurlijk ook. Je maakt het nu veel bewuster mee allemaal.
4: Je gaat ook mee naar afspraken. En,
3: ja, hoe mooi dat ook is dat natuurlijk ook heel pittig.
4: En het is oneerlijk weer. Opnieuw. Ja, waarom opnieuw?
2: Ja, het zet je hele leven op de kop. Je zei het al. Jullie zijn een crowdfundingsactie gestart. €290.000 is de bedoeling dat erop gehaald wordt.
3: Zeker.
2: Want dat is voor een onderzoek in Amerika. Kan daar meer dan bij ons?
3: Nou, er zijn hele goede artsen hier. En zeker ook experts op het gebied van sarcomen. Maar in Amerika zelf zit ook een specialistisch centrum. En daar doen ze ook van die trials en meer experimentele onderzoeken ook. En er is wel een samenwerking ook met Nederland. Maar wij willen natuurlijk als kinderen niet achteraf het gevoel hebben van hadden we maar of had dat nog gekund. En we willen hem gewoon de zo groot mogelijke kans geven die er is om het leven te rekken. Wat daar precies uitkomt weten wij ook niet. Maar als die kans er is en die mogelijkheid is er, dan willen we, kosten wat het kost, daar natuurlijk naartoe sturen. Maar het is natuurlijk gewoon een heel kostbaar traject.
4: Ja, en de artsen zijn hier heel kundig hoor. En we hebben daarover ook zeker niks te klagen. Alleen het is ook een stukje daadkracht, ook iets kunnen doen. Ook niet alleen maar langs de zijlijn staan. En ja, we wilden ook gewoon echt iets gaan doen voor ze. En dit geeft iedereen ook hoop.
3: En een leiomycosarcoom die onze vader heeft, is gewoon heel erg zeldzaam. Dus we hopen hiermee ook. Kijk, hij is ook weer een nieuwe casus, mocht hij in zo'n trial belanden. En dat is ook weer nuttig voor volgend onderzoek, voor volgende patiënten.
4: Ja.
3: Dus
4: trekken we breder.
3: Denken we ook verder. Ja, juist. Ja, want misschien over een tig aantal jaar is er wel een behandeling voor iemand zoals papa.
4: Ja.
2: Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Ik zit hier even te kijken. De teller die staat op ruim 43.000 euro.
4: Ja.
2: We zijn er nog niet, maar er is een hoop steun. Hè? Dat doet veel met jullie, denk ik.
4: Ja, dat is ontzettend lief. Elke donatie en iedereen die meeleeft. En er zijn iets van 320 of 340 donateurs. En
3: elke keer zelfs.
4: Ja?
3: 500.
4: Nou, elke keer als we mensen zien binnenkomen met een donatie, zijn we ontzettend dankbaar. En dat doet ook weer heel veel voor ons, absoluut, als gezin.
3: Ja, en ook, ik was het al, maar ik ben dan ook heel trots op mijn ouders. Dan denk ik, jeetje, wat zijn er veel mensen die jullie nog wat langer in leven willen houden. Dat vind ik gewoon heel mooi.
2: Heb je mooi gezegd. Mochten mensen nou die crowdfundingsactie steunen, hoe kan dat? Waar doen we dat?
3: Wij delen het, nou tenminste jij deelt het op je socials. Het staat op mijn LinkedIn. Er is ook een linkje voor. Dat is een GoFundMe link. One Family, Two Cancers, als het goed is.
4: Ja.
3: Dus je weet ons, je kunt ons snel genoeg vinden.
4: Ja.
2: Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Heel veel succes met het inzamelen van geld. En natuurlijk ook heel veel sterkte. Sarah en Eleonore Mol, dank je wel.

0: op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Jarenlang keken Nederlandse wijnboeren met bewondering naar hun Franse collega's. Maar de omstandigheden veranderen. Door het warmere klimaat is in ons land steeds geschikter voor wijnbouw. En dat merken ook Joost en Annemarie Peschier, die in Meedhuizen hun eigen wijn produceren. Maar dat veranderende klimaat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Collega Frits Emmelkamp nam een kijkje.
3: Hoe ver zijn deze druiven nu?
4: Ja, je bedoelt de quartrosvorming.
3: Ja? Hoe lang moet dit nog?
4: Vanaf de bloei 100 dagen. Dit wordt ongeveer half september geoogst.
3: Nou associëren we Groningen niet direct met een wijnprovincie. Nederland ook niet direct als wijnland.
4: Nee.
3: En toch zit u in de wijnhandel. Hoe zit dat?
4: Ja, dat is eigenlijk spontaan gegroeid. Het is een uit de hand gelopen hobby. Zo, bij veel wijngaarden, denk ik. En het is meer en meer geworden. En het grote voordeel is dat wij dus niet alleen een hele goede landelijke vereniging hebben. Wijngaarden Lage Landen. En hier in Groningen hebben we dus ook een vereniging. En daar heb ik dus heel veel over het wijnmaken geleerd. Want ja, ik kom uit een hoveniersvak. En dan is druiven telen helemaal niet zo moeilijk. Maar wijnmaken is een ander verhaal.
3: Kan het dat de wijn, de druiven teelt in Groningen nu ineens zo goed is?
4: Nou, de temperatuur die is langzaam opgeschoven. We hebben een opwarming van de wereld, helaas. Ik zou het graag anders zien. Maar die voorspelling is al meer dan 20 jaar door de wijnvereniging gemaakt dat het hier rond deze tijd hetzelfde zou wezen als Noord-Frankrijk. Dus ja, je krijgt toch hier meer en meer zon. Elk jaar zie je dat we meer zonuren hebben. En een druif heeft een bepaald aantal zonuren nodig om rijp te worden. Krijg je die er niet, dan blijft die zuur. En dat willen we dus absoluut niet.
3: Hoe moeilijk is het om op de Groningse klei druiven te telen?
4: Nou ja, dat kun je zien als je dus de andere kant van deze rij kijkt. En je loopt hem door, dan zie je dat dit een schaduwstuk is, een ruwtestuk. En dat doet het vele malen beter als een stuk wat recht in de wind staat. Deze ook, dat zijn allemaal, die staan vol in de wind. En die hebben gewoon veel langer nodig voordat ze eindelijk boven zijn. En dat is het verschil.
3: Maar even samengevat, waar kun je beter zitten voor de druivenhandel? In Frankrijk of in Groningen?
4: Ja, ik denk nog steeds in Frankrijk. Als je daar, maar ik zou er niet willen ruilen. Buiten dat om dat ik geen Fransman ben. Maar laat mij maar hier in het Groningen.
2: Groningse wijn, geproduceerd in Meedhuizen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder.
7: Simpel. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
9: De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

morgen stof ik zin heb in een gulaskroket. Het is 2 uur s'nachts, maar we liggen er net. Op de grond in de huid ligt een lege zak chips. En zijn vetje was te bruktest voor die speerrips. Die stofwisseling gaat vreselijk snel. Doe komst geen 1 gram meer aan, maar ik er dus wel. Ik graag.